0: 538 Nieuws. 3 uur.
1: Het kabinet moet in actie komen om de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren te verbeteren. Dat vindt belangenorganisatie COC. De oproep komt na een onderzoek waaruit blijkt dat jongeren een stuk minder positief zijn over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Het COC noemt dat een schrikbarende ontwikkeling. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Berlijn zijn gewonnen door het uiterst linkse Die Linke. Het is de beste uitslag ooit voor de partij. Ze kregen bijna 26% van de stemmen. Het CDU van bondskanselier Merz werd tweede, gevolgd door het rechtsradicale AfD. En de verkiezingen in de andere Duitse deelstaat, Mecklenburg-Vorpommern, eindigen in een pijnlijk verlies voor de CDU. De partij heeft de kiesdrempel van 5% niet gehaald en heeft daar dus geen zetel in het deelstaatparlement. Uit de voorlopige uitslag blijkt verder dat de rechtsradicale AfD de grootste partij is geworden, met bijna 40% van de stemmen. En in het Amerikaanse Texas hebben demonstranten zich verzameld op de plek waar een agent van de immigratiedienst ICE een man neerschoot. Hij raakte zwaar gewond. De lokale politie was niet betrokken en de burgemeester zegt dat hij boos, maar niet verbaasd is over de schietpartij. Bij de demonstratie is uiteindelijk ingegrepen. Het is flink afgekoeld omdat het helemaal opgeklaard is en er weinig wind staat. Het is 8 tot 12 graden. Morgen wordt zonnig met een temperatuur rond de 20 graden en weinig wind. Dit was het nieuws op 538.
0: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
2: Meld je nu aan.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Er zijn afspraken gemaakt tussen de politie, veiligheidsregio's en justitieminister Van Wiel over het strenger naleven van de neutraliteit van de politie. Dat zegt de Telegraaf. In de politiegedragscode staat dat zij geen politieke voorkeur of religie mogen tonen. Maar volgens de krant is de vraag of dat wel gehandhaafd wordt. De voorlopige uitslagen van de Duitse deelstaatverkiezingen zijn binnen. In Berlijn won de uiterst linkse partij met een recorduitslag, bijna 26% van de stemmen. In Mecklenburg-Vorpommeren is de rechtsradicale AfD met bijna 40% van de stemmen de grootste. En een drama voor het CDU van bondskanselier Merz. Die partij haalde de kiesdrempel daar niet. Jongeren zijn een stuk minder positief over homoseksualiteit vergeleken met 4 jaar geleden. Dat is een schrikbarende ontwikkeling, zegt belangenorganisatie COC, die de regering vraagt in actie te komen om de acceptatie onder jongeren te verbeteren. Ook sociale mediabedrijven moeten volgens het COC hun verantwoordelijkheid nemen. En er is nog veel onduidelijk over een dodelijke schietpartij gisteravond in het Limburgse Roermond. Midden in een woonwijk klonken schoten en overleed een man. Er is verder niets bekend over het slachtoffer. De buurt is ruim afgezet door de politie voor onderzoek en er is nog niemand opgepakt voor de schietpartij. Het is flink afgekoeld naar 8 tot 12 graden. Lokaal komt wat nevel of een mistbank voor en er staat vrijwel geen wind. Overdag veel zon en in de middag rond de 20 graden. Dit was het nieuws op 538.
0: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
2: Meld je nu aan.

0: Dit is nieuw bij 538.
1: Douwe Bob, note to self.
0: Jouw hits, jouw 538.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur. De Verenigde Staten en China gaan opnieuw met elkaar praten over AI. De landen willen informatie uitwisselen over veiligheidsrisico's en elkaar waarschuwen bij incidenten. Dat zegt de Amerikaanse minister van Financiën. Deze week staat er een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en zijn Chinese collega op de planning. Nederland gaat opnieuw experimenteren met de pulsvisserij, ondanks een Europees verbod. Dat zegt staatssecretaris Silvio Erkens in de Telegraaf. Bij pulsvisserij worden vissen met kleine stroomschokjes opgeschrikt van de bodem. En dat is volgens onderzoek een stuk duurzamer. Erkens hoopt andere landen te overtuigen van de techniek. De toekomst van de Duitse bondskanselier Merz wordt steeds onzekerder. In de deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern waren Die Linke en de AfD de grote winnaars. Grote verliezer was het CDU van Merz. Die partij had nog nooit zo'n slecht resultaat behaald. De vraag is nu, blijft Merz bondskanselier of stapt hij op? En 16 grote banken sturen een dringende waarschuwingsbrief naar de Europese Commissie. Volgens de banken is er jaarlijks bijna 1,5 biljoen euro nodig voor onder meer defensie en klimaat, dat schrijft de Telegraaf. Dat geld moet grotendeels vanuit de banken komen, en om dat mogelijk te maken eisen ze simpelere regels en systemen. Hier en daar komt wat nevel of een mistbank voor. Omdat er weinig wind staat is het flink afgekoeld naar een graad of 10. Vandaag veel zon en een temperatuur rond de 20 graden. Dit was het nieuws op 538.
0: 538 Stemmenjacht. Speel mee.

Temper City en Self-Aware bij 538 op deze maandagochtend. Goedemorgen! De 21ste van september. Het is even na 5 uur op weg naar een dag die geregeld zonnig is. Op veel plekken blijft het lekker droog vandaag. 18 tot 20 graden. Dat is lekker aangenaam voor de tijd van het jaar. Op weg naar een nieuwe editie van de leukste ochtendshow van Nederland. De 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur gaan ze weer van start om je met een lach op je gezicht mee te nemen deze nieuwe werkweek in. En tot die tijd gaan we nog heel even terug naar alles wat je voor het weekend afgelopen vrijdag hoorde. Ja, zo was het afgelopen vrijdag. Groot feest. Ja, voor misschien wel een van de gezelligste mensen van Nederland. Oké, meer daarover hoor je over 6 minuten naar Katy Perry bij 538.

0: Maandagochtend. Goedemorgen, op weg naar een nieuwe editie van de Ochtendshow. Zometeen om 6 uur zijn ze er weer. En tot die tijd gaan we nog heel even terug naar afgelopen vrijdag.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 Ochtendshow vraagt zich af.
2: Nou, ben benieuwd.
1: Wordt er nog iets gevierd vandaag?
2: Nou, of er iets gevierd wordt, hallo. Het is groot feest voor de gezelligste stylist van Nederland vandaag. Fred van Leer is 50 geworden. Fred, goedemorgen.
3: Goedemorgen, jongens
2: ja,
3: en meiden. Nou, wat pleuris vroeg weer, jongen.
2: Normaal.
4: Jij bent toch een vroege vogel?
3: Nou, ik was om 6 uur al op een running, want ik ga zo naar de sportschool. Ik dacht, zal ik al de vorm doen? Ik wacht eerst even jullie af en dan ga ik maar gewoon sportsen.
2: Maar ben je elke dag zo vroeg?
3: Crisis, hè?
2: Ben je elke dag zo
3: dat
2: vroeg?
3: Zeg je?
2: Ben je elke dag zo vroeg?
3: Oh ja, de laatste 2 maanden ben ik heel vroeg, ja. Ja, ga ik heel vroeg naar bed. Ik ben echt een oude lul, wat dat betreft. Een hele oude, saaie lul. Ja. 10 naar bed en om 6 uur eruit.
2: Lekker toch? Ja. Nou, keurig hoor.
3: Ja, joh, heerlijk.
2: Maar ja,
3: heb je wat van je dag?
2: Hé, maar 50 is wel even een mijlpaal die jij te vieren hebt vandaag.
3: Ja, het is wel, nou, het is wel, ja. Weet je, heel eerlijk, heel veel mensen zijn ermee bezig die hele week. Oh, Fred, je laatste week 40. En dan denk je, houd op je bek. Ik voel me net zo kut als toen ik 30 werd. Dus nee. Ik voel me helemaal goed. Ik voel me, ja, wat ik zeg, ik heb me eigenlijk de tijd niet zo lekker gevoeld als de afgelopen maanden.
2: Goed,
3: dus dat wil ik even zo vasthouden eigenlijk.
2: Wat fijn, wat goed om te horen.
3: Ja, ja.
2: Hebben ze iets voor je gedaan? Want normaal gesproken, als je 50 wordt, hangt er een spandoek hangt er natuurlijk boven de straat. Er staat zo'n pop in de tuin.
3: Nou, ik mag niet hopen dat ze een Abraham hebben, want die prik ik leeg.
2: Maar heb je al uit het raam gekeken? Staat er niks?
3: Oh, wacht even. Jongens, ik ga even niet uit het raam kijken, want dat zou toch echt leuk zijn. Nou, doe je ogen dicht. Wat zie je dan?
4: Niks.
3: Precies niks. Nee, joh, de armoe weer, joh.
2: Ah, wat zonde. Ah,
4: maar misschien komt
3: maar je
4: er
3: moet
4: nog.
3: Zelf die slingers ophangen.
2: Ja, dat lijkt wel. Maar ga je nog iets doen vandaag?
3: Nou, ik heb mijn vrienden hebben mij een soort interventie gegeven in de zomer. Toen zat ik er niet zo lekker in, om het zo te zeggen.
2: Ja.
3: En toen zei ik, ja, je moet nou toch wel iets gaan regelen voor je verjaardag. Want ja, als je het niet viert en alleen met de kindjes, ja, dan ben je ook zuur. Nou, ik ben heel blij dat ik naar ze geluisterd heb, want ik heb echt heel veel zin. Ik ga vanavond, vanavond komt er wel een groot feest, ja.
2: Oh, wat leuk.
3: Ja, met toeters, bellen, toestanden, optredens, gekkigheid.
2: Oh, wat gaaf.
3: En alleen maar leuke mensen.
2: Wie gaat er optreden? Heerlijk.
3: Dat is natuurlijk nog een verrassing. Nee, ik weet dat mijn goede vriend Richard natuurlijk... mij gaat laten huilen. Hij heeft een heel mooi nummer wat hij voor mij gaat zingen.
2: Oh.
3: En ik weet dat Jim May en Emily Brown en nog wat andere mensen ten tonele verschijnen. Dus ja, mijn manager Corrie die heeft... ik zeg, jij moet gewoon alle uitnodigingen doen enzovoorts. Ik ga zelf wel een paar k in mijn achteruit. Maar dat vind ik allemaal helemaal prima. Dus ik heb er heel veel zin in. Wat ik zeg, in het begin dacht ik, geen zin in. Maar nu denk ik, ja, ik ben er klaar voor, ik ben fit. Laat maar komen, we gaan vanavond echt het leven vieren.
2: Nou,
3: echt
2: wat
3: leuk.
2: Goed zeg. Maar ja, 50 is ook zo'n moment dat je wel eventjes terugblikt, denk ik.
3: Nou... Dat is het. Ik wilde vandaag een soort... Ik ging weer de verjaardagspost. Dus ik zit op een telefoon te rammen van... Ja, wat ga ik nou posten? En dan kijk je voor al die jaren... Ik irritief. Dus dat heb ik er ook uitgezien allemaal. Dus ik denk dat het een... Oh, dankjewel. Maar, nou, ik ben echt in elke vorm en maat ben ik ook zelf ten tonele verschenen. De tyfus. Oi. Nee, maar het is inderdaad... Ik heb altijd gezegd, ik word maar 50. Dus ik ben al wel 50 geworden. Dus die houden we erin.
2: Maar waar komt het vandaan, die gedachte dan? Dat je maar 50 zou worden?
3: Ik heb gehad, al vanaf mijn 8e.
2: Oh, maar
3: ik dacht 50.
2: Nou,
3: als je 50 jaar bent, ben je afgeschreven. Ben je toch hartstikke... Maar ja, maar weet je wat ik ook zo erg vind? Nou. Van die mensen die zeggen, nee, maar 50 is het nieuwe 40.
2: Oh, ja,
3: nee, Gerda, 50 is gewoon 50.
2: Dat is klaar. Precies.
3: Ja, wat een onzin. Maar wat ik zeg, weet je, ik doe superleuke dingen. Ik mag eigenlijk best wel blij zijn met waar ik nu sta. En dat zie je soms niet. En nu op zo'n dag als vandaag, weet je, alweer vanaf om 12 uur begon het al het feest. Met allemaal mensen die je gaan feliciteren.
2: Ja.
3: En dat is heel leuk. Tot een uur of 11 straks. En dan denk je, sterren vallen maar om te zijn.
4: Ik dacht, waarom gaan jij en Richard niet met die podcast? Die is nou ook fantastisch,
3: die
4: podcast.
3: Geweldig.
4: Waarom gaan jullie daar samen niet mee het theater in?
3: Nou, ik hoop dat Richard luistert. Nou, kijk, dat is natuurlijk
4: dat
3: wel...
4: Toch...
3: Dat is in de lijn der verwachting. Alleen, ja, Richard gaat in oktober beginnen met zijn tour. Ik ben ook juist begonnen met de tour. Dus wij zijn best druk in theater. Maar ik ga gewoon nu zeggen, want ik kan niet meer onder, dat wij natuurlijk ook gaan doen. Wij gaan ook het theater in. Alleen, wanneer... Dat zal nog even moeten blijken.
4: Die theaters zijn meestal een jaar vooruit of zo. Dat is een hele ouderwetse gebeuren toch?
3: Ja, het is, maar wij kennen wel een paar... Wij kennen natuurlijk alle theaters in Nederland samen best wel goed. Dus wij hebben wel een potje te breken bij een aantal theaters. Dus ja, en als wij het theater in gaan, ja, dan willen we ook dicht bij huis. Nou, dan moet je verder niet zoveel te zeggen
5: natuurlijk. Luxor is fantastisch,
2: hoor ik al. Wat leuk zeg.
4: Oh, maar dan gaan jullie dan de podcast live doen?
3: Nou ja, kijk, dat is nog helemaal niet in kan en kruik. Maar ik probeer Richard natuurlijk al een paar weken tevoren, een paar maanden, maar ik zeg een paar half jaar al. Maar ja, die moet eerst straks in oktober zijn eerste shows hebben gegeven. En dan weet hij weer dan gaat hij ook onzeker doen. Van, zal het wel leuk zijn? Ik zeg, Richard, ik kom al 30 jaar bij je shows. Ik zeg, jouw shows zijn altijd ook de bom. Dus wij hebben ook, ja, we vinden de podcast samen, het is echt een feestje om dat met gewoon een goede vriend te doen.
2: Ja.
3: En ja, als we dan ook nog lekker theater kunnen nemen, dat kan helemaal super zijn.
2: Nou,
3: dus,
2: te gek man.
4: Echt doen.
2: Wij kijken ernaar uit en wensen jou een fantastische dag vandaag. Ik ben blij om te horen dat het zo goed met je gaat.
3: Ja, gaat echt goed. En als het kut had gegaan, had ik het ook gezegd.
2: Nou, dat wou ik zeggen, want we hebben jou ook wel eens gesproken. Toen ging het echt wel een stukje minder.
3: Ik heb de slechtste zomer ooit gehad. Ja. Echt de meest donkerste periode van mijn leven. Maar ik zit nu in een up. En ik blijf even lekker in up zitten, hopelijk. Dus dankjewel, jongens.
2: De bodem aangeraakt en nu weer lekker omhoog. En alleen maar leuke dingen in het vooruitzicht. Fijn om te horen.
3: Precies.
2: We wensen jou een geweldig feest vanavond. Een mooie dag vandaag.
3: Dankjewel.
2: We spreken hier snel.
3: En jullie cadeau, dat
2: komt eraan. Ja, die staat buiten naast de Abraham.
3: Ja. Oh, dan moet ik even naar beneden. Oh, goed jongen.
4: Nee, helemaal dicht.
3: Hey, dank je voor jullie tijd.

0: Rensselaers en Somebody New bij Radio 538. Goedemorgen op deze maandagochtend. En hoe klinkt jouw goedemorgen eigenlijk vandaag? Ja, daar ben ik altijd even benieuwd naar. De app van 538, dat is de plek waar je het doorgeeft. Rechtsbovenin even op dat WhatsApp-icoontje klikken. Dan word je naar WhatsApp gestuurd. En hou je dan in WhatsApp je microfoon even ingedrukt. Dan kun je dus even laten horen hoe jouw goedemorgen klinkt vandaag. En ook altijd leuk om even erbij te horen. Ja, waarom ben je al wakker zo voor dag en dauw op dit ontzettende vroege tijdstip? Even kijken, Geer kwam al binnen.
1: Goedemorgen met Geer. We gaan weer lekker de keer in de schoonmaak. Lekker, lekker, lekker. Maak er een mooie dag van.
0: Hey. Hij klinkt ook echt als een echte Geer. Ja, heel goed. Goedemorgen, Sander.
2: Goedemorgen, Sander hier uit Rotterdam. Ga lekker sporten. Fijne uitzending, mannen. Later.
0: Yo, later. Goedemorgen, Anthony.
3: Hey, goedemorgen, Floris. Lekker onderweg naar Zaandam. Heerlijk. Lekker op tijd. Yo.
0: Yo. Ja, zo klinkt die maandagochtend, hè. Even rustig beginnen zeggen. Rutger.
4: Goedemorgen, 538. Hier zo Rutgers lekker naaien. Die gaat bakken oliebollen voor prinses Maxima in Maassen. Ja, ja. Goedemorgen.
0: Kijk eens aan. Ja, een bakker. Nou, die is al echt... Dan ben je vaak al echt een paar uur aan de gang. Lekker, Rutger. Goedemorgen. En ook Andy kwam nog binnen.
5: Goedemorgen, 538. Ik ben Andy. Vrachtwagenchauffeur in België, bij de vuilniswagen. En ja, waarom ben ik al wakker? Omdat ik al die klikkels mag ophalen in België. Fijne dag, doeg!
0: Hey, Andy, lekker bezig, jongen. Goedemorgen. Op weg naar de maandagochtendeditie van de 538 ochtendshow. En op weg naar een dag met geregeld zon. Op veel plaatsen is het lekker droog. 18 tot 20 graden wordt het. En dit is Jennifer Lopez. En Waiting for Tonight bij 538.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It bij Radio 538. Goedemorgen, op weg naar een nieuwe editie van de ochtendshow die zometeen om 6 uur weer van start gaat. Tot die tijd genieten we nog even na van alles wat je vrijdag hoorde voor het weekend. En ja, dat was de dag eigenlijk voor de grote dag van Florentien. Want
1: morgen is een belangrijke dag in het leven van onze lieve Florentien. Want dan gaat zij eindelijk in het huwelijksbootje stappen.
2: Ja, en ik heb gisteren een gesprek gehad met de Babs.
3: Oh, hoe was dat met de Babs?
2: Ja, de Babs. Nou, het
1: apart?
2: Is een. Nee, ze is wel een aardige vrouw. Ze is 70 jaar ongeveer. Ze is een oudere dame.
1: Ik hoop dat ze het gesprek nog weet vandaag.
2: Dus ze heeft allemaal aantekeningen gemaakt.
1: Oh, gelukkig.
2: En dan vraagt ze van waarom willen jullie graag trouwen? En hoe hebben jullie elkaar ontmoet? En vertel wat over de kinderen. Oeh. Nou ja, dus ik ben morgen heel benieuwd wat ze uiteindelijk ervan maakt.
1: Had je goed gevoel erbij?
2: Jawel.
4: Was een connectie.
2: Jawel, ja.
3: Ik zie geen connectie.
2: Jawel, er was een connectie. Nee, ja. Ze is heel aardig.
4: En had Emiel dat ook?
2: Vrijgezel, dus wie
4: weet. Dat vind ik gek.
2: Ja. Nou, dus het werd ook persoonlijk.
1: Oh, okay.
2: Dus we hebben ook wel een beetje over haar gepraat. Een
5: beetje moed ingesproken. Van, je bent nooit oud om iemand tegen te komen.
2: Ja, en dan moet je natuurlijk ook beslissen.
4: Maar had jij nog... kijk, Emiel moet natuurlijk op een gegeven moment ook antwoorden. Was jij over bepaalde dingen dat hij zegt... Hè? Nou, heb jij dat zo ervaren? Of heb jij dat zo gezien? Of
2: nee,
4: matchte het wel?
2: We moesten ook een beetje vertellen, wat vind je nou eigenlijk leuk aan elkaar? En toen heeft Emiel... Nou, werd ik helemaal ontroerd, want hij zei allemaal zulke liefde.
3: Ja, wat zei hij onder andere dan?
2: Nou, dat hij mij gewoon wel heel authentiek vindt en lief.
4: Authentiek.
2: En zorgzaam.
3: Authentiek zijn.
5: Ah, jongens. Dat is onaardig. Hij heeft een rechtse gevoel heeft hij laten spreken. Ja, dat is toch mooi?
2: Schattig.
5: Ja. Hey, maar Flo, aangezien morgen natuurlijk jouw grote dag is, jij met Emiel eindelijk dan gaat trouwen na, ik geloof, 6,5 jaar
4: verloofd te zijn geweest.
5: Wij dachten, we moeten toch eigenlijk... we kunnen dit niet zomaar voorbij laten gaan.
4: Nee.
5: We moeten toch even ervoor zorgen dat jij in ieder geval, want dat hoort voordat je gaat trouwen, dat jij een vrijgezellenfeest hebt. En je weet het nu nog niet, maar in principe begint jouw vrijgezellenfeest nu. Op dit moment. Ik zou willen vragen of jij met Jelte mee wil lopen.
3: Florentien, loop gezellig met me mee. Okay.
5: Wij hebben een kleinigheidje voor je geregeld. Nou ja, kleinigheidje, we hebben eigenlijk best ons best gedaan.
3: Ja, het wordt leuk.
4: Koptelefoon maar af.
3: Ja, koptelefoon af. Loop mee, we gaan naar de live ruimte naast de studio.
2: Ja. Oké, ik ben heel benieuwd.
5: Wij hebben een mooie tafel, ballonnen en allerlei andere zaken hebben we voor Florentien hebben we daar neergezet.
3: Ja, spannend, hè?
4: Je kan meekijken op TV 538 en online. Denk leuk om even in te tunen, dan zie je ook wat er gebeurt.
3: We gaan het hoekje om en dan gaan we. Florentien, ga je gang.
2: Ah, wat lief.
3: We hebben jouw beste vriendinnen gevraagd hier naartoe te komen... om hier een vrijgezellenfeest te houden.
2: Oh, wat lief.
5: Okay. Marcia, Judith, Daisy en Germaine. Dat zijn de beste vriendinnen van Florentien. En die hebben wij gevraagd deze kant op te komen. En die staan er nu en Flo, ze is helemaal geen...
3: Ja, ze is echt helemaal geëmotioneerd, jongens. Er is champagne, er is een prachtig ontbijt. En wie is Judith? Judith, ik...
4: Horis.
3: Ja, hebben we gevraagd hier naartoe te komen... om hier een vrijgezellenfeest te houden.
2: Oh, wat lief.
5: Okay. Marcia, Judith, Daisy en Germaine. Dat zien. Zijn de beste vriendinnen van Florentien. En die hebben wij gevraagd deze kant op te komen. En die staan er nu en Flo, ze is helemaal geen...
3: Ja, ze is echt helemaal geen...

0: komen. Hoe ligt Emiel bij jullie?
1: Ja, super goed. Ja, super. Ja. Maar ik moet zeggen, in het begin hadden we een beetje twijfels. Ik weet niet of jij je dat nog kan herinneren, maar... toen Floor de eerste date had met Emiel, toen hadden we zoiets van, nou, leuk voor haar. En toen liet ze foto's zien en toen hadden we zoiets van, nou, dit moet je niet doen, Flo. Deze gast, die is echt niet oké. Die ziet eruit als een crimineel met een hoodie op en ook nog heel laat afspreken. En hij zou er wel thuis brengen, nee, midden in de nacht. Nou, dat zagen we echt helemaal niet zitten. Dus we hebben nog geprobeerd om uit haar hoofd te praten. Maar... Nee, gelukkig is niet, niet naar ons geluisterd. Wat ze vaker ook niet doet, hoor. Dus,
0: Volgens mij zijn ze dolgelukkig samen. En dat gaan jullie vieren nu vanmorgen hier. We hebben een geweldig ontbijt voor jullie geregeld. Lieve Florentien, ga er enorm van genieten.
1: Oh, ja, dat ga ik zeker doen. Ja. En wij zouden gaan lunchen. Ja, superleuk. Echt heel erg bijzonder.
2: Nou, ga lekker zitten. Dankjewel. Ga ervan genieten. En ik kan vast verklappen dat dit nog niet het laatste cadeautje is.
0: Nee, dit is nog niet het laatste. En de eerste fles is open, zie ik. Dus dit komt helemaal goed hier vanmorgen.

Moon en Nickel for Goodbye bij Radio 538. Goedemorgen, het begin van een nieuwe week op deze maandagochtend op weg naar een nieuwe editie van de ochtendshow van 538. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. En dan gaat er zeker ook eventjes nagepraat worden over het huwelijk van Florentien. Dat was afgelopen zaterdag. En ja, degene die daarover zou kunnen vertellen is alleen Florentien zelf, want het team van de ochtendshow was niet uitgenodigd. Ben benieuwd naar de verhalen. Zometeen om 6 uur zijn ze er.

0: er wel uitgenodigd zijn?
1: nee, vrienden.
0: Zitten we wel in hetzelfde schuit.
2: Gelukkig.
1: Ja, er zijn zoveel dingen waar ik dan niet voor uit ben genodigd. Weet je, ik zou bijvoorbeeld ook heel graag Sinterklaas zijn.
0: Nou, jij zou een hele goede adviseur zijn.
1: Dankjewel. Maar ook niet uitgenodigd. Oh, hoor.
3: Nee. Niet gepolst ook?
1: Niks gepolst. Okay. Niet. Nou, laten we maar snel dan de week doornemen.
2: Ja, laten we dat doen.
1: Want er is nogal iets gebeurd. Er zijn nog veel bijzonder. Nou, daar komt hij hoor. Ik begin met maandag. Dat is een klein bericht. Ik las een alarmerend rapport over trekvogels. Ja, dat vind ik een grappig woord. Trekvogel. Ja. Dat was mijn bijnaam vroeger. Ja, ik weet ook niet waarom. Nou ja, ik weet het wel. Maar dan zeg ik, ja, dat deed iedere jongen op die leeftijd. Maar het gaat slecht met de trekvogels. Zo is de dunbekwulp officieel uitgestorven verklaard. Ik had het nog nooit van gehoord. Maar opeens vond ik het toch een klap dat hij is uitgestorven. Voordat ik hem heb gezien. En dat noem ik fantoomverdriet. Fantoomverdriet is verdriet om iets dat er was zonder dat je het wist. En er nu niet meer is. Was laatst een man bijvoorbeeld die hoorde dat 2 weken ervoor had er per ongeluk 2 miljoen euro op zijn bankrekening gestaan. Dat heeft hij nooit gezien. Want die week keek hij niet op. Maar de week erna was het weer weg. Nou, toen baalde hij verschrikkelijk. Het is net als, ja, ik heb het nooit tegen je gezegd, maar ik was vorig jaar heel verliefd op je. En ik wilde maandenlang alles met je. Heb ik niet gezegd tegen je. En nu is het gevoel over. Dan voel je je gedumpt, terwijl je nooit iets hebt gehad. Fantoomverdriet. Je kunt het ook omdraaien. Dokter zegt, op de foto van vorig jaar zien we een heel naar vlekje. Is ons toen niet opgevallen, maar het is nu helemaal weg. Nou, heb je niks gemerkt, maar dan voel je je opeens enorm genezen. Fantoomgeluk. Zo maak je mensen gelukkig. Maar nog gelukkiger is als het vlekje er echt nooit was geweest. Dinsdag. Prinsjesdag. Ze zeggen dat de vaste tekstschrijver van de koning de toespraak heeft samengesteld. Maar je weet het tegenwoordig niet meer. Kans is ook groot dat het gewoon AI is. Ja. Want ruim 40% van alle berichten die we lezen is AI. Zelfs de excuses die premier Rutte maakte aan de Molukse gemeenschap was AI. AI zal in feitelijke beschrijvingen best vaak kloppen, maar het haalt alle werkelijk gevoelde oprechtheid weg. AI is gesproken met het hoofd, niet met het hart. Ik heb bijvoorbeeld als test aan AI gevraagd, hoe maak je het uit met een liefde als je een ander hebt? Nou, dat vraagt om groot gevoel, toch? Nou, de tekst van AI was, ik wil eerlijk tegen je zijn, ik wil onze relatie beëindigen, mijn gevoelens zijn veranderd, ik weet dat het pijnlijk is, maar ik wil je niet aan het lijntje houden, ik wens je oprecht het beste. Daarop heb ik 2 keer nog aan AI gevraagd om het iets korter te maken. En toen werd de tekst, ik ben eerlijk, dikke doei. Ja, snap je? AI is makkelijk, maar het mist het hart. Ja, het mist de historie van de liefde. Woensdag. Ik heb de tekst van de troonrede ingevoerd bij AI en gevraagd om het korter te maken. En toen kwam als tekst, we moeten het samen doen, maar ik ben eerlijk, het gaat niet lukken. Dikke doei. Donderdag. Er is in Amerika veel commentaar op een reclame van Sydney Sweeney voor sportgokbedrijf Novig. De bekende actrice van onder andere White Lotus is in de reclame naakt te zien met een tennisracket, naakt met een basketbal, naakt met een ijshockeystick. Nou, eventjes niet gelijk die reclame gaan zoeken, even luisteren. Veel Amerikaanse sportvrouwen zijn nu kwaad omdat daardoor de vrouwensport voor de zoveelste keer wordt geseksualiseerd. En dat slaat ook nergens op. Want heb je ooit in het echt topsport vrouwen naakt gezien? Ik niet. Nou ja, of in ieder geval niet als ze aan het sporten zijn. Ik begrijp de verontwaardiging van sportvrouwen wel. Stel je voor dat ze dat in de politiek in Nederland ook doen. Een reclamefilmpje voor een politieke partij naakt. En voor de herkenbaarheid, een naakt. Zitten de echte leiders ook naakt in de Tweede Kamer. Nou, zie dat voor je en denk dan even op wie je nog zou stemmen. Vrijdag. Florentien gaat trouwen. Morgen. Vandaag is het vrijgezellenfeest in de studio. Vrijgezellenfeesten zijn ooit bedacht om nog 1 keer totaal los te gaan. Ervan uitgaan dat als je eenmaal getrouwd bent, dat je dat soort dingen niet meer kan doen. Of beter gezegd, niet meer mag doen van de ander. Nou, ik heb aan AI gevraagd wat bijvoorbeeld leuke activiteiten zijn voor een vrijgezellenfeest. Ik kreeg de volgende mogelijkheden. Een stripper die zijn hoed op mag houden. Met vriendinnen een naaktmodel schilderen of een cursus paaldansen. Nou, boetseren van een ondeugend voorwerp. Bingo-kaart met grappige situaties zoals met een opblaaslul op je hoofd 2 minuten tegen een lantaarnpaal praten. Het zijn allemaal dingen die je blijkbaar niet meer mag doen als je getrouwd bent, maar nog heel graag zou willen. Ik heb ook nog gevraagd aan AI om de wil om te trouwen uit te leggen.
2: Oh ja.
1: Het antwoord was: dat doe je omdat je van elkaar houdt. Heb ik gevraagd, ja, wat betekent dan houden van? En er komen er allemaal voorbeelden van AI, maar het zijn voorbeelden. Het zijn alleen maar voorbeelden van eigenlijk een onbeschrijfelijk gevoel. Dat gevoel wat je voelt bij trouwen. En dat is het diepe gevoel van iemand niet meer willen missen. Want dat is liefde. En daarom zeg ik eerst gefeliciteerd, Florentien. Maar het gevoel van iemand niet willen missen is bij trouwen. Maar dat is ook bij rouwen. Want had dat vlekje er maar nooit gezeten? Bartina, de vrouw van Ronald Koeman, is overleden. Door borstkanker die er was, weg was, terug was, weg was en weer terug was. Bartina, de vrouw van Ronald Koeman, is overleden. Ze is natuurlijk niet alleen de vrouw van Ronald Koeman. Ze is ook de dochter van haar ouders, de moeder van haar kinderen, de vriendin van haar vrienden en vriendinnen. Ze is zoveel meer. Bartina. Ze is ook de vrouw met een ziekte die veel mensen ook al kennen, van zichzelf of in ieder geval van mensen dichtbij. Ja, de vrouw van Ronald Koeman. En ik dacht aan het WK voetbal. Het ging toen niet zo soepel voor Oranje, zeiden de mensen over Ronald als bondscoach. Hij is conservatief. Hij wil vasthouden aan wat hij kent. Vasthouden aan wat hij kent. Je zou kunnen zeggen, hij houdt te veel vast aan waar hij van houdt. Er werd ook gezegd, het lijkt of hij bang is om te verliezen. En dat is ook zo. Bang om de grote liefde te verliezen. En wetend, echte liefde is groter dan een wereldbeker. Liefde, die, dat wil je vasthouden. Aan AI heb je ook niks bij de dood. AI voelt niet de jaren dat je samen was. Dat je zo lang gelukkig was met elkaar. Dat je voelde dat je de anderen niet wil missen. AI kan niet vasthouden. AI zoekt alleen maar tweedehands woorden bij elkaar. Echte liefde heeft geen woorden. Wees stil, hou elkaar vast, luister. Liefde voor Ronald en de zijnen.

0: ochtendshow van 538. Over een paar tellen, dan zijn ze er weer om je met een lach op je snuit mee te nemen deze nieuwe werkweek in. Nog leuker, je kunt de eerste luisteraar worden vandaag. Werkt heel simpel. Je pakt je telefoon, je belt 0909-3000-538. Kom je in de uitzending zometeen? Ben je de eerste luisteraar vandaag en komt een t-shirt jouw kant op? Het Ik Was De Eerste Luisteraar t-shirt. En dat kan dus voor jou zijn door te bellen 0909-3000-538. Heb een mooie maandag en veel plezier bij je nieuwe ochtendshow.
1: 538 Nieuws. 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In Duitsland heeft de radicaal-rechtse AfD de verkiezingen gewonnen in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern. En een drama voor de CDU van bondskanselier Merz, die haalde daar de kiesdrempel niet. Ook in Berlijn leed de CDU een gevoelige nederlaag, daar won Die Linke. Merz noemt de uitslag desastreus, maar wil blijven als bondskanselier. De Amerikaanse regering heeft sancties voorbereid tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Aanleiding is vooral het internationale arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen maatregelen op tegen een aantal rechters en aanklagers, maar er werd niet eerder actie genomen tegen het hof zelf. En bij Omroep Ongehoord Nederland is het omstreden woord omvolking het afgelopen jaar vaker gebruikt dan ooit. Volgens onderzoek van Pointer gebeurde het in bijna de helft van de uitzendingen ruim 80 keer. Het woord verwijst volgens de terrorismebestrijding naar een extreemrechtse complottheorie over immigratie. De omroep ontkent dat. Gaan we naar het weer. Vandaag zien we de zon geregeld. Het wordt 20 graden. Na vandaag meer bewolking, maar het wordt wel boven de 20 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Dankjewel Flo, dan de files. Jelte weet waar ze staan.
3: Het is er eentje op de A15, Ridderkerk-Oostvoorne. Voor de havens 62 rollen tot 7000. Daar staat een kwartier file en de oprit is daar dicht.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
7: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
11: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.

0: bij het buik zijn, toch? Met een liedje over Nieuwjaarsdag. Nieuwjaarsdag van YouTube op 21 september. Waarom ook niet? 8:08. Goedemorgen.
1: Nou, ik denk nog een kleine dag of 100 of zo, toch? Dat het zover is.
0: Nou, dat zou best wel eens kunnen.
1: Ik zag vorige week ineens overal zo'n kerst aftelkomen.
0: Nog 100 dagen
1: nog
0: tot 100 kerst.
1: 100 dagen, dat was vorige week. Dus ja. Ik denk dat we nu zo'n 100 dagen...
0: Dat zou zomaar kunnen. Dat is heel akelig in de buurt zijn.
1: Richting het meest overrated feest van het jaar gaan.
0: Oud en nieuw.
1: Ja, dat is toch...
0: Ja, je dat moet het zelf een beetje leuk maken.
1: Nou, mensen maken het zo ingewikkeld. Er zit zo heel veel druk op altijd.
0: Ja.
1: We moeten, weet je wel.
0: Dat komt door dat 12 uur moment.
2: Nou, ja, dat is een moment dat je vaak ook eigenlijk toch stiekem misschien al in bed had willen liggen. Want je zit al de hele avond te drinken.
0: Nou, ik heb wel eens oud en nieuw gevierd. Dat je op een gegeven moment dat het zo gezellig was. Dat iemand zei van, joh, er is allemaal vuurwerk buiten. Ja, we zijn gewoon een moment. Het hele moment is voorbij. Kan ook gebeuren natuurlijk. Over momenten gesproken. Florentien. Van harte gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Ja, je straalt.
1: Oh, je bent ook een heel ander mens.
3: Ja?
1: Zie je het?
0: Ja.
1: Je hebt Florentien tot en met vrijdag en Florentien vanaf vandaag.
3: Ja, getrouwde vrouw. Ja, het was fantastisch natuurlijk. Ja,
0: we moeten het zomaar even over hebben uitgebreid. Maar het is mooi om te zien dat je er heel gelukkig uitziet.
2: Straal, hoe zit de ring?
3: Oh, die heb ik wel bij me, maar hij is nog te groot.
1: Bij me?
3: Om even te laten zien.
0: Oh ja.
3: Ik zal hem zo even pakken.
0: Nou, heel benieuwd hoe het allemaal is geweest. Ik zag de nodige verrassingen al voorbij komen. Dus de eerste felicitaties van luisteraars ook al binnenkomen. Iemand vraagt zich wel af waarom je niet op de Malediven zit om wipjes met je man te maken nu.
3: Ja, dat gaat wel over een paar maanden.
0: Oh,
3: ja.
0: Okay. Gelukkig.
1: En Ricky is ziek.
0: Ja, Rick is, die had iets met zijn oog. Die was vrijdag al een beetje erover aan het klagen. Dat het wat dicht zat. En je zag het ook aan zijn oog.
2: Maar hij stuurde een foto gisteren. Ik heb hem ontbijt even weggezet. Ik vond het maar heftig.
3: Zo.
0: Nou, hopelijk is hij er snel bovenop. Ja. Voornamelijk omdat hij moeilijk deze kant op kon komen. Want hij met één oog deze kant op rijden. Nee, het is, met twee ogen is bij Rick al inmiddels gevaarlijk. Maar één oog is helemaal niet te doen. En dan PSV heeft de eerste nederlaag van dit Eredivisie-seizoen geleden. Op bezoek bij FC Twente kwamen de Eindhovenaren eerst knap terug van een achterstand. Maar uiteindelijk ging het mis voor de ploeg van Peter Bos. Het werd 3-2.
4: Nou ja, je wil natuurlijk dan met dat goede voetbal de derde goal maken. Hè? Want daarom hou je ook balbezit en de controle. Maar je moet ook nog verdedigen. En heel eerlijk, het verdedigen was vandaag niet altijd even goed.
0: Het was een zeer vermakelijke wedstrijd, de wedstrijd
1: Ik zag inderdaad dat de verdediging bij PSV...
0: was nog niet zo goed.
1: Niet zo best.
0: Maar Twente speelde gewoon echt... Twente speelde gewoon hartstikke goed.
1: Ja, man.
0: Zeker. En ik heb het idee dat Weghorst toch wel nu... en het publiek heeft hem omarmd. En hij heeft het team een beetje op sleeptouw genomen.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Hij was wel absoluut van waarde.
2: Hij levert, hij maakt gewoon het doelpunt.
0: Ja, we waren erbij in de goalsvesten, maar hoe hij dat...
3: Maar hij zit niet in de selectie.
0: Van het Nederlands elftal? Nee, maar dat snap ik wel.
3: Ja?
0: Dat
1: man is 34,
0: wel.
1: Joh. Ja, dat is altijd voor een beetje...
0: Maar hij werd de eerste wedstrijden in Enschede, moesten ze nog een beetje aan hem wennen. Maar nu is het de held van de goalsvesten.
2: Kijk, als je dan scoort, dan komt het allemaal goed, hè?
0: Zo werkt dat toch? Als je wint, heb je vrienden. Erik uit Zierikzee, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: En van harte gefeliciteerd moet ik ook tegen jou zeggen, geloof ik.
5: Ja, dankjewel. Want ik dat klopt inderdaad.
0: Je bent jarig vandaag.
5: Ja, heel.
0: Nou,
5: heel
0: lang
5: dag.
0: Zal die leven, lang zal die leven. Hoe oud ben je geworden, Erik?
5: Ja, jong hè, 54.
0: Oh, prachtige leeftijd.
5: Zeker. Ik kan het bij 100 draaien, dan wordt het positief.
0: Ja,
5: 45.
0: Ja, zoiets ja. Maar ga je het vieren vandaag?
5: Nee, ik heb net 2 weken vakantie gehad. En ik ga weer gewoon keihard aan de bak vandaag.
0: Ach jee, waar ben je geweest?
5: We zijn in het mooie Limburg geweest.
0: Altijd leuk, toch?
1: Heerlijk.
5: Ja, lekkere fietsen. Dus prima weer. En dan mag je na 2 weken vakantie mag je weer lekker aan de bak.
0: Dus je hebt er zin in ook vandaag?
5: Altijd.
0: Wat doe je voor werk?
5: Altijd. Ik werk bij Mammoet.
1: Bij de tankers?
5: Een grotere... Nee. Het hijsbedrijf, het kraanbedrijf.
2: Oh, dat zijn die gigantische kranen.
1: Nou ja.
5: Hele grote kranen,
1: die hebben voor mij ooit de koerskop getakeld, toch?
5: Ja, dat klopt, ja.
1: Dat is waar Fransie van Seumeren, laat maar zeggen, de eigenaar van FC Utrecht, zijn centjes mee verdient.
5: Ja, die moet jij wel kennen, ja.
0: Ja, dat is natuurlijk...
1: Dankzij die koers. qua spelers aantrekken lukt het nog niet zo helemaal.
0: Eigenlijk is Utrecht dan, nu zelf een soort koers geworden.
5: Nog een pijnlijk momentje, maar ik ben toch een beetje Feyenoord-fan, dus is het voor een FC Utrechter wel heel spannend geweest.
0: Dan heb je wel genoten afgelopen weekend dus.
5: Ik wel.
1: Ja, fijn. Dat was sensationeel goed.
0: Ja, leuk man.
5: We hopen dat iedereen wint, maar dit was wel een mooie uitslag voor de Rotterdammers.
1: Fantastisch.
0: Hey, maar ga jij op zo'n kraan werken vandaag ook?
5: Hey, ik werk op het trainingscentrum van Mammoet. Wij leiden onze eigen mensen op en daar ben ik trainer. Dus dan ben ik vandaag weer aan de slag.
0: Oké, en dan leer jij ze een beetje hoe ze moeten takelen, hoe ze moeten hijsen.
5: Ja, zulke dingen, maar ook van de kleinste opleidingjes van heftruck tot eigenlijk de kraanmachinisten inderdaad. En nog heel veel ertussen hoor, want wij, Mammoet is bekend van de kranen.
0: Ja.
5: Maar ook nog andere transportmiddelen hebben ze. Heel veel rollend materieel, dus ja, we zijn denk ik toch wel de grootste van de wereld.
1: Ik wilde zeggen, want hebben jullie nou dingen die er in de rest van de wereld niet te krijgen zijn dan?
5: Nou, vorig jaar is de grootste kraan ter wereld gemaakt. Iets meer dan een jaar geleden, de SK6000.
0: Ja.
5: Ja, dat is wel een uniek stukje werk van de firma Mammoet.
0: Maar waar wordt zo'n ding voor gebruikt?
5: Heel veel zitten ze in de chemie, offshore. Eigenlijk wind, overal waar wat te hijsen valt of te transporteren. Daar is Mammoet wel een kei in.
0: Ja, ja. Nou ja, dit is interessant hoor, denk ik. En leuk dat jij dan iedereen er mag opleiden.
1: Maar ik zit even snel naar die foto te kijken van die kraan, de SK6000. Die doe je niet even over de A2 vervoeren naar de volgende locatie.
5: Nee, die zit in bijna 300 containers of zoiets. dan kun je toch met recht zeggen dat je wereldleider bent.
0: Leuk man, het is ook groen te horen hoe trots jij over je bedrijf praat. Erik, jij bent vandaag
6: de eerste luisteraar.
0: Hey.
5: Kijk, dat is mooi. Hartstikke leuk.
0: Wij gaan jou een shirt toesturen, dus die kun jij met trots gaan dragen.

0: Uit je bed met een trompet. Omi, cheerleader hier in de 538 Show. Ik ben een beetje vergeten deze plaat eigenlijk.
1: Ja, maar het is nog zomer, hè?
0: Ja.
1: Het is toch een beetje een zomers plaatje.
2: We krijgen nog een beetje zomer nu, toch?
1: Heerlijk.
0: Ja. Ja, officieel begint het vandaag, denk ik, de herfst, toch?
1: Ja, de 21ste. Ja. Maar het is gewoon nog 22 graden deze week.
0: Ja, het wordt een mooie nazomerweek. Tenminste, dat is wat de weerskundigen ons beloofd hebben.
3: Wel een beetje bewolking, maar, wel lekker warm.
0: Mag de pret niet drukken. Zolang het zonnetje af en toe schijnt, heerlijk. Daar passen dit soort liedjes prima bij. Ik zie overigens hier in de studio dat ons koffertje met 4000 euro, koffer 3, dat die nog steeds in het spel zit. Die is nog niet geraden.
1: Nee.
0: Dus we gaan zo meteen nog even...
1: Een vrouwenstem, toch?
2: Die hoge stem. Beetje gekke hoge stem,
3: ja.
2: Toch?
3: Ja, veel mensen goed. Denken dat ik het ben, maar ik ben het niet, hoor.
0: Nee, jij bent ook echt genoemd, zag ik.
3: Ja.
0: Ja. Maar je wordt erop aangesproken ook.
3: Nou ja, veel berichten ook die hier naartoe worden gestuurd. Van, jij bent het toch gewoon, maar...
0: Nee, ja, jouw naam is genoemd.
3: Ik ben het niet.
0: Al vrij snel in het spel en jij bleek het niet te zijn. Ja. Je kan overigens op de site van 538 kan je alle genoemde antwoorden kun je eventjes nakijken. Er zitten al heel veel namen zitten daartussen. Ja, het zijn alle bekende vrouwennamen. Even kijken, ik zie Roxy Dekker, Tina Nijkamp, Linda de Mol. Nou, zo kan ik nog even doorgaan. Een hele lijst met namen die niet goed zijn. Maar wie is het wel? Dat is de grote vraag in het spel. Stemmenjacht, zometeen om 19:30 spelen we een nieuwe ronde. En maak je dus kans op een geweldig geldbedrag. Later vanochtend moeten we ook eventjes bellen met onze vriend Albert Verlinde. Want we moeten hem natuurlijk even voorleggen. Nou ja, goed, wat er speelt in de media. En dan met name ook even vragen, wat zou Albert Verlinde ervan vinden? Dus dat zo rond 9:15 in de ochtendshow voor deze maandagmorgen. De 21ste van september. Met muziek van Flair.

0: ochtendshow van de morgen. Hey Florentien, wat zit er in het nieuws zo meteen?
1: Een ruzie om strandbedjes. Ja, het kan zelfs fatale gevolgen hebben.
0: Wil jij een badjas verdienen? Zou ik zeker blijven luisteren. Zometeen hier lekker naar de wekker. Stem op een van de twee platen en ga er vandoor met een groene of een paarse ochtendshow badjas.
2: De eerste twee koffers zijn gekraakt.
0: Jij wint 1000 euro.
3: Wow, ja, dat is goed. Ja,
0: jij wint 2000 euro.
2: De 538. Stemmenjacht.
4: Word jij deze week de volgende winnaar?
2: Druk nu op de knop in de 538-app.
4: En speel mee in de jacht op 100.000 euro.
2: De 538 Stemmenjacht.
5: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
6: Echt lekker.
5: Met een mooie seizoensfavoriet.
6: Gaat hard.
5: En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja? Echt serieus?
9: Zo.
8: Oh, wat een geld.
10: 15.000. Wat verdikken me.
11: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
12: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.

0: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
6: Het is weer laat.
7: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
7: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
11: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
12: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Me Bouwen. Vanavond om 20:30 bij Net5 en op kijk.
11: Alleen vandaag bij Bol. Garmin Vivo Active 6 voor €229.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
14: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
16: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
14: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
17: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door credits, krediet, coaching en training voor ondernemers.
18: Ja, goedemorgen. De ochtend begint op veel plaatsen met mist, later veel zon, soms wat bewolking en het wordt 18 tot 20 graden. En dan de files. En Jelte weet waar ze staan.
6: Er staat A6 en de drie langste nu op de A2 Den Bosch-Utrecht voor de Empelbrug staat een kwartier. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen voor de brug over het Zijkanaal C. Daar is een ongeluk gebeurd, er staat 24 minuten. En de A15 Ridderkerk-Oostvoorde, daar is een oprit dicht. En er staat voor de havens 6200 tot 7000, 35 minuten file.
18: En zo is 6:55 geworden, de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
19: Goedemorgen. De politie moet neutraler zijn. En dat betekent dat agenten niet meer mee mogen doen aan Ramadanviering of andere religieuze feesten. Volgens de Telegraaf gaat justitieminister Van Wil daar afspraken over maken. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen jaren negatiever gaan denken over homoseksualiteit, blijkt uit nieuw onderzoek. Belangenorganisatie COC maakt zich grote zorgen en vraagt het kabinet direct in actie te komen. Ja, op een Grieks strand is een ruzie om een lichtbed fataal afgelopen. Een 82-jarige man en zijn vrouw hadden meerdere bedjes gereserveerd. Daarover ontstond volgens Griekse media vermoedelijk een ruzie, waarna de man een hartstilstand kreeg. Oh. Een 76-jarige man wordt nu aangehouden en het politieonderzoek naar de hartstilstand is een gevolg van de ruzie. Ja, volgens Griekse media zou het meenemen van een lichtbedje de aanleiding zijn geweest voor die ruzie.
18: Okay.
19: Dat is best wel heftig natuurlijk. En er was ook nog een 21-jarige vrouw bij die man die is aangehouden.
18: Wacht even. Dus
19: twee oude mannen kregen
18: ruzie. Beetje de draad kwijt in het Betjesgate.
19: Ja, het ging over een ouder stel. Die krijgen ruzie met een andere oude man.
18: Ja, en die oude die krijgt een hartaanval.
19: Ja, de oudste krijgt een hartaanval. Ja. Ah. Er was een lichtbedje meegenomen. De politie moet dus nog onderzoeken wie dat bedje precies heeft meegenomen. Maar ze zijn met elkaar op de vuist gegaan.
20: Ah. Ook nog.
18: Maar goed, uiteindelijk was het bedje wel vrij, toch? Dat is.
20: Mocht hij nog een beetje liggen daarna? Na de hand? Of?
19: Ja, nou. Oh, dat is toch verschrikkelijk? Nou ja, goed. Dus naar. Je weet hoe zo'n ruzie kan aflopen. Of tenminste, in ieder geval hoe het kan ontstaan.
18: Nou, je kan je heel druk om
19: maken, dat gezeik.
6: Ja. Nou, zijn jullie handdoekjesleggers in het hotel?
18: Nee.
6: Ja, ik heb op een gegeven moment, als je geen keuze hebt, dan moet je wel. Want ik ben ook niet degene die dan geen bedje wil hebben.
20: Ik was één keer op vakantie in een uiteindelijk in een hotel inderdaad waar iedereen dat deed. En ik heb maar één ding gedaan. Is iedere dag zo snel mogelijk dat hotel weg. Gewoon naar het strand.
6: Nou, ik ga het melden bij de
18: ze doen er niks mee.
6: Bij de badmeester.
19: Ik haal gewoon zo'n handdoek weg hoor. Als ik zie dat daar al heel lang niemand op ligt. En er wordt ook niet. Nou ja, dan is het toch belachelijk.
20: Ik heb wel eens van Rick gehoord, die natuurlijk vervent Turkije-ganger was. Er was ook, als je aan het begin van de week zo'n gast die daar werkte een tientje gaf, dan was de rest van de week je bedje geregeld, joh. Ze doen er niks aan zo'n resort. Interesseert ze geen reet, joh.
18: Nee. Wat heel leuk blijft is als mensen bijvoorbeeld een boek of zo erop leggen en dan weggaan om het boek op een heel ander bedje te leggen. En dan vanaf een afstandje kijken wat er gebeurt. Dat is zo grappig. Ja.
19: Spelers en supporters van AZ en Telstar die hebben gistermiddag bij hun duel in Alkmaar een schitterend eerbetoon gebracht aan de afgelopen week overleden Martina Koeman. Ja, in de 12e minuut van de wedstrijd hielden de spelers de benen stil, klapten de spelers op het veld. Ja, het was prachtig om te zien.
18: Ja, even een stukje van het eerbetoon.
21: Ook applaus van Henk Brugge, steunbetuiging voor de keeper van Telstar. Een spandoek voor de familie Koeman en sterretjes. 626 in totaal in het uitvak. En natuurlijk maakt dat heel veel indruk en zorgt dat voor veel emotie bij Ronald Koeman junior.
18: Ja, dat was omdat zij een beetje in huizen Koeman had. Zij rug nummer 12 werd altijd gezegd, toch? Zij was
20: de twaalfde man in dit geval.
18: Maar dat
6: is wel mooi, hè? Een keer in een stadion. Want we hebben natuurlijk wekelijks ellende in stadions en vuurwerk gooien en werk van. Is dit toch ook wel mooi? Dat je massaal zoiets moois kunt.
18: Ja, zo kan het ook.
19: Prachtig. Ja, na ruim 50 jaar krijgen Bert en Ernie uit Sesamstraat nieuwe stemmen. Wim T. Schippers, dat was natuurlijk de stem van Ernie. Hij overleed in juni. En gisteren werd bekend dat Paul Hane ook stopt met Bert. Ja, hij zegt tijd om een nieuwe generatie een kans te geven.
22: Na 50 jaar, denk ik van, dan komt er een nieuwe Ernie. En dan denk ik van, maar dit is niet mijn Ernie. Waar ben je nou, Ernie? Ik mis je.
18: Ach, dat was ook de stem erover, hè?
20: De Sesamstraat wordt toch helemaal niet meer gemaakt? Dat is toch wegbezuinigd door de NTR?
18: Ik denk dat het online nog...
20: Er worden voor Netflix nog afleveringen ingesproken.
19: Ja, want begin dit jaar werden hij en Hane, dus Wim T. Schippers en Hane, nog even bij elkaar gebracht om Bert en Ernie te doen voor die Netflix Sesamstraat-afleveringen.
18: Okay. Maar je kan je wel afvragen of het nog helemaal van deze tijd is. En Sesamstraat.
19: Ja.
20: Nou ja, kinderen moeten nog steeds leren tellen. Alleen de manier waarop is...
0: Of dit nog de manier is.
20: Ja, zeg het maar.
0: Ja, ik moet een beetje oppassen wat ik zeg. Want ik weet, de vader van Jelte, die is heel lang regisseur geweest. Van
20: absoluut.
0: Zeven
20: ja. Nou, dan weten we zeker dat het niet meer van deze tijd is. Ja, de vraag stellen.
0: Ja, nu je het zo zegt, ja. Dankjewel Flo even voor dit moment. 7 over half 7 in de ochtendshow.

0: Texas in de 538-ochtendshow. Goedemorgen. Maandagmorgen zullen wij eens eventjes de vraag stellen aan onze luisteraars wat er lekker is na de wekker.
1: Lekker na de wekker.
0: Ja, en dan gaat het om twee liedjes in het bijzonder vandaag. Want die hebben wij geselecteerd op basis van een aanleiding om ze te draaien. Bijvoorbeeld de geboortedag vandaag van David Jude Jolly Coeur.
2: Wie?
0: Ja, hij is bekend van De La Soul. Hij overleed in 2023. Hij werd 54 slechts, veel te jong natuurlijk. Maar De La Soul heeft toch een paar geweldige platen gemaakt. Me, Myself and I en deze. Ik ook.

0: wij hebben ook de verjaardag van Liam Gallagher te vieren. Van Oasis natuurlijk. Ja, niet langer op voet van oorlog met zijn broer leven. Dat is wel heel erg prettig. Sterker, ze komen dus naar Nederland.
1: Denk jij niet alleen dat dat maar is dat zij nog eens naar de bankrekening hadden gekeken en dachten van, joh, misschien moeten we toch even voor de bühne bijleggen?
0: Ik denk wel dat dat heeft meegespeeld.
1: Ja, toch.
2: Dus ik denk niet dat ze op elkaars verjaardag komen.
0: Nou, dat gaan we vandaag wellicht gaan afkomen. Ja, dit is vandaag de mogelijkheid om even bij hem langs te gaan. Want hij is 54.

0: Ja, wat is er dan lekkerder? Is dat De La Soul op deze maandagochtend? Met Ring Ring Ring, of gaan we voor Oasis? Don't Look Back in Anger zijn de twee opties vanochtend. Lauren, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, uit Leiden.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, hartstikke goed. Werkzaam bij de bank.
1: Ja.
0: Oh, wat doe je dan bij de bank, Lauren?
1: Ja, ik werk in de hypotheekbeheer. Oh. Dus ik zorg ervoor dat iedereen een huis kan onderhouden en krijgen.
2: Ja, ja. Dan krijg je het rustiger, want de hypotheekrente gaat door het dak op dit moment.
1: Ja, ja, dat helaas wel waar, ja.
0: Maar doe jij ook het afhandelen van de hypotheekaanvragen?
1: Nee, dus als mensen bij mij zijn, dan hebben ze al daadwerkelijk een huis.
0: Oh, dus,
1: ja.
0: Dus ik kan niet bij jou gaan klagen over waarom dat altijd zo verschrikkelijk lang moet duren.
1: Nee, ik heb zelf ook nog geen huis, dus ik ben het mee eens.
2: Maar vaak kan je, als je bij de bank werkt, interessant lenen, toch? Bijna hypotheek of rentevrij, of...
1: Nee, dat is helaas geen ding meer. Nog van de vorige
2: garde,
1: daar vallen wij niet meer onder. Nee.
0: Ach, hebben ze dat afgeschaft, ja?
1: Ja, helaas wel.
2: Maar dat is ook flauw. Jij hebt dus een collega die wellicht wat ouder is, weet je wel. Richting de 50 gaat, die zit er lekker... die kon nog in de goede tijd een huis kopen en die heeft een aantrekkelijke rente. En jij moet gewoon buffelen en het volle met betalen, volle pond.
1: Ja, vroeger was alles beter, zegt
0: het
1: toch?
0: Nou, niet alles, maar dit soort dingetjes dan weer wel.
1: Ja, dit zeker, ja.
0: Hé, Lauren, wij hadden vandaag die plaat van De La Soul, Ring Ring Ring, een tijdje geleden net. En Liam Gallagher is jarig, dus Oasis was de tweede optie. Wat moeten we zo gaan draaien?
1: Ja, ik ging dan toch ook voor Oasis.
0: Ja, vind je die het leukst?
1: Ja, hopelijk volgend jaar ook in de Ardennen, dus...
0: Oh, je staat in de wachtrij?
1: Ja, maar dat zegt niks volgens mij.
0: Want 16 en 17 juli staan ze volgend jaar in Amsterdam.
1: Ja, inderdaad.
0: Heb je ze nooit live gezien?
1: Nee, helaas niet.
0: Nee, dan is dit wel echt de uitgelezen mogelijkheid.
2: Was je in de ruzie voor een van de twee, voor Liam of voor Noel?
1: Nee, echt totaal niet. Dus gewoon leuk als we weer bij elkaar zijn en muziek maken. Ik denk inderdaad dat het voor de rekening is, maar ja, voor ons voor de vibes.
0: Nou, het is wel leuk om ze nog een keer te kunnen zien, Lauren. Dus laten we hopen dat dat gaat lukken. Wat in ieder geval gelukt is dat we ze nu gaan draaien. Want dankzij jouw stem en heel veel anderen zijn ze de winnaar geworden vanochtend. Jij krijgt een badjas, een groene of een paarse?
1: Een paarse graag.
0: Die gaan wij jouw kant op laten komen. Hey, lekker blijven luisteren naar de ochtendshow. En ik zou zeggen, zet hem even harder, want jouw liedje is op de radio van Oasis.
1: Dank je, fijne uitzending.
0: Dank je wel, hè. En succes met de wachtrij voor deze mannen. Die dus naar Nederland komen volgend jaar. Oasis, don't look.

0: Don't Look Back in Anger van Oasis. Meestal was die weg, deze plaat. Gezongen door Noel overigens. Dus Eliam is jarig vandaag, maar Noel is te horen op deze plaat. Maar dat maakt verder niet uit. Zijn broers doen alles samen. Hey, zometeen vervolg van de ochtendshow. We moeten eventjes bellen met de weerman Mark de Jong van RTL.
1: Er ging gisteren, namelijk,
0: ja, er ging gisteren iets helemaal mis op televisie. Ja, niet dat hij het weer niet goed had voorspeld of zo. Maar ja, op de een of andere manier is de verkeerde opname van het weer is uitgezonden.
1: Blijft toch altijd grappig als op televisie uiteindelijk iets misgaat.
0: Ja.
1: Kijk, wat kan er bij ons gebeuren? Nou ja, Edwin had bijvoorbeeld vrijdag startte een instrumentale plaat in.
0: Ja, die
1: maar dan hoor je wel gewoon muziek.
0: Dan hoorde je Ellen Langley die
1: begon niet met zingen. Maar ja, is dat heel erg. Maar bij televisie sta je toch meteen een beetje dat je denkt...
0: Je staat verschut.
1: Het is meteen een beetje knullig of
0: ja,
1: zo.
0: Ja,
1: nou, en ik verbaasde mij dus, het weer is niet live.
0: Nee, nou dat is inderdaad...
1: Hij zegt, we doen hem nog een keertje. Ja. Dacht ik, nog een keertje.
0: Ik had eerst in de gaten... Ja. Ik denk, nou die heeft niet door dat hij live op televisie is. Maar nee, het was inderdaad... Nou, het ging helemaal mis. Ik kan wel even laten horen hoe het gisteren ging bij RTL. Dit was het nieuws. Sorry, het weer van 6:30.
2: We krijgen eigenlijk een hele prima voorjaarsweek... Of een herfstweek. Met lekker najaarsweer. Nee, doe maar even over. Dit sloeg nergens op. Sorry. Voorjaarsweer.
1: Daar lacht ook op de achtergrond.
2: Even terug. Huppa. Even naar het begin.
0: Dit was allemaal op tv.
1: Maar dit is uitgezonden allemaal.
2: Ja. Even kijken hoor. Nee. Ja, dat is die.
1: Maar er is ook niemand...
2: Dat is die.
1: Nee. Die dacht, weet je...
2: Zo. Sorry.
1: Jongens.
0: En dan begon hij weer opnieuw.
3: Maar hij komt heel goed weg, toch?
0: Ja, hij had echt verschrikkelijke dingen. Ja, hij had echt de meest lelijke dingen.
3: Het zijn wel momenten waarop je misschien ook even uit je slof schiet. Ja. En denkt, ja, maar ik bak er ook helemaal niks van.
0: Nee.
3: Dan valt het nog mee.
0: Ik had niet zoveel moeten zuipen gisteravond. Weet je, dat soort dingen. En dan maar het is dus uiteindelijk wel redelijk goed gegaan. Maar ja, we hebben dus zitten kijken naar iets dat niet uitgezonden had mogen worden. Zometeen even de reactie van Marcel.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg. Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
0: Wow.
4: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: De Beter Pick-a-Bully.
6: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club een liter fles. 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
10: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
11: Super deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1+1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg €5 korting. Dat is de ja van Jumbo.
10: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
12: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
13: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
14: Ja, vind één van de vier flesjes met het moe-geluid en win 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
15: Moelenmelk, the moo you can't resist.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Jojo. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Mapland is terug met een nieuw seizoen, alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
19: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
20: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
21: Deze muur weg. Een grote raampartij. Ingebouwde trap.
22: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
23: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: 538 Nieuws.
2: 7 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Een flinke zeepert voor de CDU bij de deelstaatverkiezingen in het Duitse Mecklenburg-Vorpommern. De partij kreeg zo weinig stemmen dat hij helemaal uit het parlement verdwijnt. En dat is voor het eerst. De radicaal-rechtse AfD won de verkiezingen. Er waren ook verkiezingen in de deelstaat Berlijn. En die werden gewonnen door die Linke. Politieagenten moeten neutraal zijn en daarom mogen ze niet meer in uniform meedoen met Ramadan-vieringen of andere religieuze feesten. Justitie-minister Van Wil gaat er afspraken over maken, dat schrijft de Telegraaf. De discussie leidde van het voorjaar weer op nadat de politie Midden-Nederland een iftar had georganiseerd, een Ramadan-maaltijd. En de Sociaal-Economische Raad komt met een plan om toeslagen zoals de zorgtoeslag grotendeels af te schaffen, schrijft NRC. Die zouden vervangen kunnen worden door bijvoorbeeld een lagere zorgpremie. Gaan we naar het weer. Vandaag zien we de zon geregeld met ongeveer 20 graden. Na vandaag meer bewolking en het wordt wel dan boven de 20 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
3: Dankjewel Flo, dan de files en Jelte weet waar ze staan.
4: Het is al best druk, 18 files. De langste nu op de A15 Gorinchem-Ridderkerk voor Papendrecht een half uur. De A15 Ridderkerk-Oost-Voorne voor de havens 6200 tot 7000. Daar is een oprit dicht en er staat ook een file van een half uur. En de A28 Zwolle-Amersfoort tussen het Harde en Elspeet. Ongeluk, ook daar een half uur file.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoost.com of in onze app.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
8: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
7: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
1: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
11: Meld je nu aan. Druk

0: Nieuwste ochtendshow met de Bauza. Magnetic. Radio
1: 538. Mijn oproep aan ieder van u en ieder van jullie is: haak aan. Luister mee. Denk mee. Doe mee.

0: Dit is de 538 Ochtendshow.
1: Ja, nieuws vandaag. Even terugblikken op het voetbalweekend. AZ heeft de Noord-Hollandse derby gewonnen tegen Telstar en is daarmee koploper in de Eredivisie. Heeft onder andere te maken met het verlies van PSV bij FC Twente gisteren. Max Meerdink werd matchwinnaar. 1-0 was dus de einduitslag en AZ-trainer Leroy Echtold reageerde na afloop bij ESPN.
2: Hoe we vandaag hebben gespeeld, spelen we nog niet zeg maar als de koploper. Ik vind dat we veel meer bewust kunnen zijn van hoe goed we kunnen voetballen. En op het laatst werd het toch weer een beetje billen knijpen. Maar over het algemeen ben ik natuurlijk wel gewoon trots op ze.
3: Ja, en Max Meerdink geselecteerd uiteindelijk nu voor het Nederlands elftal.
1: Ja, wat zijn er twee afvallen? Kluivert, ja, die ging uiteindelijk niet. Klopt. En nog iemand die afzijn. Nu mogen Til en Meerdink die mogen alsnog aansluiten bij de selectie voor het Nederlands elftal. Nou, dat is een mooie opsteker. FC Utrecht gaat vol chagrijn in het land breken.
3: Nou,
1: de ploeg van Anthony Correa.
3: Kan wel eens een keer tegenzitten.
1: Werd gisteren met 5-0 afgedroogd door Feyenoord. En raakte ook nog de topscorer kwijt van de ploeg, Stefan Hof. Een blessure heeft hij opgelopen. Na 7 wedstrijden heeft Utrecht nu al 24 tegengoals en staat 15e in de Eredivisie. De trainer van de Utrechters.
4: Kijk, we zijn gewoon tegen de topploegen zijn we gewoon weggevaagd. PSV, AZ en Feyenoord. Die waren gewoon niet één maatje, maar een paar maten groot. En dat is wel hetgeen waar we nu staan. En daar moeten we wat mee. De andere wedstrijden hebben we er een wedstrijd van gemaakt. En dat lukte de ene keer net wel, zoals vorige week. En de andere keer net niet, zoals bijvoorbeeld tegen Sparta. Ja, wij zijn gewoon nog niet daar waar we moeten zijn.
1: Nee, maar gaat hij het volhouden? Mag hij blijven zitten, denk
3: ik? Ik heb het idee dat de koek wel op is, toch?
1: Ja, toch?
3: Ja, wat kan je hier nou verder nog mee?
5: Maar je moet ook iemand vinden die nu in wil stappen. Want dit is natuurlijk ook echt dramatisch.
3: Wel, Ron Jans, die zit thuis zich dood te vervelen in Groningen. Ik denk dat zijn vrouw inmiddels ook wel klaar is met Ron Jans. Die dacht natuurlijk in juni, het is heerlijk als hij elke dag thuis is. Nou, dan kom je na 2 maanden, denk je ook, ga wat doen.
1: Ja.
3: Bel Ron Jans.
1: Maar jullie hadden toch Dick Advocaat hier een beetje advies gedaan?
3: Ja, dat wil je toch ook niet?
1: Nee?
3: Ik vind Dick Advocaat ook wel echt een soort dat ik denk van jongens...
1: Als je het echt niet meer weet, bel je Dick Advocaat.
5: Ik weet, bij hockey, bij mijn dochter doen, was het echt op een gegeven moment het verschil te groot wordt, dat er een extra speler in mag. Is het echt een beetje...
3: Dat heeft geen zin bij FC Utrecht.
1: En Dave Roelvink die stond na slapeloze nachten op het punt om zijn professionele boksdebuut af te zeggen. Ondanks zijn liefdesverdriet stapte hij zaterdagavond toch de ring in, maar het eindigde wel in een nederlaag. Na afloop reageerde hij emotioneel.
6: Ik heb gewoon echt onderschat wat liefdesverdriet met je kan doen. Ja, ik kan wel heel stoer gaan doen, maar ik heb gewoon echt al 50 uur niet geslapen. Mijn familie is naar me toe gekomen. Ik wou eigenlijk afzeggen. Zonder hun had ik hier niet eens gestaan vandaag.
1: Ja, dat was helemaal, zat hij er doorheen.
3: Ja, 50 uur niet geslapen.
1: Ja, hij zegt dat hij helemaal van slag is. Dat hij gewoon niet slaapt, dat hij hallucineert ook als hij in bed ligt.
3: De beste pil ter wereld, die houdt je nog geen 50 uur wakker, man.
1: Ik heb geen idee.
7: Ik had dat nou net niet verteld na het verlies van een bokswedstrijd. Dan lijkt het alsof hij het daarop afschuift. Ik bedoel, ik geloof wel eens wel dat die liefde, daar gaat het niet om.
1: Maar hij is niet ingemaakt, hoor. Uiteindelijk was volgens mij de jury die moest de beslissing uitvoeren.
5: Ik maak me wel een beetje zorgen, want het is natuurlijk iemand met een drugsverleden. En als hij zegt dat hij 50 uur is wakker gebleven, dan denk ik, ja, dat doe je niet op een colaatje, nee.
1: Zou het...
5: Ik vind het wel eng.
1: Op de een of andere manier heb ik toch een zwak altijd.
5: Ik heb een enorme zwak voor.
7: Het lijkt er dus ook op dat Marijn het heeft uitgemaakt.
1: Klopt, dat was ook mijn conclusie.
7: Ja.
1: Dat hij is er veel zieker van dan zij. Ze reageerde ook nog met een hartje onder zijn post.
7: Ja.
1: Dat ik dacht, dat is ook... Ja, schrijven ze nog even in.

0: En het was best druk op de weg. Hoe is dat nu, Jelte?
1: Het is redelijk druk, ja. Er staan 19 files en de allerlangste staat nu op de A15. Gorinchem-Ridderkerk voor Papendrecht, 32 minuten.
0: Een aardige nazomerdag vandaag. Hoewel op veel plaatsen de dag start met mist en wat vocht. Maar later de zon die erbij komt. Ook wat wolkjes die overdrijven en een zeer aangename temperatuur. We komen uit tussen de 18 en de 20 graden. En het belooft sowieso best een redelijke week te worden qua nazomer. The Weeknd, zometeen hier in de ochtendshow Save Your Tears. En dit is muziek van Lenny Kravitz.

0: is in de 538-ochtendshow. 19 minuten over 7 is het. Goedemorgen en welkom.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538-ochtendshow vraagt zich af.
0: Nou.
1: Waar hebben mensen het vandaag over?
0: Ja, waar hebben mensen het vandaag over? Ja, dat kan natuurlijk over van alles zijn. Over het weer, denk ik, dat mensen het hebben. Dat is natuurlijk sowieso altijd een dankbaar onderwerp. Hè. Wat voor een aangenaam weertje. Of de weeruitzending van gisteren van RTL 4 om 6:30. Daar ging namelijk behoorlijk wat mis. Veel kijkers die bleven met grote vraagtekens achter van... ja, waar zitten we nou naar te kijken? Dat was heel raar. Dit even een klein fragment uit de uitzending van gisteren.
2: We krijgen eigenlijk een hele prima herfstweek. Met lekker najaarsweer. Nee, doe maar even over. Dit sloeg nergens op. Sorry. Hopla. Even terug.
0: En ondertussen zit je te kijken naar weerman Mark de Jonge... die weerkaart allemaal voor zichzelf klaar aan het zetten is. Mark, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: De weerman in kwestie.
4: Ja.
0: We zijn live, zeg ik er meteen even bij, Mark. wat ging hier nou mis gisteren, joh?
3: Nou, wat er gebeurt is dat we soms in het weekend... dan hebben we wat minder bezetting op die zondag... nemen we kort voor de uitzending het weerbericht op.
4: Oh ja.
3: En ik was met die opname bezig. Nou, je hoorde het. Ik had het opeens over voorjaarsweek. Dat is natuurlijk raar. En toen probeerde ik het te corrigeren. Maar toen zei ik najaarsweek. Toen dacht ik, nee, het is nog zomer. Dus toen kwam ik er niet meer uit. Dus het gebeurt mij nooit. Maar ik zei, nee, we moeten even opnieuw opnemen.
0: Ja. Ja.
3: En ja, toen is kennelijk het verkeerde punt gepakt... om dat ding te starten.
0: Ach jee. En dan krijg je, kan ik me zo maar voorstellen... op het moment dat het is uitgezonden... krijg je van alle kanten krijg je appjes van, joh, wat is daar gebeurd?
3: Ja, krijg je inderdaad van, wat is dit nou? En,
4: jullie zaten al lang en breed in de bedrijfskantine natuurlijk. Gewoon even aan je kopje zoeken.
3: Nou ja, ik ben blij dat ik niet heb staan voeten of zo. Dat doe ik normaal ook niet zo snel. Maar volgens mij heb ik niks raar gezegd. Dus dat scheelt.
0: Nee, maar dat is, ik bedoel, voor hetzelfde geld had jij inderdaad even...
4: iemand voor de bus gegooid.
0: Of even iets heel lelijks geroepen. Dat, ja, je bent toch met je gezicht op tv.
3: Ja, nee, daarom dus. Maar dat heb ik gelukkig niet gedaan, dus dat scheelt. Daar ben ik dan wel weer blij om.
0: Ja, maar wanneer had jij in de gaten van... dit is het verkeerde bulletin is uitgezonden?
3: Nee, ik kreeg een meldingtje van de regisseur. Die belde mij en die zegt, luister eens, dat is gebeurd. En dan denk ik, kan gebeuren, weet je. Ja, we zijn allemaal mensen.
0: Ja.
3: Dus ja, er gaat wel eens iets mis, joh.
0: Maar ik zag gisteren online zag ik het echt overal voorbij komen op een gegeven moment. Mensen hadden toch in de gaten van, dit moeten we even terugkijken.
3: Ja, dat is een beetje raar. Ik ging helemaal viral. Ja.
4: Goed voor de kijkcijfers, man.
3: Dat heb ik ook niet zo heel vaak.
0: Is dit altijd opgenomen het weer dan?
3: Nee, zeker niet. Nee,
4: zondag denk ik.
3: Ja, alleen dat kan je alleen doen als er niks meer verandert in het weer. En als het allemaal voorspelbaar is en zo. En dan doe je dan maar kort voor de uitzending en zo.
0: Ja, precies. Dat is, je zit volgens mij nu ook weer tegen een uitzending.
3: Ja, ik moet even nu de uitzending ook weer in. Ik moet het even...
0: Wel weer opnemen.
3: Ik zal het proberen goed te doen.
0: Nou, Mark, leuk dat je even wilde reageren.
4: Goed weer vandaag? Een beetje zomer, toch?
3: Ja, nee jongens, ik moet de studio in. Ik spreek jullie later nog.
0: Ja, Mark, denk ik ook. Tot straks het weer fout.
4: Ja.
0: Dat heb ik wel. Maar het wordt best aardig weer vandaag. Dus,
5: het was het voorjaarsweer in het najaar. Dat wilde ik niet zeggen.
0: Toch? Ja, en daar ging het een klein beetje mis. Ja. Haalde het een beetje door elkaar. 7 minuten voor 7:30. Goedemorgen. Dit is de 5 uur ochtend.

0: nieuws.
1: Ja, moet je eigenlijk wel parfum op een hond spuiten? Nou, die discussie gaat momenteel.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,79.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow.
1: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Daar zit Sophie.
4: Hi.
3: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
4: Met Sophie.
3: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Het Nederlands elftal komt naar Eindhoven. Op zondag 4 oktober speelt Oranje de UEFA Nations League wedstrijd tegen Servië. Bekijk het team onder leiding van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez live in actie. Score je tickets via onsoranje.nl/tickets.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Scoor nu je tickets voor Nederland-Servië. Ga naar onsoranje.nl/tickets.
1: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
2: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
4: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
5: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
9: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
10: Hey, koopjesjager.
11: Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
9: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
12: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
13: Ja, goedemorgen. De ochtend begint op veel plaatsen mistig. Later vandaag wat meer zon. Zon met bewolking. Het wordt 18 tot 20 graden vandaag. En hoe het momenteel op de weg is, weet je al, Tim?
14: Het is best druk. 24 files en de drie langste nu op de A2 Den Bosch-Utrecht voor Zaltbommel, 20 minuten. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Bodegraven en Harmelen een half uur. En de A32 Meppel-Weerdum, daar staat voor Heerenveen een file met een vertraging van 31 minuten.
13: 8:02, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Flo, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Bij een schietpartij in een woonwijk in Roermond is een man doodgeschoten. Omwonenden zeggen meerdere schoten gehoord te hebben. Politie weet wie het slachtoffer is, maar zegt er verder niks over. En Nederlandse jongeren zijn de afgelopen jaren negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Belangenorganisatie COC maakt zich grote zorgen en vraagt het kabinet direct in actie te komen. Toeslagen zoals het kindgebonden budget gaan misschien verdwijnen, schrijft NRC. De Sociaal-Economische Raad werkt aan een plan om zoveel mogelijk toeslagen te schrappen en mensen op een andere manier te compenseren. Ja, een spa-ervaring voor je hond. Dat is wat cosmetica-merk Rituals belooft met de Dog Spa. Het is een nieuwe lijn met onder meer shampoo, mondspray, droog shampoo, pootcreme en parfum.
14: Pootcreme?
15: Ja, dit kwam vorige week al.
14: Ik zag Bas Smit van de week zelfs. Die sprayde zelf die mondspray. Ja. Die honden. Ja,
13: die wilde wel eens weten hoe dat was.
14: Ja.
15: Ja, er is veel animo. Denkt, het is populair, er is veel animo, want sommige producten zijn al uitverkocht online. Aan de andere kant plaatsen nu experts vraagtekens uiteraard bij de ingrediëntenlijst van al die spulletjes. Want ja, wie wordt er nou eigenlijk blij van parfum op een hond? Vooral het baasje waarschijnlijk. Ja, en een musk, een hond die naar musk ruikt. Een geurvermogen. Het geurvermogen van een hond is heel belangrijk.
13: En heel sterk ook.
15: Instinct. En ja, echt kan al 100.000 keer sterker zijn dan voor mensen. Dus daar verkent hij ook het gevaar mee. Ja, moet je dan parfum op zo'n beest?
14: Het voor mensen die een hond hebben, die stinkt natuurlijk wel verleidelijk om zo'n beest een parfumje te geven.
13: Ja, ik vind je kan geur niet maskeren met een geurtje. Nee. Dat werkt niet. Dan ga je twee dingen door elkaar mengen en het stinkt dan nog steeds.
14: Ik vind het altijd mooi als je, en ik weet zeker, mensen die een hond hebben, denken heel vaak, het ruikt hier niet naar hond.
13: Nee, het ruikt altijd naar hond.
14: Zeker als wij nu bijvoorbeeld bij jou, Florentien, binnen zouden komen, zij meteen weten, het huis ruikt gewoon naar hond. Ja. Ook al is dat...
15: Nee, dat klopt, want ik merk het nu ook. Ik dacht, we hebben zo'n klein poedeltje, die hebben geen geur. Daarom hebben we ook zo'n makkelijk beest. Nou ja, je ruikt het toch.
16: Ja,
15: ja. Ja, je ruikt het
13: zeker
15: echt.
13: In de auto. Het is ook altijd ja. als je occasions gaat shoppen en je altijd. Trekt de deur open van een hondeneigenaar. Dan
15: ja,
13: weet je,
15: ik vind dat ook heel vies. Ik moet wel zeggen, oudere honden stinken meer dan jongere honden.
13: Ja, maar ze worden als het goed is vanzelf oud.
15: Ja,
13: of niet?
15: Dus op een gegeven moment moet iedereen toch echt aan.
13: Ja.
15: Het is een hond, hè, het is een beest.
13: Je ziet honden ook altijd aan elkaar snuffelen. En ik kan me best voorstellen dat ze kennen zo'n rituals luchtje niet. Dat die zoiets hebben van, joh, wat is dit?
16: Wat is dit voor figuur?
13: Ja,
16: ja of die gaat er meteen op. Dat is lekker. Heerlijk.
15: Ik moet zeggen, ik heb het even geprobeerd. Want ik dacht, ik krijg bezoek. Ik doe heel even iets op zijn huidje. En dan ruikt hij lekker. Nou, hij vloept gelijk onder de bank. Hij wilde niks van weten.
16: Maar dus was dat die rituals of je eigen Chanel?
15: Nee, mijn eigen parfum kan ook niet.
16: Ja, dat moet je natuurlijk niet doen, man.
13: Heb je alcohol
15: gedaan? Nee, ja, ik dacht heel klein beetje. Maar dat moet je niet doen. Ik heb het dus ook niet gedaan. Hij wilde het niet.
16: Ik zag, en ik weet niet of dat oud is, maar ik zag dit weekend hier Real Life met Andy van der Meijden voorbij komen.
13: Ja.
16: En die hebben die hond gewoon geverfd. Ik denk dat
15: vind ik nog zielig.
16: Dat is denk ik rond het WK geweest of zo.
13: Een soort panda van gemaakt.
16: En je schijnt van die hondenverf te hebben of zo. En die hadden er een soort... dat beest heet misschien ook wel tijger of zo. Ik weet niet het idee. Maar die hadden er van die strepen op zitten. Toen dacht ik echt... Nou, dit is wel echt gewoon een vorm van dierenmishandeling of zo.
15: Nou ja, ik heb dus wel die doekjes van die reinigingsdoekjes voor rituals voor honden. Ik heb hem nog niet gebruikt.
16: Een kont.
15: Het ruikt wel lekker hoor.
16: Maar wat is het voor? Dat je denkt, een luier is ook wel makkelijk natuurlijk. Dan hoef je er ook niet achteraan met een schepje.
15: Nou, het is ook handig om gewoon als hij bijvoorbeeld toch nog in huis heeft geplast, dat je het met die doekjes schoonmaakt.
16: Ik zie aan jou dat dat beest nog veel vaker in huis pist dan dat jullie zouden. Ja.
15: Heel af en toe gebeurt er wel een ongelukje. Maar ik vind het ook zielig.
16: En dat
15: hoor,
16: is wel de hond dan. Ja. Heeft Emiel weer in de hoek staan zeiken. Niet doen. Kom hier, ga met het doekje.
15: Nee, ik vind het ook wel een beetje zielig. Bij wijze van proef is het verbod op seksspeeltjes in vrouwengevangenissen opgeheven. Ja. Dus het zou namelijk kunnen helpen als je dus een seksspeeltje hebt in je cel, om het vele seksueel wangedrag in vrouwengevangenissen te beperken. Dat blijkt uit onderzoek. Vrouwen mogen nu kiezen uit twee seksspeeltjes. Een Satisfier en een transparante dildo.
16: Oh, wel transparant.
13: Ja, dat vind ik heel belangrijk. Dat je er niks in hebt.
16: Ja, vind ik een mooi detail.
15: Ja, dat is toch een detail. Ja, ja. 295 vrouwen die kunnen daar. Moeten wel zelf kopen tegen kostprijs. Maar goed, 70% van de vrouwen in de gevangenis, die mogen dat dus aanschaffen. Duurt een jaar deze proef. En ze gaan kijken of het helpt.
16: Okay. Het gekke is, komt er ook iets voor de mannen, vraag je dan af?
15: Voor de mannen, ja, die krijgen een laptop met softporno.
13: Oh.
15: Ja, een tablet. dan kunnen ze daar hun...
13: Wat zijn mensen wel snel tevreden eigenlijk, Elsman?
16: Ja. Nee,
15: maar softporno. Voor ieder wat wil.
16: Dat is toch wat je vroeger... een beetje pin-up club, toch?
13: Ja, ik moet heel erg aan... Vroeger had je RTL Plus.
16: Ja.
13: De Duitsers, en die hadden op zaterdagavond hadden ze vaak van die Tiroler seksfilms.
16: Maar echt werkelijk waar.
13: En je zag een paar borsten, dat was het dan wel zo'n beetje. Als je geluk had. Als je geluk had, ja. 7 over half 8. We gaan eens even naar Stemmenjacht.
17: De 538 Stemmenjacht.
13: Want Willeke die hangt aan de lijn. Goedemorgen, Willeke.
18: Goedemorgen.
13: Heb jij een hond eigenlijk thuis?
18: Ik heb er twee.
13: Zou jij een geurtje op je honden spuiten, Willeke?
18: Nee, zeker niet. Nee. Maar mijn honden komen ook niet binnen. Die hebben lekker hun eigen ruimte buiten.
16: Oh, dat is ook ongezellig.
18: Nee, dat is heel gezellig. Ze lopen gewoon lekker bij ons in de tuin. En ze hebben een eigen garage en zo.
13: Ah, oké. Maar je wil ze niet in huis hebben?
18: Nee, zeker niet.
16: Maar dan zijn het echt waakhonden.
13: Dat zijn gewoon de buren eigenlijk.
18: Nee, dat zijn de buren, ja. Ja, zo kun je het wel een beetje zien, ja.
13: Maar komen ze wel in jouw auto bijvoorbeeld?
18: Nee, ook niet. Ja, bij mijn man komen ze wel in de auto als ze mee moeten naar de zaak. Ja. Maar
13: jullie hebben redelijk wat ruimte dat ze een beetje om het huis kunnen banjeren.
18: Ja, we hebben wel een grote tuin, ja.
13: Ja, precies. Mm. Kijk.
18: Ja.
13: Hey, Willeke, jij speelt Stemmenjacht. Dat betekent dat jij 4000 euro kunt verdienen door de juiste naam te noemen als het gaat om de stem in de koffer.
18: Ja.
13: Hoe lang heb jij de naam die jij zo gaat noemen, hoe lang loop je er al mee rond? Dat je denkt, nou, dat moet haar zijn.
18: Vanaf het eerste moment dat ik het hoorde.
13: Ah, dat zijn vaak de beste.
18: Ik zei gelijk, dat is zij.
13: Ja.
18: En ze is nog niet genoemd. Dus ben benieuwd.
13: We gaan nog een keer luisteren naar de stem in koffer 3.
15: Best wel goed.
13: Jij dacht meteen, dat is zij. Ze is nog niet genoemd. Over wie hebben we het?
18: Over Lisa Loep.
13: Lisa Loep. Lisa Loep. Zij was winnares van de slimste mens, toch?
18: Klopt.
13: Ja.
15: Ja, ze is er wel zeker van, zo te horen.
13: Ja, nou, is het Lisa Loep?
17: Het antwoord is... fout.
13: Ja. Hé, Willeke.
18: Ja, jammer.
13: Wat zonde.
16: Sorry.
13: Heb je toch de hele tijd met de verkeerde naam rondgewandeld?
18: Ja. Ja. Moeten we toch zelf gaan zoeken?
13: Ja, je moet gaan puzzelen, want het is dus niet Lisa Loep. Jij krijgt van ons een stroosprijs en dank voor het meespelen een reiskoffer van de Postcode Loterij.
18: Nou, dankjewel. Heel fijn.
13: Alsjeblieft, veel plezier ermee. Een mooie dag vandaag, hè?
18: Oké, jullie ook.
17: De 538 Stemmenjacht.
13: Ook niet Lisa Loep, maar wie is het dan wel? Weet jij het of denk je te weten? Laat me weten via de app van 538 dat je mee wil spelen met Stemmenjacht. Misschien ben jij de volgende kandidaat. En win jij vandaag nog deze mooie maandag een geldbedrag van 4000 euro. Want daarom spelen we in Koffer 3. Dus even via de site of de app van 538 Stemmenjacht je aanmelden en meespelen. En op die manier wellicht het geld incasseren. 10 minuten over half 8 met muziek van Kings of Leon. Dit is...

0: Calvin Harris, Satisfy bij 538 om 14 voor 8 op deze mooie maandagmorgen.
1: Ach, wat een prachtige beelden zagen we voorbij komen dit weekend.
0: Ja, we moeten het heel even hebben, Florentine, over. Ik doe even ook de juiste muziek erbij natuurlijk, want afgelopen zaterdagavond was het dan eindelijk zover. Na 6,5 jaar verloofd te zijn, is Florentine in het huwelijksbootje gestapt met haar lieve man, inmiddels Emiel. En het was volgens mij een prachtige dag.
2: Het was zo idyllisch en sprookjesachtig. Ja, het Ruiterhuis heeft echt zo uitgepakt met hoe het eruit zag, met paardjes in de wei, zo mooi met bloemen versierd. Het was zo romantisch.
0: Oh.
2: En de stoelen met vachtjes en de tafel zag
1: prachtig. Dat was een beetje einde middag, was het, hè?
2: Ja, de ceremonie, toen was het nog mooi licht. En toen we aan tafel gingen, toen hingen de lampjes heel mooi. Die tafel was zo prachtig gedekt door onze dochters. En mijn vader die liep mij naar het altaar. Ik was zo blij dat mijn ouders er ook nog bij waren.
0: Ja.
2: En die grote verrassing dat Henny Huisman daar ineens stond. Met Mick Harre, die ging zingen. Ik had het echt helemaal niet aanzien komen.
0: Nee, ja, het is Henny heeft een klein beetje gezorgd dat jouw huwelijk alsnog door kon gaan. Team was op zoek naar een feestlocatie waar zij toch nog voor. Ik geloof dat je 22 man of zo had je uiteindelijk.
2: Ja, 24 in totaal.
0: Ja, die moesten ergens een plekje krijgen. En menig restaurant zei, dat gaat niet meer op zo'n korte termijn.
1: En kwamen daar half augustus, dachten jullie van, we moeten nog even iets voor elkaar boksen. Ja.
0: Maar goed, Mr. Surprise Show, Henny Huisman, die heeft zo zijn connectie. Zijn dochter heeft een restaurant, het Ruiterhuis. En Henny woont daar zelf schuin achter. En die had zoiets van, ik ga kost het kost zorgen dat je daar kan trouwen.
2: Ja, en dus ook heerlijk gegeten daar. Maar alles klopte gewoon. Het was zo mooi.
1: Jij zegt de perfecte trouwlocatie.
2: Ja, maar serieus, zijn jullie er al eens geweest?
0: Jazeker.

0: Het is echt prachtig.
1: Ja, het is een mooie plek. En Henny was er zelf dus ook, dat wist jij niet. Je had er wel stiekem een beetje op gehoopt. Maar Henny kwam langs met een fles champagne onder zijn arm.
2: Ja. Aan de Vos komt. En ik ben op het belangrijke moment was ik even...
1: Ja, hij stond om het hoekje stond te kijken. En hij had een muzikale verrassing ook bij zich. Want hij heeft uiteindelijk een van de oud-kandidaten van de Soundmix Show, Mick Harren,
3: bij hem mooi mee.
1: En luister even mee.
2: Maar ik heb nog een muzikale verrassing ook. Hij is in 1992 bij mij begonnen in de Soundmix Show. Hij heette Tom Jones. En het liedje wat helemaal bij dit moment past, is This Is The Moment. Hier is...
1: Ah, en toen deed hij dus een prachtig stukje van This Is The Moment.
0: Ja, maar hij kan hartstikke goed zingen ook.
1: Ja, nee,
3: wat had jij gedacht dan?
1: Dat is zo werk.
0: ik was helemaal verbouwd.
3: Maar het is wel een verrassing zo op een dag die je misschien helemaal hebt uitgestippeld. Is het je smaak ook, Mick Harren? Je moet het wel leuk vinden natuurlijk.
0: Nou, heel toevallig hadden wij een paar jaar geleden een feestje en daar trad hij op. En toen weet ik dat Emiel tegen mij zei, het zou wel heel gaaf zijn als hij op onze
3: serieus?
0: Ik dacht echt, is dit doorgestoken kaart of zo? Het was ook gewoon heel toevallig.
1: Ja, hij zong een stukje van This Is The Moment. Kan even een stukje laten horen hoe dat...

0: jij stond te glunderen en ik zag jouw man Emiel, die hield het niet droog.
1: Nee.
0: Die stond met...
2: Was het weer zover?
0: Dat is een nadeel van zo'n beersje pakken, dat zie je alles.
2: Maar even wat natuurlijk ook... kijk, het is leuk natuurlijk dat jullie ja hebben gezegd tegen elkaar, prachtig. Maar jij hebt natuurlijk voor het eerst je schoonzoon ontmoet.
1: Ja, nou ja, ja, een ideale schoonzoon.
2: Oh!
1: Ja, hele lieve jongen.
2: Heel dat was natuurlijk, jouw dochter heeft net verkering. En die had natuurlijk gevraagd, mag ik mijn vriend meenemen? Ja. En normaal maak je nog even kennis van tevoren, maar die tijd was er niet. Dus jullie hebben daar elkaar...
1: Nou, hij kwam wel, eind van de ochtend kwamen ze eerst bij ons thuis. Dus ik had hem daar natuurlijk gelukkig al even
2: geklet. Oh, dus je had hem nog
1: geklet. Dat was ook wel handig. Maar hij ging gelijk ook met iedereen kletsen. Dus hij heeft gelijk de familie ontmoet. Dus dat was gewoon een schat van een jongen.
0: Nou, goed zo. Fijn om te horen dat het allemaal goed is.
2: Nog even om helemaal af te vinken. De Babs, die hadden jullie natuurlijk 24 uur voor de bruiloft pas gesproken.
1: Nou, dat was eigenlijk ook. Dat pakte ook helemaal mooi uit. Fijn. Dus dat was ook helemaal een mooi verhaal. Over de kinderen ook. Ja, leuk. Het was gewoon, alles klopte.
0: Een mooie dag. Klopt. Een stralende Florentien. Intens geluk. En je hebt de ring ook meegenomen.
1: Die de ring.
0: Mogen we hem zien?
1: Zeker.
0: Hij is nog een beetje te groot, maar het is wel echt een hele mooie ring.
1: Ja, met mooie diamanten.
0: Maar het blijft toch een beetje gek dat jij draagt een ring, maar Emiel, jouw man, heeft geen ring.
1: Ja, wij hebben natuurlijk ook die verlovingsring al. Ja. En hij heeft zoiets van, ik ga niet met twee ringen lopen. Dus we hebben ringen uitgewisseld. Dus ik heb zijn verlovingsring weer teruggegeven.
0: Ah, zo. Oké. Okay. Ja. Nou,
2: kijk even op de socials. Alles staat erop.
0: Ja, je kan alles volgen. Moet je maar even het 538 ochtendshow. Dan kun je zien hoe Florentien... je zag er prachtig uit overigens. Emiel ook. En het was een geweldige dag. Mooie locatie. En iedereen blij. Ja. En heel veel geluk samen dan.

0: wanna be with you.
1: Ruben Hille, 20 Seconds. Winnaar van The Voice natuurlijk. En het voorprogramma van Suzanne en Freek.
2: Ja, want dat zijn, zijn coaches. Ja. Zijn dat nog steeds coaches?
1: Het zijn coaches.
2: Ja.
1: Ja, tenminste, ik denk dat ze hem nog steeds een beetje begeleiden.
2: Well.
1: Overigens, zijn die hier? Binnenkort, Suzanne en Freek.
2: Ja man, komen een nieuw werk, hè?
1: Komen 2 oktober komen ze hier langs in de ochtendshow. Dus dat is misschien wel even één voor de agenda, voor de liefhebbers van Suzanne en Freek. En dat zijn er een hoop. 2 oktober komen ze hier eventjes live langs om nieuwe muziek te laten horen. Straks in de ochtendshow moeten we even bellen met Raymond Mens. Er is een hoop nieuws uit de Verenigde Staten. Ik dacht gisteren toen ik de Telegraaf-site opende dat de wereld...
2: Ik dacht inderdaad, de derde wereldoorlog breekt nu uit.
3: Daar gaan we.
1: Dat was een mega heftig. Ik weet niet of het allemaal zo heftig is als dat het daar stond.
2: Nou ja, Trump had daar zijn weekendje weg, had hij afgebroken, toch?
1: Dat schijnt vrij bijzonder te zijn, ja. Dat hij eerder terugkomt. Wat er precies allemaal speelt in het Midden-Oosten en de rol van Donald Trump ook daar. En dat hoor je zo meteen van Raymond Mens. Enrique Iglesias komt eraan, we spelen Stemmenjacht en meer.
4: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart. Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Vandaag bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, Scotch & Soda en meer.
5: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Me Bouwen. Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
6: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
10: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
11: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bnw.nl.
12: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
13: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
12: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor €229.
14: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: 538 Nieuws. 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Bij een schietpartij in een woonwijk in Roermond is een dode gevallen. De politie weet wie het is, maar zegt er verder niks over. Omwonenden zeggen meerdere schoten gehoord te hebben. Hulpdiensten die hebben nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat lukte niet. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen jaren negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Belangenorganisatie COC maakt zich grote zorgen en vraagt het kabinet om direct in actie te komen. En het kan zijn dat we over een paar jaar bijna geen toeslagen meer hebben. De Sociaal-Economische Raad werkt aan een plan om die zo goed als af te schaffen. Dat schrijft de NRC. Daar komt wel een andere vorm van inkomensondersteuning voor terug. De Tweede Kamer wil al langer van toeslagen af. In 2019 namen ze daar al een motie over aan. Gaan we naar het weer. Vandaag zien we de zon geregeld en wordt het ongeveer 20 graden. Na vandaag meer bewolking, maar wel warm, zelfs boven de 20 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
2: Dankjewel Flo, dan de files. En Jelte weet waar die staan.
3: 29 zijn het er en de drie langste staan op de A12 Den Haag-Utrecht voor Nieuwerbrug. Daar staat 21 minuten. De A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam voor de Heinenoordtunnel. Daar zorgt een auto met pech voor een file van 21 minuten. En de A32 Meppel-Weerdum tussen Wolvenga en Heerenveen. Daar staat 3 kwartier.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door credits, krediet, coaching en training voor ondernemers.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
7: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op Klik PVC Manera of 50% korting op Laminaat Signature Extra Breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
8: Meld je nu aan.

0: is
1: de 538 ochtendshow.
0: When love takes over. 7 minuten over 8. Goedemorgen. Even terugblikken op wat bijzondere momenten op tv afgelopen weekend. Bijvoorbeeld dat in Alkmaar uitgebreid stilgestaan werd bij het overlijden van Bettina Koeman tijdens de wedstrijd tussen Telstar en AZ. De keeper van Telstar is de zoon van Bettina, Ronald Koeman junior. In de 12e minuut werd de wedstrijd stilgelegd en werd er geklapt. En was er een spandoek te zien waarop de familie Koeman veel sterkte werd gewenst.
2: Ook applaus van Henk Brugge, steunbetuiging voor de keeper van Telstar. Een spandoek voor de familie Koeman en sterretjes, 626 in totaal in het uitvak. En natuurlijk maakt dat heel veel indruk en zorgt dat voor veel emotie bij Ronald Koeman junior.
0: Ja, Telstar trainer Henk Brugge die kwam na afloop nog even terug op deze actie.
3: Dat hij in deze situatie zo op het veld staat en dit weet te brengen, dat een en al respect en ja. En daar word je soms ook wel een beetje emotioneel van.
0: Ja, dat gold voor veel van zijn teamgenoten ook.
4: En, ik vond het heel aangrijpend.
0: Was zeer indrukwekkend. En ook wel knap van hem dat hij dan toch zegt van ja, ik ga die wedstrijd spelen wat er ook gebeurt. Ik begreep dat hij in de hele week in het overlijden van zijn moeder dat hij 1 training heeft overgeslagen. En dat hij verder zoiets had van ja, ik ga toch gewoon ik moet blijven voetballen. Ja,
4: en een goede wedstrijd keeper, dat is ongelooflijk.
0: Ja, had een paar geweldige reddingen ook. En dan gaan wij nog eventjes naar het programma Beste Zanger. Zaterdagavond was Zoe Levi de artiest die centraal stond. Clouseau is een van de deelnemers deze editie. En die hadden voor de gelegenheid haar grote hit, Ik Zing, in een nieuw jasje gestoken. Ze begonnen rustig, maar halverwege het liedje gebeurde dit.

0: Ja, ze hadden wel lol met z'n allen.
1: Ja, dat is ook belangrijk. Wat een herrie,
0: zeg. Ja, was het voor het herrie?
1: Ik vind het vreselijk.
0: Oh, het was wel leuk, hoor, uiteindelijk. Ja. Maar ik denk dat je de beelden erbij moet zien.
1: Ja, maar het is gewoon niet zo'n feestelijk liedje. En als je dat er wel van maakt, moeten we gewoon even wennen, toch?
0: Ja, misschien is dat
1: ik
0: wel.
1: Ik weet ook niet of de stem van Koen Wouters nog heel...
0: Beetje broos?
1: Ja, hoe omschrijf je die stem? Het is een beetje...
0: Broos, dan denk ik.
1: Broos, ja, maar ook een soort snerpend of zo, hoog...
0: Ja, wordt wat ouder.
1: Ja, klinkt
0: maar,
1: heel...
0: Oud is cool.
2: Jeetje.
1: Ik vind bijvoorbeeld wat Busy heeft gedaan met Anne, dat is een beetje, dat is fantastisch. Dat is, maar deze dingen, joh.
0: Ja, dit was wel heel leuk, maar even wat ik zeg, okay. Je had het misschien, je had de beelden
1: erbij moeten zien.
0: Ja. 10 over 8, goedemorgen.

0: Nou, zomerse klank hoor op je radio van Rick Iglesias en Bailamos. 16 over 8 in deze ochtendshow. Goedemorgen. Ja, nieuws afgelopen weekend. Trump die brak zijn weekend op Camp David af omdat hij in het Midden-Oosten, of in ieder geval de situatie daar steeds onrustiger wordt. Boven Riyadh zijn Iraanse raketten uit de lucht geschoten en Washington waarschuwt voor snelle escalatie. Iran op zijn beurt dreigt met een beslissende oorlog. Toch eens even vragen aan Amerika-deskundige Raymond Mens wat de situatie op dit moment is rondom die oorlog in het Midden-Oosten. Raymond, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, die beschrijf je eigenlijk heel goed net. Situatie.
0: Ja, het is. We zijn 194 dagen zijn we inmiddels onderweg met het conflict. En ik heb het idee dat er.
2: Los van de dieselprijs zijn we geen meter opgeschoten.
0: Nee.
1: Nee, dat klopt ook. President Trump stond gisteren even kort Fox News te woord. En toen zei hij: ik heb eigenlijk drie opties. Ik kan nu alsnog die militaire route weer gaan bewandelen. Hij zei: ik ga Iran dan opblazen. Of hij zegt: ik ga ze verder economisch afknijpen. Dat is in feite de strategie nu, hè, met de extra sancties. En wachten tot Iran weer zelf naar de onderhandelingstafel gedwongen wordt. Of Trump zegt: ja, toedeledokie, zoek het maar uit, ik stop. Dat zijn eigenlijk de drie opties die hij heeft. En daar is niks aan veranderd. En wat er dan af en toe gebeurt, is dat hij dreigt om inderdaad Iran op te blazen. En dat heeft hij nu weer gedaan.
0: Ja.
1: We kunnen niet uitsluiten natuurlijk dat hij die militaire campagne weer gaat starten. Maar hij zit nog steeds inderdaad muurvast.
2: Maar volgens mij zegt Iran nog steeds van: joh, kom naar ons toe en we gaan kletsen, toch?
1: Ja, dat zegt Iran. Tegelijkertijd is daar ook wel wat onduidelijkheid over. Want Iran spreekt niet altijd met één woord. Dus Trump heeft die toponderhandelaars van hem. Die staan ook klaar om te onderhandelen. Maar als Iran dan zegt: ga praten. En vervolgens zegt: laten we helemaal aan het begin beginnen. Bij een discussie waar ze er niet uitkomen. Dan heeft dat ook weinig zin. Dus wat je eigenlijk ziet is dat Iran denkt van: eerst moet Amerika al zijn troepen maar terugtrekken. En de Verenigde Staten denkt van: ja, dat gaan we zeker niet doen. En dus zit het muur vast.
0: Ja, en is Donald Trump in een oorlog terechtgekomen, waarvan hij van tevoren had gezegd van: ja, dat gaat nooit meer gebeuren. Op het moment dat ik president word, gaan wij ons niet meer in dit soort conflicten mengen.
1: Nee, en dat maakt het eigenlijk heel erg pijnlijk. Ook bijvoorbeeld richting die tussentijdse congresverkiezingen. Maar eigenlijk zou ik veel meer willen uitzoomen en gewoon willen kijken naar 10 jaar, 20 jaar verder, Donald Trumps plekje in de geschiedenisboeken.
0: Ja,
1: dan is dit natuurlijk iemand waar we van alles van kunnen vinden. En iedereen vindt er ook wat van. Maar waarvan toch een meerderheid van de Amerikanen zei: ja, dat vinden wij misschien ook wel. Hè, dat het een hork is. En dat het iemand is die op een manier praat. Ja, dat je je kinderen ook niet zou willen zien doen. Maar ja, we willen dat Washington, dat daar een beetje de boel op geschud wordt. Want net als in Den Haag vinden veel Amerikanen van Washington dat er gewoon te weinig gebeurt. En dus moest deze man er naartoe, die zou het allemaal anders doen. Nou ja, de belangrijkste belofte was natuurlijk het verlagen van die prijzen. En als je nu ziet dat de prijzen alleen maar stijgen, mede vanwege het feit omdat hij, terwijl hij 10 jaar zei dat Amerika nooit meer zo'n oorlog in het Midden-Oosten moet beginnen, dat nu ook weer is gaan doen. Ja, dan is Trump eigenlijk, zou je kunnen zeggen, geworden waar hij altijd tegen gestreden heeft. En dat is natuurlijk heel erg pijnlijk.
3: En denk je dat hij voor die verkiezingen nog iets geks uit de grote hoed tovert om één die verkiezingen te redden en misschien dan toch dat conflict ook te beslechten nu?
1: Nee, ik denk dat niet, want het zou heel mooi zijn als dit conflict beslecht zou kunnen worden voor die verkiezingen, maar dat gaat natuurlijk in geen enkel scenario meer gebeuren. Dus als het puur om Iran gaat, of je nou gaat onderhandelen, of je gaat weer bombardementen hervatten, de tijd is gewoon te kort om dat dan nog tot een einde te brengen voor november. Dus bij Iran kan sowieso niks meer veranderen. En landelijk in Amerika heeft Trump natuurlijk al geprobeerd om die uitslag enigszins in zijn voordeel te beïnvloeden, namelijk door die kieskaarten te wijzigen. Nou, soms is dat gelukt, soms niet. Maar daar valt nu ook niets meer aan te doen. Dus wat dat betreft valt er over die uitslag, denk ik, behalve dat je kunt hopen dat mensen denken van: ah, ik geef misschien Trump nog een kans, valt er weinig meer te veranderen.
0: Ja. Even voor de mensen die niet helemaal snappen wat die tussentijdse verkiezingen inhouden in november. Want die zijn heel belangrijk, hè, voor Trump.
1: Ja, lang verhaal kort. Je hebt in Amerika eigenlijk iedere 2 jaar verkiezingen. Dan staat de hele Tweede Kamer op het spel en een heel klein deel van de Eerste Kamer. En ja, iedere 4 jaar heb je dan ook nog eens presidentsverkiezingen. Maar als er geen presidentsverkiezingen zijn, dan hebben we het dus alleen maar over verkiezingen van het congres. En dan spreek je van zo'n tussentijdse verkiezing.
0: Ja, en op het moment dat hij daar geen meerderheid heeft, wordt het lastig voor hem om echt nog daadkrachtig op te treden.
1: Ja, de Eerste Kamer, het Huis van Afgevaardigden, lijkt vrijwel zeker naar de Democraten te gaan. Dat betekent dat ze veel meer onderzoeken kunnen doen naar bijvoorbeeld hoe zit het eigenlijk met die bruiloft van Donald Trump Jr. Hè, op de Bahama's? Hoe zit het met die cryptomunten van de president? Dat soort dingen meer. De Senaat, dat is allemaal wat ingewikkelder, maar eventjes, stel dat de Democraten daar ook een meerderheid pakken, ja, dan kan Trump niet zomaar meer bijvoorbeeld ministers benoemen. Als hij geen steun van de Democraten krijgt. Dus daar staat vooral heel veel op het spel.
0: Oké. Raymond, ik denk helder tot zover. We gaan het weer...
1: Ik hoop dat.
0: Ja, mag ik jou hartelijk danken voor deze...
1: Opbeurend
0: is het niet.
1: Nou, ik hoop wel dat we het enigszins vrolijk hebben gehouden, toch?
0: Jawel, zeker. En het is altijd fijn om je even te spreken. Dus ik zou zeggen, mooie dag vandaag.
1: Jullie ook.
0: Hoi. Raymond Mens over de president van de Verenigde Staten en de situatie in het Midden-Oosten. Ja, we zijn daar nog niet vanaf.
2: We gaan nog wel een partij vast.
0: 8:30 in de ochtendshow. We moeten de smulschijf even met je delen. Even iets vrolijks. We hebben een nieuwe single van Robert van Hemert. Die heeft hulp van de bankzitters gekregen. De plaat heet Rapido.
4: En dit is de nieuwe smulschijf.

0: Jeroen van Emert in de bank zitters. En Rapido is de smulschijf voor deze week in de Ochtendshow. Flo, wat zit er in het nieuws dadelijk?
1: Dialecten zijn steeds populairder in Nederland. Gaan we het over hebben.
0: Oh, leuk. Altijd leuk, dialecten. Years and Years staat voor je klaar. Zometeen stemmenjacht en meer.
2: De eerste twee koffers zijn gekraakt.
3: Jij wint 1000 euro.
4: Wow, ja, dat is goed. Kijk,
3: jij wint 2000 euro.
2: De 538 Stemmenjacht.
5: Word jij deze week de volgende winnaar?
2: Druk nu op de knop in de 538-app.
5: En speel mee in de jacht op 100.000 euro.
2: De 538 Stemmenjacht.
6: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week bij Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.

0: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
1: Nu bij Iris Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
3: De Beter Pickabilly's.
4: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis. Pak hem.
5: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is. Dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
9: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
12: Smin.
13: Valt je iets op aan mij?
12: Nieuwe jas?
13: Nee.
12: Nieuwe schoenen?
13: Nee.
12: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
14: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
15: Boost yourself.
16: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
17: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
18: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
17: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
19: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
20: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
23: Ja, goedemorgen, 538, de ochtendshow voor deze maandagmorgen en het weer voor vandaag. Een mistige start op sommige plaatsen in Nederland. Ook wat vochtig, later meer zon en bewolking. Het wordt 18 tot 20 graden vandaag. En dan een overzicht van de files. Jelte weet waar het stilstaat.
0: Er staan er 29 en de drie langste nu op de A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht Centrum. Daar zijn problemen door een te hoog voertuig. Dat lukt niet. 35 minuten staat er. En de A27 Breda-Gorkum voor Werkendam is een ongeluk gebeurd. Daar staat 28 minuten. De laatste op de A32 Meppel-Weerden bij Heerenveen. Daar staat 3 kwartier.
23: 9:01. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Sociaal-Economische Raad is bezig met een plan om het toeslagenstelsel af te schaffen, meldt NRC. En daar staat tegenover dat bijvoorbeeld de zorgpremie omlaag gaat. Het zou gaan om de grootste belastingherziening in tientallen jaren. Nederlandse jongeren zijn negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Vooral jongens moeten er niks van hebben. Homo-belangenclub COC die is geschrokken en wil dat het kabinet daar iets aan gaat doen. En politieagenten mogen als in functie zijn niet meer meedoen aan religieuze feesten. Dat was al de afspraak, maar justitieminister Van Wil zegt in de Telegraaf dat hij meer neutraliteit bij de politie wil. Concertpianist Wiebe Sourjadi heeft een optreden in de concertzaal Tilburg zaterdagavond moeten afbreken door een technisch defect. Werkte namelijk het klimaatsysteem in de zaal niet zo goed en daardoor werd het nogal warm en de luchtvochtigheid werd hoog. Nou, Wiebe vond het niet meer te doen, brak het concert af. Het was wel een moeilijke beslissing, dat wel, maar hij kon eigenlijk de kwaliteit niet meer leveren.
23: Maar was het echt zo warm dan in die zaal?
1: Ja, volgens hem dus wel. Volgens mij was het 23
0: graden. Ik begrijp 23, maar dat is toch een hele normale temperatuur.
3: Ja, het is voor mij wat we hebben.
23: Als ik bij mijn ouders thuis kom, is het warmer hoor. Dan 23 graden.
3: Voor mij ook, we hebben Wiebe even gecontact via de app.
23: Ja.
3: En die heeft ook antwoord gegeven in een zeer uit. Hij heeft wel even de tijd genomen.
0: Dan zie je ook dat zijn vingers heel snel gaan.
23: Ja, is heel snel.
3: Dat
23: snel
3: toetsen. Belletje doen. Maar wat hij zegt, het is inderdaad niet alleen de warmte, maar ook de combinatie met de luchtvochtigheid.
1: Ja.
3: En dat is natuurlijk, een piano gedijt ook niet lekker op. Voor piano is luchtvochtigheid niet goed, hè? Dat moet een bepaalde droogte hebben.
23: Ja, maar zou je dat horen, denk je? Zou er iemand in de zaal hebben gezeten die heeft gedacht, nou, ik weet het niet hoor, volgens mij is het hier te vochtig.
3: Hij zegt, ik heb geprobeerd door te spelen, maar na 2 werken voelde ik dat het niet meer verantwoord was het concert voor te zetten. Oh. Er is een verschil tussen nog kunnen functioneren en onder extreme omstandigheden verantwoord een topprestatie te kunnen leveren.
23: Ja.
0: Nou, is het wel wat hij doet, is buitenaards. Ik kan ook niet inschatten of hij dat nog wel of niet zou kunnen.
3: Dat zegt hij ook. Na 45 jaar als pianist ken ik mijn lichaam en mijn vak goed genoeg om te weten wanneer die grens bereikt is.
23: Dan zal een goede reden gehad hebben.
1: Ja, hij heeft 2 nummers gedaan en daarna heeft hij het afgebroken. Ja, en ik kan me wel voorstellen, als je met je handen zo over die toetsen heen glijdt, dat je de fout ook in zou kunnen gaan, toch?
23: Ik kan me er niets meer voorstellen hoe zwaar
0: het is. Ik heb namelijk het idee bij alle andere bands en zo, hoe warmer het is, dan kun je bier overheen gooien. Dat maakt het niet uit.
1: Goed. Lang leken eigenlijk dialecten in Nederland te verdwijnen, maar ze beleven een opleving. Steeds vaker klinken streektalen weer op straat. Dialecten zijn gewoon heel erg populair.
3: Want Fries bijvoorbeeld is een taal.
23: Ja. Dat is de enige andere taal.
3: Is Volendams dan een dialect?
23: Nee, dat is een dialect. Ja.
3: Volendams is...
23: Ja, dat is echt een dialect. En Fries heeft ook die...
3: En zo kan je dat ook studeren. Allemaal jachie,
0: jachibar.
3: En dat is een statie.
23: Dat is een dialect. Ja. Misschien volgens sommigen een spraakgebrek, maar...
3: Ja. De verdediging waas niet op... Maar nee, dat is dan een dialect.
23: Ja, dat is wel grappig, want jij zei net al natuurlijk in aankondiging van het nieuws van we gaan het over dialecten. Ja. En Dennis die stuurde onmiddellijk een appje hierheen. Luister even mee en kijken of jullie het weten.
13: Morgen, je vindt het drie ook. Alles paletti. Ken de Rone, wat voor dialect dat is?
1: Limburgs.
0: Ja, dat is Limburgs.
23: Ken de Rone, wat voor dialect dat is?
3: Ja,
23: dat komt
3: ook een beetje door de zachte G natuurlijk, dat je al snel
0: richting... Ja, dat staat heel zangerig.
23: Maar is het Limburgs of is het nog... Want volgens mij kan je niet per se zeggen het is Limburgs. Want ik geloof dat ze in Kerkrademaars... Ja, dat is een heel ander dialect dan in Maastricht.
1: Dat Maastricht, ja.
3: Dat is een beetje net als in Spanje, toch?
1: Landgraaf.
3: Heb je toch ook allemaal...
23: Ja, maar...
13: Morgen, je vindt het drie ook. Alles paletti. Ken de Rone, wat voor dialect dat is?
0: Nou, het is dat draaien, er zit ook bijna Duits in.
23: Ja, ik denk dat we al richting Valkenburg gaan hier zo'n beetje. Maar ik weet het ook niet hoor, want Dennis heeft het antwoord
3: niet.
23: Hij heeft het antwoord niet gegeven. Alleen maar dat wij moeten raden wat voor dialect het is. Ja, wij zitten in Limburg.
3: We gaan voor Valkenburg dan.
23: Dit is Kerkraad dialect, zegt hier iemand.
3: Oké. Maar die zal het waarschijnlijk herkennen. Maar ik krijg door Kerkraden.
2: Wat grappig. Nou, stuur ook even. Laten we even een quizje doen.
3: Oh, dat is
2: even
3: leuk.
2: Stuur je dialectje even in.
3: Doe even, dat kan heel makkelijk met de app van 538. Daar zit zo'n opneemfunctie in. Zo'n audio dingetje. Dan kan je je dialect deze kant op sturen. En dan doen we er straks even een paar op een rijtje. Kijken
2: dan moet je misschien
3: weten.
2: Even je dialect inspreken. Dan laat je 10 seconden stil. En dan geef je zelf even.
3: En dan geef je het antwoord. Dat is
2: geef je zelf het antwoord. Want anders komen we er niet uit.
3: Nee. Dus stuur me even in. Jouw dialect. Hartstikke leuk. En dat mag echt uit alle windstreken van
2: Nijkerk iets?
3: Ja, we hebben ook wel dialect, ja.
2: Maar waar zit hem dat dan in?
3: Ja, dat Nijkerk, dat is bepaalde woorden met name ook. Sowieso zegt een echte Nijkerk, zegt Niekark.
2: Ja, maar zit er ook qua zinsopbouw dat je denkt van, nou, doe even...
3: Van wie ben je erin? Hoe zeggen ze dan? Dat betekent, waar kom jij? Van welke familie ben je? Van wie ben je erin? En Sunt hoor ik altijd bij ons.
2: Sunt.
3: Ja, dat is zonde, ja. Sunt.
2: Grappig.
3: Zo, dat is Sunt. Maar stuur me even in. Via de.
2: Amsterdam is ook een dialect, hè?
4: Ja, dat is gewoon Wolle.
2: Ik.
3: Wat is het nou?
5: De 538 stemmenjacht.
3: Wij gaan naar Mart. Mart Huisman komt uit Joure. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
3: Ja, aan jou niet te vragen of je een dialect spreekt, want in Joure hebben ze een taal.
6: Hey, wij praten taal hier.
3: Ja, precies. Zeker. Maar spreek jij Fries ook?
6: Ik spreek zeker Fries, ja.
3: Wat was dat ene mooie zinnetje ook alweer, dat je meteen
2: weet... Goedemorgen. of iets get on. In het Westen kennen we maar twee zinnen.
4: Butterbrei of zoiets, wat was dat weer?
6: Butterbrei en green in het Fries. Wat dat met zissen ken, is geen op riochte Fries.
3: Ja, nee. Dat is...
2: Je sluit daar ons volledig bij aan.
3: Ja, ruimschoots geslaagd voor dit examen, Mark.
6: Gelukkig.
3: Hey, nou dat andere examen nog eventjes, want ga jij de stem kraken voor 4000 euro, de stem in cover 3?
2: Ik hoop het zo.
6: Ik hoop het ook.
3: Ja. Hoe zeker ben je van je zaak?
6: Nou, ja, we hebben enige discussie hier gehad.
3: Ja.
6: Maar een aantal namen die wij ook hadden zijn al genoemd. Dus dan blijft deze nog over. Ja.
3: Wie is wij?
6: Ja, ik had thuis... met mijn vriendin had ik het erover. En toen bleef deze nog over.
2: Dacht ik al, je zei discussie. Ik denk dat moet je vriendin zijn.
3: Mark, we gaan luisteren naar de stemming cover 3. Daar komt hij aan.
24: Best wel goed.
3: Best wel goed?
6: Ja.
3: Ja. Wie oh wie?
6: Best wel goed. Ik ga voor Merel Ek.
2: Hey.
3: Oh, Merel Ek. Ja, nou je het zegt. Nou, we gaan het voorleggen aan de jury. Is dit de stem van Merel Ek?
5: Het antwoord is... Goed.
3: Ja! Mart, lekker zeg.
6: Heerlijk.
2: Ja,
6: lekker man.
3: Nou even eerlijk. Was dit jouw idee of was dit het idee van je vriendin?
6: Nou, ik had eerst een ander en toen zei ze, ik weet het niet zeker. Maar toen ben ik zelf wel op deze naam gekomen.
3: Okay.
2: Wat goed, hé.
3: Mart, gefeliciteerd.
6: Ja, super. Geweldig.
3: Je wint 4000 euro. Dat wordt je aangeboden door de postcode loterij. Zullen we nog even gaan luisteren naar het bewijs dat het echt Merel Ek is?
25: Hi, ik ben Merel Ek. Het gaat best wel goed, hè, dit seizoen.
3: Nou, de grap is, toen jij zei Merel Ek, toen viel opeens het kwartje. Ja. Toen dacht ik, dat is
2: het
3: volgens mij.
2: En het gekke is, voor ons, het ligt ergens heel erg voor de hand, want zij werkt ook hier.
3: Ja.
2: En dat je zoekt zelf zo ingewikkeld.
3: Tjoh.
2: Wat knap, man.
3: Mart, hartstikke lekker.
6: Dankjewel, helemaal goed.
3: Wat ga je doen met de centjes?
6: Dat gaan we even kijken. Maar we hebben hier vanaf donderdag begint de kermis. Dat komt wel goed.
3: Het is al op. Ja, eigenlijk is het al uitgegeven.
6: Ja, vooral leuke dingen doen.
3: Hey, Mart, we wensen jou heel veel plezier met het geld. En natuurlijk je vriendin ook, want die mag er vast in meedelen. En heb een fijne kermis dan.
6: Ja, zeker. Helemaal goed. Hey, dankjewel en een goede uitzending.
3: Merci. Mart, die wint hier even een bedrag van 4000 euro. Deze cover klappen we dicht. We gaan naar cover 4. En de grote vraag is natuurlijk, hoeveel geld zit er in cover 4?
26: Koffer 4.
3: Hij gaat open. Hallo.
2: Zo.
3: Nou, we gaan met rassen schreden vooruit. 8000 euro.
2: Dat is lekker, hè.
3: Dat is het geldbedrag in de vierde koffer.
2: Maar even, kijk, er zijn meer van dit soort spelletjes. Dan was er 100 euro bij gegaan. Nou, doe eens gek, we doen er 200. Maar we doen er gewoon 4000 euro bij.
3: In één keer.
2: In één keer.
3: 8000 euro is het geldbedrag in de nieuwe koffer. En bij die koffer hoort een stem. Mogen we die stem al beluisteren? Eén keer gaan we dan al luisteren. En dat is nu, op dit moment.
27: Uurtje.
7: Hi.
8: Nou,
7: uurtje.
8: Uurtje.
7: Ik hoor een iets wat hezige stem voor mij.
8: Een beetje Amsterdams-achtig.
7: Dat gevoel had ik
8: denk
7: er ook
8: ik
7: bij.
8: Te ja. horen.
7: Maar ja, wij weten het ook niet. Wij gaan ook puzzelen. Maar weet wel dus dat de vierde koffer is geopend. Dat we spelen om 8000 euro. En dat iedereen weer mee mag doen. Via de app van 538 of via de site kun je aanmelden. En had je dat al gedaan, hoef je je niet opnieuw te geven. Je blijft gewoon meespelen deze hele editie van Stem in Recht. 8000 euro, dat is die waard. De stem in koffer 4.
9: De 538 Stemmenjacht.

0: Daai, Burna Boy en Shakira hier in de ochtendshow van 538. We hadden het net even over dialecten. En ja, dat de streektaal eigenlijk weer enorm in opkomst is. Het gaat toch de goede kant op. Veel mensen die toch...
1: Ja. Ik vind het ook wel iets moois. We zijn natuurlijk een heel klein land. En dat is toch tof dat je binnen... Ja, wat is het? Elke 20 kilometer, 30 kilometer misschien wel iets hoort.
2: En mensen trekken misschien wat meer naar elkaar toe. Hè? Je hebt het op internet steeds, je kunt de hele wereld over. Maar dat, juist dat hele dichtbij, dat taaltje wat je alleen met je dorpsgenoten hebt, is natuurlijk wel gezellig.
0: En het verbindt natuurlijk.

0: op het moment dat je allebei dezelfde taal spreekt en je weet van buitenstaanders hebben geen idee waar we het over hebben.
1: Ja, je kan nog eens wat zeggen over een ander terwijl hij erbij zit.
0: Ook mooi hoor. Maar we hadden net al eventjes van Dennis hadden wij zijn dialect binnengekregen. Dat bleek uit de Kerkrade te komen. Maar er zijn meerdere dialecten deze kant op gestuurd. Even een klein intern quizje hier met het team. Of jullie horen waar bijvoorbeeld dit dialect vandaan komt, is ingestuurd.
2: Hey Kieltje, kan ik even bij u op het achterpinnetje?
1: Op het achterpinnetje?
3: Jongens.
1: Doe nog eens.
2: Hey Kieltje, kan ik even bij u op het achterpinnetje?
1: Dat is ook iets van de Veluwe, denk ik.
3: Het heeft iets van dat Utrechts ook wel, de Kieltje.
0: Ja, ja er zit iets Utrechts in.
1: Ja, maar dat is het niet.
0: Nee.
1: Het is meer richting de Veluwe.
0: Jij zegt Veluwe.
1: Ja.
0: Nou, ik heb hier het antwoord.
4: Spakenburgs.
0: Spakenburgs.
3: Oh, ja.
0: Het is Spakenburgs.
1: Ja, dat is totaal
5: maar
1: niet,
5: wat betekent het?
0: Ja. Goeie vraag.
3: Ja, ik weet niet of we dat op de radio moeten.
1: En voor het pinnetje. Ja.
0: Ik heb ook nog deze binnengekregen.
6: Luister dan noemens. Hij maakt een race achter of vast.
1: Ja, dat is in ieder geval het zuiden.
0: Ja,
1: dat hoor je aan de zachte G.
0: Ja, maar waar?
1: Ik denk...
5: Maastricht?
1: Nee, is dat ver.
0: Ja?
1: Ik denk meer dichter richting Beert of zo.
3: Venlo?
5: Venlo.
0: Even luisteren. Het komt...
6: Dat betekent... Luister nou toch eens. Dan ga je vitas vastmaken. Echt Maastricht.
0: Maastricht? Hey, het komt uit Maastricht.
1: Nou, puntje hoor. Puntje
0: luister nou toch eens, ga je feest
6: op? Ja. Luister nou eens. Hij maakt een race achter of vast.
0: Ja, daar had ik er niet uitgehaald.
1: Nou, zeker dat luister nog. Dan kan je nog wel denken van, nou ja, dat luister...
0: Ja. Die ik heb hier ook nog een stukje dialect binnen.
4: Goeie Merrie, je hebt me toch zin in een tas koffie? Kunnen ze me geen tas koffie maken?
5: Dat is Brabant.
1: Maar kijk, tas, dat is Duits natuurlijk. Tassen, eine Tasse Kaffee.
3: Tas is niet Brabants.
5: Nee?
3: Nee.
1: Dit is meer richting het oosten. Ik denk de hoek Enschede iets...
0: Nederweert is het.
1: Nederweert?
0: Nederweert, daar komt
1: het. Oh, dat is wel het zuiden. Ja.
0: En dan heb ik ook nog... we blijven wel erg in Limburg hangen op de een of andere manier.
7: Hey, kameraad. Doe de schet de kloeken. Doe geef een schet lurrie. Verhongen die naas.
0: Ja.
1: Hey.
5: Zeeuws?
0: Nee.
3: Het is ook Limburgs, maar waar precies?
1: Het is ook Limburgs, ja. Het is,
0: ja. Je hebt daar heel veel dialecten.
3: Hoe kamist is nou weer?
0: Nou, het is...
7: Roermond.
1: Oh, wel!
0: Ja, daar komt het vandaan. Zullen we nog even...
1: Maar het is wel grappig uiteindelijk, van dat Limburg is natuurlijk zo'n smal stukje Nederland. Ja. Dat daar echt heb je per vierkante meter een ander dialect.
0: Dan spreken ze even wat anders iedere keer. Deze nog eventjes. Oh, ja. Rick had deze wel geweten, denk ik.
8: Ja. Op een back 10. Hij had een foute bescheidsterker.
0: Ja, dat is Haags, ja. Dat is die had ik er ook nog uitgehaald. Leuk. Tot zover even deze kleine dialectenquiz. Daarmee 9 minuten voor 9 geworden in de ochtendshow. Fleetwood Mac is hier. En everywhere.

0: Maar het is zo dadelijk nog onder andere Albert Verlinde, die wij even naar zijn mening vragen. Dat doen wij op maandag. Dan zijn we toch even benieuwd wat Albert Verlinde ervan zou vinden. Dus dat verderop in het programma. We gaan stemmenjacht spelen. Een nieuwe cover is zojuist opengegaan. Want de stem die in cover 3 zat voor €4000 is geraden. Het was Merel Ek.
1: En nu de verdubbelaar.
0: Er is €8000 uit cover 4 gekomen. Daar spelen we dus om. Een nieuwe stem zometeen in een nieuwe ronde stemmenjacht.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
7: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
9: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
10: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
11: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
12: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
13: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
14: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
15: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
16: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
15: Phew, we kunnen weer.
16: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder. Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
17: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
18: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
19: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN. Voor een beter internet.
20: Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
21: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
22: Yes!
23: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
21: Werkzoeken.nl voor recruitmentmarketing die wel werkt.
0: Yes!
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM. Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
22: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
24: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
25: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
26: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
27: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
26: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor €229.
28: 538 Nieuws. 9 uur.
29: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In Roermond was gisteravond een schietpartij en daarbij is een man doodgeschoten. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat is niet gelukt. De schietpartij was in een woonwijk en daarom hoopt de politie dat iemand iets heeft gezien. Over de identiteit van het slachtoffer is niks gezegd. In de Amerikaanse staat Texas is gisteren een man zwaar gewond geraakt nadat hij werd beschoten door een agent van de immigratiedienst ICE. Volgens de politiechef gebeurde dat na een korte achtervolging te voet en was de lokale politie niet betrokken. De burgemeester zegt boos te zijn over de schietpartij, maar niet verbaasd. En agenten mogen, als ze hun uniform aan hebben, niet meedoen aan religieuze feesten, zoals bijvoorbeeld een iftar. Die regel was er al, maar werd volgens justitieminister Van Wil niet genoeg nageleefd. Dat zegt hij in de Telegraaf. Er komen dus nieuwe, strengere afspraken. In kleine kring op het bureau zijn er nog wel mogelijkheden. Gaan we naar het weer. Vandaag zien we de zon geregeld. Het wordt ongeveer 20 graden. En na vandaag meer bewolking, maar wel warm. Zelfs boven de 20 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
30: Dankjewel Flo. Dan de files Jelte. Waar staan die nu?
31: Er staan er nog 10. En de drie langste staan nu op de A2. Den Bosch-Utrecht voor Zaltbommel. Daar staat een half uur. Op de A16 Breda-Rotterdam voor Schravendeel 41 minuten. En de laatste op de A32 Meppel-Weerdum tussen Wolvenga en Heerenveen 34 minuten.
32: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
33: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
34: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
33: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
35: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
36: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
37: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

De maandag is weer begonnen, mensen. Even een pep talk van Frans. We gaan de beuk erin gooien. We gaan er een geweldige week van maken. We gaan lachen. We gaan genieten. We gaan lol trappen. En als klap op de vuurpijl gaan we vrijdagmiddag de dag afsluiten met de Polonaise. Dus hoppakee, de beuk erin. Hartse pad.

0: appartementje in Amsterdam gekocht hebben. Dat was toch zo wild van Amsterdam?
1: Oh, ja, voor mij heeft hij alle koffietenten zo'n beetje. Kreeg niet iedere dag iemand een gratis bakje koffie of zo?
2: Ja. En hij heeft uiteindelijk een koffietent nog de opdracht gegeven. De hele dag gratis koffie, koffie uit te delen. En dan was zo'n beetje elke morgen aan het sporten in het Vondelpark.
0: Hij vond het echt een hele leuke stad.
2: Ja, ja, maar er waren op een gegeven moment echt dromme meiden die gewoon 's ochtends wisten, als we hier nu gaan hardlopen, dan komen we misschien tegen.
0: Harry Styles Golden in de ochtendshow. Hebben jullie afgelopen vrijdagavond, ik denk het niet, maar hebben jullie toevallig Holland's Got Talent gezien?
1: Nou, ik moet het heel eerlijk bekennen. Ik kan nu natuurlijk ja zeggen. Fantastisch dit en dat. Maar ik weet waar jij op koerst. En dat heb ik in op de tijdlijnen voorbij zien komen.
0: Ja.
1: Dat is die dame.
0: Noortje.
1: Noortje uit Leiden, 25 jaar volgens mij.
2: Ja. Die nog nooit op een podium gezongen had, geloof ik, toch?
1: Nee. Die deed daar een auditie dat je echt dacht, wow, eens in de zoveel tijd.
0: De grap is, Noortje stapt binnen en dan heb je toch je hebt meteen een beeld van iemand. En Noortje is niet direct het type dat je denkt, nou, dit is
1: geen artiest.
0: Nee, zo ziet ze er niet uit.
1: Althans, geen rock'n'roll.
2: Geen glamour.
1: Helemaal niet.
0: Gewoon een.
1: Had ook, laten we zeggen, als jij volgens je huis uitloopt en Noortje loopt ook. Goedemorgen, buurvrouw. En dan denk je, nou ja, weet je, het zal wel.
0: Girl next door, absoluut. Noortje. Maar Noortje die maakte diepe indruk door, ik kan wel even een stukje laten horen,
1: oh, ja.
0: Dit optreden.

0: Maar ja, zo ging ik nog even door. Maar het was echt tot tranen toe geroerd. Ja. En ik geloof, ze heeft dan een soort wildcard, gouden busser, of hoe heet dat dan?
1: Ik zou niet weten. Ja, maar, ze heeft het programma gewonnen. De rest doet nog wel mee.
2: Geef haar de beker mee.
0: Het is na één aflevering is het in principe klaar. Nee, het was echt een fantastisch mooie optreden van deze Noortje. En het is ja, toch grappig hoe je...
1: Mooi,
0: Je kan vergissen in iemand als je op basis van uiterlijk alleen zou beoordelen van is dit een zangeres, zou je dat niet.
3: Dat is wat die programma's toch echt leuk blijft maken. Wat die Amerikanen vaak ook goed doen, is dat er dan een heel emotioneel verhaal aan hangt en dat je er al helemaal in zit. En dan hoop je zo dat iemand een beetje
1: maar
3: kan zingen.
1: Het mooie is ook, voor mij hebben we dat stukje er niet aan zitten, is ze doet dan een praatje met die jury, weet je wel. Dat is tegenwoordig Belgisch en Nederlands, het is gecombineerd. Ja. We moeten de kosten natuurlijk een beetje drukken. En dan zeggen ze, zij vragen volgens mij ook aan haar van, joh, heb je al vaker opgetreden? Op alles is het antwoord nee.
3: Weet je ziet die van K3 die in de jury zit, die zie je al kijken van nou, ben benieuwd.
1: Ja, daar komt weer zo'n
3: dit wordt helemaal niks.
1: ik duw nu alvast op een rood kruis. Totdat zij inderdaad inzet, dan is het, als je nog nooit opgetreden hebt, en dit is voor de eerste keer dat je zo staat. Ja, dat is bizar, joh.
0: Ja, we hadden Noortje graag vandaag in de show gehad, maar Noortje...
1: Die is volgeboekt.
0: Dat ging niet.
3: Ja, die moet gewoon aan het werk waarschijnlijk.
0: Dat denk ik. Ja, dat moet ook maar net kunnen natuurlijk. Dus, want als ze nog nooit op het podium had gestaan, dan heeft ze ook nog nooit bij de radio opgetreden. Dat weet je vrijwel zeker. Maar weet dus dat wij in ieder geval wel deze dame gesignaleerd hebben. En het was inderdaad op de socials erg druk rondom haar.
3: Ja,
0: leuk zo'n meisje. 15:09, goedemorgen. Dit is de 25 Show.

0: en Valerie hier bij 58.
1: Straks... Zijn nou ook van die club van 27?
0: Ja.
1: Iedereen zou maar zeggen, elke artiest die op zijn 27ste
0: overlijdt, die hoort bij de club van 27.
2: Zij was het laatst toegetreden lid, volgens mij.
0: Ja, laten we hopen dat het zo blijft.
1: Ja, maar het is toch iets geks, dat toch zo'n... Want het is best een redelijke club, toch?
2: Nou, en dat is heel snel gegaan bij haar. Want zij heeft ooit... Ik heb het geluk gehad dat haar te mogen zien in Paradiso. Toen deed ze een nachtconcert en toen ging het nog best wel goed. En een jaar later was ze in de Heineken Musical, was dat toen nog. Het was er ook niks meer van over. Het was echt heel erg om te zien.
0: Het was een dramatische optreden.
2: Dat was echt verschrikkelijk.
0: De Heineken Musical. Avicii was natuurlijk bijna lid geworden ook van de club.
1: Ja, maar die, ja.
0: Die was, die was volgens mij 26.
1: Ah.
0: Dacht ik. Okay. Maar die was net niet, bij, niet, die, net niet bij, die, bij die club.
1: Ik zie hier op de Google... dat dit klinkt ook heel raar. De term werd populair na de dood van Kurt Cobain. Dus toen pas kreeg het eigenlijk de club van 27.
0: Ja, toen zagen mensen een patroon van... Brian Jones van de Rolling Stones, die was 27. Jimi Hendrix.
3: Janis Joplin.
1: Ja, klopt.
0: Ja, Jim Morrison. En toen kwam Kurt Cobain erbij. En toen dachten ze van, maar dit is wel echt een patroon. En Amy Winehouse is ook op 27-jarige leeftijd.
1: Gek, hè?
0: Ja, het blijft iets... een beetje een gruwelijke club.
1: Ja. Je wilde niet gaan.
0: Nee. En het fijne is, wij kunnen er niet meer lid worden. Ja.

0: volle stemmenjacht. 8000 euro. Dat is een lekker bedrag. Gaan we zo meteen voor de eerste keer opspelen met dus een nieuwe stem. Maandag rond 9:15 hoor je hem voortaan iedere ochtend bij ons in de ochtendshow. Albert Verlinde met ja, antwoord op de vraag. Wat zou Albert Verlinde ervan vinden? Maar om even nieuws met een Bob Marley komt eraan. Somber en meer.
1: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
2: Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
3: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, Scotch & Soda en meer.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
6: Yes!
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
5: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
6: Yes!
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Bouwen. Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
15: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
17: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
18: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks en alle Yukonuba 12 kilo nu voor €36,95. Weet wat te doen.
19: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
20: Goedemorgen, de ochtend begint op veel plaatsen met mist, later veel zon. Soms wat bewolking die er even tussendoor piept en het wordt 18 tot 20 graden vandaag. En dan de files. Jelte, die weet waar ze staan.
21: Er staan er nog 4 en de 3 langste staan nu op de A12 Arnhem-Oberhausen. Dat staat voor de grens 13 minuten. Op de A27 Breda-Gorkum voor Werkendam 6. En de A32 Meppel-Weerdum tussen Ter Itzart en Heerenveen een file van 14 minuten.
20: 2 minuten over 9:30, de hoofdpunten van het nieuws.
0: Flo, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In het Brabantse Overloon is een grote brand uitgebroken in meerdere loodsen bij een boerderij. Dat meldt Omroep Brabant. Wat er precies in de loodsen in brand staat, dat is niet duidelijk. Maar er komt heel veel rook vrij. LHBTI Belangenclub COC wil dat het kabinet, scholen en ouders meer doen voor de acceptatie van homo's. Uit onderzoek blijkt namelijk dat jongeren minder positief over homo's denken dan een paar jaar geleden. En vrouwen komen er maar bekaaid vanaf op televisie. Het commissariaat voor de media heeft uitgezocht 4 op de 10 mensen op televisie, dat is een vrouw. En dat is al jaren zo.
0: Oh, dus er zijn meer mannen op de buis dan...
1: Ja, veel meer.
0: Maar 4 op de 10, dus...
1: Nou ja, 40% is vrouw, dus...
0: Ja, dus er moet 10% bij. Bij de mannen gaat er dan automatisch 10% af. Ja. En dan zijn
1: we in balans. Dan is het in evenwicht.
22: Maar dan zijn we toch best dichtbij.
1: Het is ook niet heel dramatisch natuurlijk.
0: Nee, maar jullie zijn met een goede opmars bezig.
1: Ja.
0: We gaan naar Stemmenjacht.
23: De 538 Stemmenjacht.
0: Een nieuwe cover. We hebben de stem net voor de allereerste keer gehoord. We gaan hem ook nu voor de eerste keer spelen. €8.000 is deze stem waard. En Quinty Koster uit Gent, goedemorgen.
24: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Is dat Gent in België? Nee, toch?
24: Nee, zeker niet.
0: Oh, gelukkig.
24: Het is gewoon in Nederland.
0: Ah, gewoon in Nederland. Ik wist niet dat wij ook een Gent hadden.
24: Daar ligt tussen Arnhem en Nijmegen in.
0: Ah, kijk aan. Oh ja, ik zie het, ja, maar dat schrijf je met DT.
24: Klopt, ja.
0: Hey Quinty, we hebben net de stem in deze cover voor de eerste keer gehoord. Wat was jouw idee erbij?
24: Ik weet het nog niet zo goed. Ik wil het nu graag nog een keer horen.
0: Nou, dat mag. Dat is het voordeel. Voor €8.000 gaan we spelen om deze stem.
25: Uurtje.
0: Uurtje. Quinty.
24: Ja.
0: Ja. Welke naam gaan we noemen?
24: Ik denk Douwe Bob.
0: Douwe Bob. Ja. Wij gaan die voorleggen. Is het Douwe Bob voor €8.000?
23: Het antwoord is... fout. Ja.
24: Oh, jammer.
0: Het was ook te mooi om waar te zijn eigenlijk. Hè? Gewoon de allereerste naam.
22: Wel geweldig geweest.
0: Dat zou sensationeel. Inderdaad. Dat had sensationeel geweest. Quinty, niets om je voor te schamen. Een dappere poging. Jij krijgt van ons, omdat je meespeelde, een reiskoffer van de Postcode Loterij.
24: Leuk, dankjewel.
0: En maak er een mooie dag van vandaag, hè?
24: Ja, dat komt goed.
0: Oké, dan. Hoi, Quinty gaat er vandoor met de koffer. Maar het geldbedrag van €8.000 blijft staan. De stem, blijven we ook... daar gaan we nog mee verder spelen. In de volgende ronde Stemmenjacht. En heb jij een idee wie het zou kunnen zijn? Door je een poging wagen en dus kans maken op die €8.000. Je kan je aanmelden via de app.
23: De 538 Stemmenjacht.

0: My body isn't ready. Aldus Summer hier op deze maandagochtend. Het is 9:12 geworden. En,
1: wat zal Albert Verlinde ervan vinden?
0: Zijn wij gewoon even benieuwd naar dus even ons wekelijkse belletje met Albert Verlinde. Albert, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo. Hoe is het?
3: Oh, uitgerust Albert.
2: Ja, het zonnetje schijnt in Brabant. Oh. Hè? Dan hoor je het wel meteen aan mij. Dus,
0: jij hebt een leuk weekend gehad. Dat kan niet anders. Zo klinkt je tenminste.
2: Ja, ik ben in Knokke geweest. Ik ben lekker uitgewaaid op het strand. Oh, ik vind het heerlijk af en toe.
0: Ja.
2: Dus heerlijk in België. En toen zat ik s'avonds, liep ik de bar en zat Prinses Margriet. Daar heb ik gezellig een borrel mee zitten drinken.
0: Oh,
2: ja. Zeg, ja, ik wilde eigenlijk alleen in de bar gaan zitten. Maar ze riep, hey Albert, kom hier. Dan, ja, daar ga ik wel even zitten.
3: Ja, jij stapt daar niet zelf op af. Jij denkt dan wel zo van, joh, ik wacht wel tot ze mij
2: vragen. Nee, we kennen elkaar. We kennen elkaar. Dus, maar ze had een evenement met de sieradenlijn in Knokke. En we zaten in hetzelfde hotel.
3: Wat grappig.
2: Ja, het Ibis is altijd rond, weet je wel. Dat weet je gewoon wat je hebt. Dus,
3: het koninklijke Ibis.
2: Maar het was erg gezellig. En het was... Dus ik ben fris en fruits, zoals je hoort.
3: Ik zag nog even... Ging je nou een grote nieuwe musical brengen, snel?
2: Ja, de Notebook.
3: Ja.
2: Die ga ik volgend jaar brengen. Dat is een prachtig verhaal. Kennen jullie de film of
0: ja,
2: niet?
0: Ja, ik ken de film, ja. Prachtig.
2: Ja, nee, daarom. Hij staat bij heel veel vrouwen en daardoor ook bij hun man in de top 3 van Young Films.
0: Yeah.
2: Prachtig verhaal van een vrouw die dementeert en haar man komt iedere dag voorlezen uit een boek. Maar dat is natuurlijk gewoon hun leven, het verhaal van hun liefde. Er is een prachtige musical van gemaakt. Die gaat volgend jaar vanaf oktober in de theaters draaien.
3: Spannend,
2: dus daar zijn we heel trots op.
0: Ja, en weet je al wie de hoofdrollen gaan spelen?
3: Ja, dat gaat
2: we gaan morgen... Nee, en hier is ze. Nee. Nee, morgen hebben we de eerste vergadering erover om eens te kijken van hoe gaan we casten, wie nodigen we uit. Maar op het moment dat ze het bekend maakten, kwamen er binnen 2 uur al 400 aanmeldingen binnen.
0: Wauw.
2: Van artiesten
3: maar
2: en
3: dat jij denkt van triple A-name die zichzelf dan...
2: Ja, er zit zeker triple A-name tussen. Ja, absoluut. Ja,
3: wat grappig dat die zichzelf aandienen dan ook meteen.
2: Ja, maar ja, iedereen heeft een soort bucketlist van dat zou ik wel een keer willen doen.
3: Ja.
2: En ik ben natuurlijk ontzettende leuke werkgever. Dat zal dan ongetwijfeld ook mee.

0: Nee, dat vieren, dat heb ik echt niet. Ik kan wel streng zijn, maar er is maar één persoon die ik dan echt aanspreek. En dat is de regisseur. Maar dat doe ik natuurlijk waar niemand bij is. Dus ik zeg, als ik met je ga wandelen, ik zeg, dan zie ik een doorloop van de voorstelling. Ja. Dan zeg ik, zullen we even wandelen? Dan weet iemand hoe laat het is.
1: Oeh, dat is niet goed.
0: En dan soms lopen we 10 keer hetzelfde rondje op parkeerterrein. Maar dan wil ik gewoon snappen waarom. Wat ben je aan het doen? Ik begrijp het niet. Dus het is dan eerder een soort, hoe kan ik het oplossen dan dat ik ontzettend boos word eigenlijk.
2: Fijn, toch?
0: Ja.
2: Jij klinkt me ook niet als iemand die gaat staan schreeuwen.
1: Nou, thuis is Albert...
0: We hebben hier de buurman van Albert Linda en mij. Ja.
2: Hey Albert, laten we het toch even over moeten hebben met je. We zijn ook erg benieuwd wat je ervan vindt.
1: Keurig nieuws.
2: Ja, schokkende cijfers vanochtend. Jongeren die zijn de afgelopen 4 jaar negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Het percentage jongens in het voortgezet onderwijs dat er positief tegenover staat. Dat is bijna gehalveerd, van 40% naar 22%. Ja, meisjes van 78 naar 51%.
0: Ja, ik vond het echt schokkend. Ik kwam gisteravond naar buiten, vanochtend nog eens uitgebreid zitten lezen. Ik vind het echt
1: Ik geloof het er bijna niet. Nou, het zijn er bijna minder dan
0: maar homo's. Dat heb ik ook een beetje. Nee, en soms denk ik ook van, ik zou eens een vervolgonderzoek willen zien. Wat is het dan? Kijk, met alle respect, als je tussen de, want volgens mij zijn ze op groep 8 begonnen en dan de middelbare school, dus dan van je 12e tot je 18e, je maakt een enorme ontwikkeling door. In alles, hè, hoe je in het leven staat. En denk ik, ik kan me voorstellen dat als je, weet ik veel, 12 bent, ik weet het allemaal niet of ik vind het eng. Dat kan, maar is dat dan dat je negatief tegenover? Ik vind het echt wel lastig. Ik zelf ben bijvoorbeeld, ik heb het op de middelbare school nooit verteld. Ik denk, dan wordt dat een heel nummer. Ja, kan ook leuk zijn. Maar dan wordt het een heel gedoe op de middelbare school. Ja. En dus ik heb echt gewacht tot ik naar Amsterdam verhuis. Ik heb er helemaal geen zin in. Dus ik kan me ook voorstellen dat meespeelt. Dan heb je die hele coming out day ieder jaar. Ja, ik moet eerlijk zeggen, als ik op school had gezeten, was ik daar niet blij mee geweest. Dacht ik, dat maak ik zelf uit of ik mijn coming out heb of niet. Of niet een soort reveal party voor te zijn op school.
2: Maar dan sta je er dus zelf ook niet per se, op dat moment in ieder geval, ook niet per se positief tegenover, toch? Want als je het voor jezelf houdt en het niet deelt.
0: Ja, maar kijk, ik zeg wel eens, kijk, als je Joods bent of zigeuner of zo, dan groei je op te midden van allemaal Joden en zigeuners. Ja. Maar iedere homo, iedere lesbienne wordt weer ergens alleen geboren, groeit alleen op. Ja. En die is zijn eigen weg aan het zoeken. En dat had ik ook. En dat wil niet zeggen dat anderen het niet op de middelbare school bekend moeten maken. Maar ik vind wel, het mag ook je eigen keuze zijn waar je in staat. En er wordt natuurlijk verwezen nu naar die hele manosfeer, weet je wel. Ja. En dat is ook allemaal verschrikkelijk. Maar aan de andere kant, zal ik het dan hier maar even zeggen, wat ze altijd slimmer van vinden. Als de gay pride er is, en daar is goed aandacht voor, dat vind ik fantastisch, dat moet allemaal, iedereen mag zijn wie die wil. Maar ik zie een voorpagina van de Volkskrant met 4 travestieten op een rij, denk ik, dan is dit dan gay Nederland? Dat vind ik ook niet.
1: Maar even dan zo'n programma als wat Carlo maakt op zaterdagavond, zeg je daar dan ook, want dat is natuurlijk ook een grote verkleedshow, geeft dat dan ook een verkeerd beeld? Want die proberen juist daardoor de acceptatie, daardoor de Armin van Buuren natuurlijk ook mee, van joh, ik probeer op die manier meer acceptatie te krijgen.
0: Nou ja, en dat is hartstikke goed. Alleen ik weet niet of acceptatie is als iedereen in een jurk gaat lopen. Dat mag allemaal van mij, maar dat hoeft niet meteen alle homo's. Dat zijn ook niet alle homo's, snap je? En dus ik vind het echt ingewikkeld, omdat het bijna hetzelfde geworden is. En heel die letterbak waar we het altijd over hebben, daar voel ik me ook niet in thuis. Ik ben verworden tot een letter. Dat helpt. Maar dat helpt toch ook de acceptatie niet? Als je tegen een jongere zegt, wat vind je van de LGBTQ enzovoort? Ja. Ik zei, dan zou ik ten eerste kunnen politiek wat van vinden. Nou, dan ben je al een stukje kwijt. Dus het is, ik vind echt dat het verder onderzocht moet worden. En ook, het is altijd makkelijk om te wijzen naar alle usual suspects, zoals de manosfeer en immigranten en ultra-rechts, maakt mama niet uit. Maar ga ook eens even kijken of nou dat hele doorgeslagen van, kijk eens even, hier zijn we. En het is ergens ook wel leuk om dat vond ik tenminste, om geheim homo te zijn. Ik ging ook naar kroegen toe die ver weg waren van waar iedereen was. Ja. Ik hoefde niet altijd midden in de straat, dat als ik de straat binnenkom rijden dat 36 roze vlaggen uitgaan. Dat hoeft voor mij ook niet. Dus ik vind dat we ook de hand in eigen boezem moeten steken en zeggen, laten we ook uitkijken, wat is de boodschap? Ik heb de Luomo van Linda. Ja, ik heb als gezellig een soort ghettoblad. Ik kom nooit in de Linda.
1: Nee.
0: Nooit.
1: Behalve.
0: En als er loon uitkomt, word ik gebeld of ik iets wil doen. Dan denk ik, zeg hallo.
1: Ja, daar hebben ze zo'n lijstje liggen.
0: Dan zijn we er ook.
2: Nee, duidelijk.
0: Maar ik wil een keer een ander geluid laten. Omdat het natuurlijk heel makkelijk is om te zeggen, erg.

0: Dat was goed.
1: Eigenlijk het meest hoopgevende aan dit gesprek vond ik eigenlijk in het begin. Toen u zei, ja, ik kan me helemaal niet voorstellen dat het zo weinig is.
2: Nee.
1: Ik dus ook niet.
2: Nee.
1: Ik dus ook niet. Dus ik denk, duik daar nou eens dieper in. Wat is daar nou aan de hand?
2: Exact.
1: En wat kun je met z'n allen doen om... Ja, ik weet niet hoe die vragen gesteld zijn, weet je. Als jij zegt van, zou je het erg vinden als je homo was? Stel dat dat een vraag is, ik weet het niet, hè.
2: Ja.
1: Ja, daar heeft ook iedereen recht op om te zeggen, ja, dat zou ik niet leuk vinden. Nee,
2: misschien ook in een pubersfeer, weet je wel. Ja, je bent op een leeftijd dat je sowieso misschien over heel weinig dingen heel enthousiast bent. En als je dan dat soort vragen krijgt, ja, dan is toch gauw, veeg je toch gauw van tafel, denk ik.
3: Misschien iets te sturen.
1: Ja, daarom. Dus laten we echt die eerste zin, ik kan me niet voorstellen dat er zoveel zijn, laten we dat alsjeblieft aanhouden met elkaar, maar wel waakzaam zijn dat we niet...
2: Zo is het.
1: Ja, alleen maar steeds leren korte broekjes en jurken laten zien als we het over een hele grote homo- en letterbakgemeenschap hebben.
3: Dat lijkt mij een mooie conclusie. Albert, dankjewel voor je tijd.
1: Nou, ik kom ook niet meer in, hoor ik net.
0: Trek je jurk weer aan, Albert?
1: Misschien heel stiekem door de achterin gegaan, maar je denkt niet dat het nog een jurk
2: kan worden. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: Mars en Locked Out of Heaven om 6:10. En dat betekent...
1: De 538 Ochtendshow Service Desk.
0: Dat servicegericht als wij zijn. Wij het loketje weer even openen voor de broodnodige vragen die gaandeweg het programma binnen zijn gekomen aangaande dit programma.
2: Daar komen heel veel vragen ook binnen of je die 8000 euro, of dat echt wel klopt. Of dat het niet een scam is. Maar dat zit gewoon daadwerkelijk in dat koffertje, toch?
0: Ja, dit is geen grap. Als je zo meteen de stem weet op te lossen in stemmenjacht, dan win je dat geldbedrag.
2: Hoppatee. Ja. Boter bij die spreekwoordelijke vis.
0: Even kijken. Adriana, die heeft een vraag aan ons. Hi, ik heb een leuk idee voor Radio 538. Oh, ik heb een lied geschreven en ik wil dit graag laten zingen als duet. Mannen- en vrouwenstem dus. Maar ik weet niet door wie. Ik zou zeggen Benny Nijman, maar dat kan niet meer.
2: Nee,
0: en Lenny Kroer, die woont tegenwoordig in Israël. Kunnen we geen songcontest uitschrijven? Ik hoor het graag. Het gaat zeker een hit worden. Groetjes uit de Algarve van Adriane.
2: Maar hoe komt ze bij Benny Nijman en Lenny Kroer?
0: Ik heb werkelijk geen idee.
2: Het klinkt dan niet echt alsof het iets is wat we hier op het station zouden gaan
3: maar
2: draaien.
3: Maar
2: zij woont in de Algarve?
0: Ja, Adriane.
2: Oh, is het lekker. Laten we het sowieso adres noteren voor een vakantietje. Misschien.
0: Ja, dan moeten we daar misschien
2: maar
0: daar
2: zo... Flo heeft natuurlijk met Django gezongen. Kunnen we niet in plaats van Lenny Kroer dan Florentine in ieder geval inzetten?
4: Ik weet niet of mensen daarop zitten te wachten, maar...
3: Je zou met AI beide stemmen toch even kunnen proberen.
0: Nou, wat een goed idee.
3: Ik denk dat dat gewoon kan.
0: Adriana,
2: stuur
0: lijkt
2: het
0: me
2: even in.
0: Ja, ik weet niet of dat helemaal... of dat Adriana haar ding is, AI.
2: Nee, maar we moeten het liedje even insturen.
0: Ja, dan kunnen wij ermee aan de slag. Dus,
2: we misschien even iets van bakken of zo.
0: Dan even kijken. Wilma, die zegt goedemorgen allemaal. Even iets anders. Vorige week hadden jullie het over een eventueel nieuw item voor jullie programma.
2: Oh, ja.
0: Met leuke, ludieke vragen die beantwoord worden. Een van die vragen zou kunnen zijn... waarom kan je je als klein kind zo weinig herinneren? Maar het is wel heel bepalend voor de rest van je leven. Groetjes van Wilma.
2: Ja,
4: dat is wel interessante vraag inderdaad.
2: Moeten we Erik Scherder even bellen?
0: Het is wel een leuke vraag, want inderdaad, je weet van je kindertijd... vaak vanaf
2: je zesde, zevende of zo.
0: Nee, wel eerder, geloof ik.
2: Ja, ja maar dat zijn nou echt flarden dan, toch? Gewoon echt één beeld wat je dan nog hebt, of een geur of één dingetje... maar niet echt hele situaties.
0: Maar ik kan me nog wel van de kleuterschool... kan ik me nog wel dingetjes herinneren.
4: Ja, maar dat zijn fragmenten, toch?
0: Ja, dat weet ik wel.
4: Het is ook wel gewoon jammer dat je je eigen geboorte gewoon niet meer weet.
2: Nou,
0: bespaar me de details.
2: Je hoeft niet alles, hoor.
4: Dat je denkt, hé, nou, we zijn er
2: Je weet waar je vandaan komt, hè?
0: Leuke vraag, Wilma. We noteren hem en we gaan naar...
2: Wetenschap woensdag.
0: Wetenschap woensdag.
2: Ja, dat is niet het... Dat is denk ik gewoon al 100 keer gedaan, maar...
0: Ik vind het geen gek idee.
2: We kunnen het in ieder geval even...
0: Leuke vraag, dankjewel. Zometeen, Dennis Ruijer. Wij zijn er morgen weer.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij. Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september... meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux... van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
6: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
7: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
6: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blaklader.
8: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
8: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
10: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Van Albert Heijn.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
1: Giga veel.
0: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
2: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
3: Yes!
4: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
2: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
3: Yes!
5: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
7: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
8: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
7: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.

0: 538 Nieuws.
1: 10 uur. Goedemorgen, ik ben Florentine van der Meulen. Homo-belangenclub COC roept kabinet, scholen en ouders op om meer te doen voor de acceptatie van homo's. Het COC is geschrokken van een onderzoek waaruit blijkt dat jongeren minder positief over homo's denken dan een paar jaar geleden. Vooral jongens moeten er weinig van hebben. 4 op de 5 hebben problemen met de gay scene. Tienduizenden fabrieksmedewerkers voeren vandaag actie in Duitsland. Ze willen namelijk dat hun banen blijven. Onder meer werknemers van grote autofabrikanten zoals Volkswagen en Audi doen mee. Het gaat al een tijdje niet goed met de Duitse auto-industrie. De actievoerders vinden dat de regering daarvoor verantwoordelijk is. En het schiet maar niet op met vrouwen op televisie. Dat heeft het commissariaat voor de media uitgezocht. Van alle mensen op tv zijn vrouwen in de minderheid. En dat is al jaren zo. Net als mensen met een beperking, die komen bijna nooit op televisie. Voor het onderzoek zijn honderden televisieprogramma's bekeken. Gaan we naar het weer. Het is vandaag droog, afwisselend zon en wolken. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Morgen meer bewolking mogelijk. Valt hier en daar dan ook nog een kleine bui. Tot zover het nieuws op Radio 538.
2: Ja, Flo, dankjewel. Dan 538 verkeer op de A12 Arnhem-Oberhausen bij de grens. Ben je

0: 1.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door credits, krediet, coaching en training voor ondernemers.
2: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
7: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
9: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op €100.000.
8: Meld je nu aan. Druk op

0: speciaal voor iedereen die een bushcraft-cursus heeft gehad afgelopen weekend. Zo'n kampvuurhit, het, hè? Mark Amber en Belong Together.
1: Radio 538. De vijf van het bedrijf.
0: Zo, was het weekend goed, ja? Ja, ik zie het aan je. Ziet er prachtig uit vandaag. Warm welkom, 538, de Happy Monday-editie van de 538 Werkdag. Natuurlijk kickstarten wij na die ochtendshow met de vijf van het bedrijf. Govers, accountants en adviseurs. Fleur zit daar. Fleur, goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen.
0: Assistent accountant in opleiding voor het echte werk.
2: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Dat klopt, hè?
2: Ja.
0: Met hoeveel mensen doe je dat, Fleur? Daar.
2: Ik werk nu met 40 man op de controlepraktijk.
0: Oké. Okay. En hoe is de verhouding man-vrouw? Is dat een beetje in verhouding, in balans bij jullie?
2: Nou, ik denk dat het wel een... je ziet wel terug dat er toch wel overwegend veel mannen zijn.
0: Oh ja. Is dat leuk of maakt dat, is dat een beetje saai?
2: Ja, ik merk er zelf eigenlijk niet zo heel veel van. Misschien dat het er gewoon goed mee om kan gaan.
0: Oh, heel goed, heel goed. One of the guys. Fleur, dus voor 40 mensen mogen wij taart sturen?
2: Ja, zou heel leuk zijn.
0: Nou, dat gaan we regelen. Sterker nog, wij bellen zo meteen tijdens het volgende liedje met Multifly. Want de taart wordt verzorgd door jullie nieuwe vrienden van Multifly.
2: Lekker.
0: Dus ga ervan genieten en doe de groeten aan al je collega's. En ik hoop een beetje dat er gedanst wordt op de bureaus natuurlijk.
2: Dat is al zeker lekker.
0: Helemaal goed, met Last Frequencies. Ik wens je een mooie maandag, Fleur.
2: Dankjewel.
0: Hoi, groetjes.
2: Doei.

0: tonight. De mannen van Train en Hey Soul Sister op Radio 58. Dennis, hoe komen wij in het bezit van de slagroomtaart? Wij willen ook meedoen met de 500 bedrijf. Dat zie ik de glazenwassers uit Ter Apel appen. Nou, dat is heel simpel. Gewoon een appje sturen met de 58 app naar de studio. Zoek met collega's even 5 liedjes uit. En dan ben je net als de gasten van vandaag wellicht bij ons te gast binnenkort in de 500 bedrijf. En dan regelen wij ook de versgebakken taart van de vrienden van Multiflaar. Valentijn, hij is yogadocent van de sterren. Hij heeft een spirituele cryptische omschrijving van het volgende liedje in de vijf.
1: Een heilig epos over de verlichte ziel die na een doelloze zwerftocht door de kille, buitenaardse nevels van het noorden terugkeert naar haar energetische krachtcentrum.
2: Oh, mooi.
1: Gedreven door de kosmische mantra, licht uit, spot aan, smelten heimwee en vervreemding samen tot een staat van pure verlichting. Zodra de vertrouwde zachte G de kruinchakra raakt.
0: Zodra de vertrouwde zachte G de kruinchakra raakt. Ja, ik denk, Valentijn, dat het toch om deze gaat dan, hoor. Ik denk vooral als het pils rijkelijk stroomt, dan denk ik namelijk altijd aan het heerlijke Bourgondische Brabant. Dit is Guus Meeuwis op 58. Een

0: en zolang er licht brandt is er gezelligheid. Guus Meeuwis in Brabant in de vijf van het bedrijf. Wij danken natuurlijk het hele team voor het insturen van de liedjes. Vandaag hebben we Govers, accountants en adviseurs gezellig gast in de vijf van het bedrijf. In de stemmenjacht is er een nieuwe koffer open. 8000 euro de inhoud. En het enige wat we weten is dat er dus 8000 euro in die koffer zit. En dat de stem niet bij Douwe Bob hoort. Maar wie dan wel? We spelen zometeen een nieuwe ronde van de 538 stemmenjacht.
1: De eerste drie koffers zijn gekraakt.
2: Ja. Jij wint 1000 euro.
3: Wow.
2: 2000 euro. Oh.
1: Je wint 4000 euro.
2: Heerlijk.
1: De 538 stemmenjacht.
4: Word jij deze week de volgende winnaar?
1: Druk nu op de knop in de 538-app.
4: En speel mee in de jacht op 100.000 euro.
1: De 538 stemmenjacht.
5: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
2: Yes!
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja. Echt serieus?
8: Zo.
7: Wat een geld.
9: 15.000.
10: Wat verdikken we.
5: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
11: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
2: Yes!
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
15: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
16: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
17: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
18: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
19: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
20: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
21: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iris corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iris Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
20: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
22: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
23: Hey, koopjesjager.
24: Ja, jij?
23: Ik zou even opletten.
24: Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
25: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
26: De Beter Pickabillies.
27: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
28: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: binnen 1 minuut.
1: Meer muziek.
0: Tijdens de 538 werkdag.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt behal een stuk.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Dus jij hebt een ID Best Cargo gekocht?
7: Ja.
6: En nu?
7: Domeinnamen kopen.
6: Voor je bedrijf?
7: Ja.
6: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
6: Welke domeinen dan?
7: Klus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomtkoken.nl.
6: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En schouwkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,99.

0: ontblote torso's, fitte lijven, the boys and girls of Summer of 58.
1: De 58 stemmenjacht.
0: De jacht is in volle gang op die nieuwe koffer met daarin de inhoud van maar liefst 8000 euro. Lisanne, een goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je bent lekker thuis aan het werk deze maandag.
2: Ja, klopt.
0: Managementassistent bij Dahl Power.
2: Ja, klopt. Ook
0: en wat doen ze bij Dahl Power?
2: Telecom installaties voornamelijk actief.
0: Nou, wat leuk. En hoeveel mensen?
2: Keuren.
0: En hoeveel mensen stuur je ongeveer aan?
2: Ik ben voornamelijk ondersteunen van de bedrijfsleider. Maar we zijn met een leuk team van iets van 12 mensen op kantoor. Nog een aantal in de buitendienst.
0: Ja, wat gezellig. Helemaal goed, helemaal goed. Hey, wat zou je doen met 8000 euro?
2: Ja, goede vraag.
0: Even op vakantie. Even op vakantie.
2: Ja, wie weet.
0: Ja, leuk. Hey, Lisanne, luister heel erg goed, want je krijgt nog één keer de opgave.
3: Uurtje.
0: Ja, het is 10:36 op een maandagmorgen. Lisanne, wie zoeken wij?
2: Ja, ik denk Samuel Welten.
0: Jij denkt zanger Samuel Welten. Jury, is dit goed?
1: Het antwoord is... fout.
0: Ah, het is niet Samuel Welten. Die kunnen we ook weer bijschrijven op 538.nl.
2: Jammer.
0: Maar wel de reiskoffer krijg je van de Postcode Loterij als troostprijs. En ja, geef je nog een keer op, Lisanne.
2: Nou, helemaal goed. Gaan we doen.
0: Leuk. Mooie dag daar, hè?
2: Hetzelfde.
1: De 538 Stemmenjacht.
4: Meld je nu aan. Druk op de

Dit zou zo in een commercial voor Funda kunnen zitten, dit liedje. It feels like home, zo warm, zo mooi, zo melodieus. Sommieu! Ja, Richard, die zegt geheel terecht, Dennis, je bent bijna een uur bezig. Ik heb de koffiegong nog niet gehoord.

0: weer door die eerste werkdag van de week heen met zometeen een nieuwe ronde stemmenjacht. €8.000 in koffer nummer 4. En de Dance Press Classic zometeen in de line-up. En ook ja, de hit van het WK, Shakira Burna Boy, Die Die. Ik wil zeggen DD, nee, het is Die Die. En Esther met het nieuws.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Es. Wat heb je in petto?
1: Nou, even opletten als je politie tegen het lijf loopt, want er lopen nepagenten rond.
0: Mag je dan terugschieten?
1: Nee. Oh.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
3: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
4: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Smint.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: 538 Nieuws.
11: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. De situatie van asielkinderen in de noodopvang moet binnen een half jaar verbeteren. Hun leefomstandigheden zijn gevaarlijk, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Kinderen krijgen te weinig speelruimte, rust en privacy. En ook lopen ze in de noodopvang een enorm risico om mishandeld of misbruikt te worden. Vrouwen blijven onderbelicht op televisie. Nog geen 40% van de mensen op televisie is vrouw, zegt het commissariaat voor de media. Ook mensen met een beperking zie je al jaren nauwelijks. En het verbetert nog steeds niet, staat in het rapport. Het kabinet, ouders en scholen moeten iets doen om de tolerantie voor homo's en lesbiennes te verbeteren. Dat zegt het COC tegen de NOS na onderzoek waaruit blijkt dat jongeren er veel minder van moeten hebben.
12: Het is echt belangrijk ook bijvoorbeeld in het onderwijs dat ook docenten direct jongeren aanspreken, ook als er grapjes worden gemaakt over homoseksualiteit. Dus dat tijdige ingrijpen is heel belangrijk.
11: Ja, het COC denkt dat de social media een grote rol spelen en daar krijgen macho-accounts veel ruimte. De socials zouden ook informatie over LHBTI-mensen minder moeten onderdrukken, zegt het COC. En de politie in Groningen heeft twee mannen opgepakt die zich voordeden als agent. Ze hadden een oudere vrouw met een telefonische babbeltruc wijsgemaakt dat ze haar bankpas en geld mee moesten geven aan de agenten die later aan de deur zouden staan. Met de pas werd ook geld opgenomen. En echte agenten wisten de twee oplichters later te pakken te krijgen. Het weer dan nog, het is overal droog met een mix van zon en wolken. En daarbij wordt het 18 tot 21 graden vandaag. En tot zover het 538 Nieuws.
13: Ja, S, dankjewel. Dan 538 Verkeer. A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens, 12 minuten. En de A58 Breda-Bergen op Zoom bij Etten-Leur. Daar is reddings- en bergingswerk aan de gang door een eerder ongeluk, 19 minuten. Snelheidscontrole op de A1, de grens van Duitsland-Hengelo, bij de Lutte, 177,3. Op de A2 Maastricht-Echt, Susteren, 226,4. En op de A2 Utrecht-Amsterdam bij Koude 37,6. Ook op de A4 controle tussen Leiden en Amsterdam bij de Leimuidenbrug 17,6. En de laatste op de A6 Muidenberg-Lelystad bij Lelystad 69,1.
14: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door credits, krediet, coaching en training voor ondernemers.
15: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
0: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
16: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
17: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
18: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
19: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
18: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor €229.
20: De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op €100.000.
21: Meld je nu aan.

0: Shakira en de Burna Burna Boy en Dai Dai. Ik was toevallig in de bossen bij, in de buurt bij Zeist gisteren. Waar het Nederlands elftal weer de trainingen gaat oppakken. Er werden alle borden keurig neergezet. Spannende nieuwe fase weer voor het Nederlands elftal natuurlijk met Xavi. Dai Dai op Radio 58. Terwijl de harde werkers van voegbedrijf Eksteen hier in de app zijn geklommen met een mooie foto. Pandje aan het restaureren. Aan die Amsterdamse grachten. Lekker bezig. Volgens mij is Arie van de mop van Arie ook in de app geklommen. Want die stuurt ook een appje door. Nul weer zin in woensdag voor de mop natuurlijk. In de ochtendshow, ook lekker. Ik neem je even mee op reis. De Dance Smash Classic voor deze maandag. Voor Calvin Harris was er eigenlijk altijd een vaste volgorde in hoe hij werkt. Als het ging om het maken van een nieuw liedje. Tot 2019. Want toen deed hij het even anders. Meestal was Calvin degene die artiesten ging benaderen met de vraag... ja, zou je de vocalen willen doen op een liedje? Maar voor de Dance Smash Classic van vandaag kwamen die vocalen hem gewoon aanwaaien. Gewoon met een random mailtje in zijn inbox. En ik laat je even een stukje horen opgenomen in de studio. Moet je een beetje bijdenken, de verloren gordijnen die er misschien wel hangen... een beetje oude apparatuur bij elkaar en dan dit stemgeluid.
1: Stand up on my shoulders, tell me what you see. I am a giant. We'll be breaking boulders underneath our feet.
0: Oh, en wat een stem heeft deze man, hè? Die Rag & Bone Man. Ooit een keer live gezien op Lowlands. Wat een beleving was dat. Dit was de eerste demo van de Rag & Bone Man. Die zelf trouwens ook niet wist dat die samenwerking tot stand ging komen. Uiteindelijk een grote hit geworden. De Dance Smash Classic van vandaag op 58. Calvin Harris, Rag & Bone Man, Giants.

waren de jaren 80. Baanbrekend deze video van Madonna. Ja, de SGP was er niet heel blij mee. Je hoorde Like a Prayer op 58. Over de angst, maar overgave aan de liefde die heel mooi is. En Bente gebruikte hier de parachute als metafoor voor het durven springen in de diepe bij iemand. En het is een van de fan-favorites, hebben die concerten van Bente. Radio 58 is proud to be loud met de splinternieuwe favorite. Deze week Bente. Dit is Parachute.

0: stort ze zich toch in dat liefdesavontuur. Prachtige favorite deze week. Stoerwijf, deze band, lekker bezig. Je bent bij 58. 100 is veel, 1000 is heel veel. Wat dacht je van 100.000? Dat is de prijzenpot in de stemmenjacht. Zometeen spelen we voor 8000 euro.
1: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.

0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota Bizet Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
2: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoost.com of in onze app.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
3: Werkzoeken.nl voor recruitmentmarketing die wel werkt.
4: Yes!
5: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
6: Echt lekker.
5: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
3: Werkzoeken.nl voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
4: Yes!
7: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
10: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Levi's, Scotch en Soda en meer.
11: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
12: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Als mensen je werkplek zien als hotel... Wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
12: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
15: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
16: Binnen 1 minuut
17: meer muziek
16: tijdens de 538 werkdag.
17: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
18: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
19: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
20: 538. Dennis Ruijer.
21: Ja, langzaam maar zeker richting die maandaglunch met Alex Warren.

0: tijdje Sharon met Martin Garrix. Repeat it op 58. 8000 euro in koffer nummer 4. En een nieuwe kandidaat, een nieuwe held die het opneemt. Voor die stem, wie zit er ook alweer in? John Visser, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, vandaag vrij. Normaal gesproken nu aan het werk in de zorg.
1: Yes, klopt.
0: Je woont in Sneek en ja, speel je dit spel alleen? Heb je er hulp bij je? Hoe werk je?
1: Nee, ik speel dit spel alleen.
0: Kijk, mooi. John doet het helemaal solo. En ja, ik ben heel erg benieuwd of jij dan die stem zo meteen weet te raden. Maar luister goed, want dit is de opgave.
2: Uurtje.
0: Ja, John, 8000 euro is hij waard. Verlos ons, wie zoeken we, denk je?
1: Ik denk Harm Edens.
0: Harm Edens, van onder andere natuurlijk. Dit was het nieuws.
1: Juist.
0: Ja, jury, is het Harm Edens?
3: Het antwoord is... fout.
0: Ah, helaas.
1: Ah, jammer.
0: Het is hem niet. Ik stuur je wel als troostprijs de koffer van de Postcode Loterij, de reiskoffer.
1: Ja, hartstikke mooi. Komt zeker van pas.
0: Ja, precies. Als je op reis gaat een keer een weekendje logeren, dan neem je hem gewoon gezellig mee.
1: Zeker weten.
0: Mooi, man. John, mooie dag. Hè. Bedankt voor de poging.
1: Hey, jullie ook.
0: Mooi, groetjes, man.
3: De 538 Stemmenjacht.
0: Ja, meespelers winnen. Druk op die knop in de app. En wellicht weet jij welke stem er zit in koffer nummer 4. Volgende nieuwe ronde, nu TLC. Dit is No Scrubs.

Tijdens je 538 werkdag. Tijdens die 538 werkdag maak je zomaar kans op 8000 euro. In een nieuwe ronde van de 538 stemmenjacht. En je hoort ook nog Mr. Mister zelf. Naar deze hit van Bakermat en Ronnie.

0: fantastisch natuurlijk, die Ford Thunderbird in deze video van Mr. Mister uit de 80's alweer, Broken Wings. Want wel een geestig verhaal is dat dit is opgenomen in de woestijn. En op de set hadden ze dan een woestijn buizen te laten invliegen. En die scheet dus de zanger onder tijdens de opnames.
1: Oh.
0: Die moest zich dan urenlang opfrissen in een of andere caravan daar, zeg maar, midden in de woestijn. Uiteindelijk wel een leuk videootje geworden. En een leuk feitje over dit liedje. Zometeen Lindo met een nieuwe onderstemmenjacht. Esther met het nieuws. Wat heb je voor ons, Es?
1: Ja, voetballer Memphis Depay die mag niet meedoen met Oranje. En hoe reageert hij daar zelf op? Dat hoor je zo meteen.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
7: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
10: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
11: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
12: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
11: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
12: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
11: En als je voor jezelf werkt?
12: Ook gewoon 1 factuur per maand.
11: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
12: Mm-hmm.
11: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
10: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
13: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
14: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
15: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
16: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
17: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer.
19: Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
1: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
2: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.
4: 538 Nieuws.
5: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Onder de nieuwe bondscoach van Oranje blijft Virgil van Dijk de aanvoerder. En Memphis Depay maakt nog steeds kans op een plek in het Nederlands elftal. Dat zei bondscoach Xabi Hernandez net op een persconferentie. Dat Depay nu niet bij de selectie zit, vond Xabi moeilijk om hem te vertellen, maar hij ving het goed op.
6: The response of him was amazing. He understood everything. I have a lot of respect with Memphis. But I want to say that the door is open for all the players.
5: Ja, de twee hebben een fijn gesprek gehad en ook voor Depay staat de deur dus nog open. De rechtszaak over de dodelijke explosie in een Rotterdams drugslab is begonnen. In de bedrijfsruimte onder een flat ontplofte ruim anderhalf jaar geleden een drugslab. En daarbij kwamen drie mensen om het leven. De verdachte weet ook niet wat er nou mis is gegaan, vertelt hij via zijn talk.
7: Ja, de meneer zegt, het is een verschrikkelijke zaak. Er is veel gebeurd. Ik wil zelf eigenlijk ook wel weten wat er nou precies is gebeurd.
5: Ja, justitie denkt dat hij met cocaïne bezig was. De verdachte zegt dat hij het pand aan anderen had onderverhuurd. De olieprijzen zijn nu al 4 dagen op rij aan het dalen, maar aan de pomp betalen we nog steeds de hoofdprijs. Want die olieprijs is dan wel lager, maar nog steeds erg hoog. En dat de prijzen dalen komt doordat er steeds meer olieschepen langs Iran weten te komen. En honderden vluchten van en naar Tokio gaan niet door. Dat komt door een naderende tyfoon. Ook op andere plekken in het land zijn vluchten geschrapt. Er worden zware stortregens, harde wind en mogelijk ook overstromingen en aardverschuivingen verwacht. Volgens KLM gaan alle vluchten tussen Schiphol en Japan wel gewoon door. En ik heb het weer nog voor je. Het is vanmiddag nagenoeg overal droog. In het noordoosten van het land is er een kleine kans op een lokaal buitje. En verder wisselen zon en wolken elkaar af. En het wordt een graad of 19. En dat was het nieuws op Radio 538.
8: Hartstikke goed. Kijk, wat op de weg is niet zo heel druk. Een paar dingen nog. De A2 Den Bosch-Utrecht voor Kerkdriel. Pechgeval 6 minuten. De A6 Emmeloord-Lelystad voor de ketelbrug 12. De A12 richting Duitsland voor de grens 11 minuten. Grenscontrole natuurlijk. En een kapotte vrachtwagen langs de A28 Amersfoort-Utrecht. Daardoor 5 minuten extra bij Rijnsweert. Controles. A2 Den Bosch-Eindhoven 125.3. De A4 Pernis-Schiedam 71.8. A7 Drachten-Groningen 187.3. A12 Duitsland-Arnhem 141.7. A16 Dordrecht-Breda 59.3. A28 Amersfoort-Zwolle 80.0. Collecte langs de A30 Ede-Barneveld 16.3. En de A59 Breda-Den Bosch 94.6.
9: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
11: Het is weer laat.
12: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
14: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
11: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
8: Lekker een lekkere liedje, zeker voor de maandag. Spin Doctors, zometeen Calvin Harris en nu Taylor.

0: Calvin Harris. Dat is wel even lekker.
1: Lekker soepen, jongens. Lekker,
0: ja, vind je dat? Ja, Calvin Harris? Ja, ja. Hij is wel model geweest, dus ik kan dat ergens wel begrijpen. Ik ben ook model geweest. Voor het blinde instituut. Lindo is de naam. Ga je even een 13e maand voor jezelf regelen met de stemmenjacht zo dadelijk. 8000 euro in koffer 4 staat voor je open nu. Spin Doctor, Steel Princess.

my friend. Gekke vraag hoor, maar kan jij je werk doen op 10 kilometer hoogte? Denk ik niet, hè? Ja, tenzij je piloot bent of stewardess. Flight attendant heet het, hè, tegenwoordig. Ja, ja. 58 collega en hitheld Afrojack. Zijn favoriete plek om nieuwe beats te bouwen is in zijn Afrojet. Patser. 10 kilometer hoogte. Wel lekker dat je dat kan, überhaupt, dat je dat talent hebt. Ik bedoel, ik ben ook wel eens op 10 kilometer hoogte in een vliegtuig geweest. Het meest nuttige dat ik daar heb gedaan is zakje pindas openen, weet je wel. En een nieuwe film opgezet. Afrojack, daar is hij. 10 feet tall, nu bij 58.

0: Had je al opgegeven of niet als kandidaat? Had je al opgegeven? Dat is mooi. Nog niet op gedaan. Even in de app van 58. Vul je gegevens en zorg dat je kandidaat bent om 8000 euro te winnen.
1: De eerste drie koffers zijn gekraakt.
2: Ja! Jij wint 1000 euro. Wow.
3: 2000 euro.
0: Oh. Ja! Je wint 4000 euro.
3: Heerlijk.
1: De 538. Stemmenjacht.
4: Word jij deze week de volgende winnaar?
1: Druk nu op de knop in de 538-app.
4: En speel mee in de jacht op 100.000 euro.
1: De 538 Stemmenjacht.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
6: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
7: Wow!
6: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
1: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
8: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
11: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
12: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
14: Deze week komt je trek aan het trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
15: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
16: Smint.
17: Valt je iets op aan mij?
16: Nieuwe jas?
17: Nee.
16: Nieuwe schoenen?
17: Nee.
16: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
18: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
19: Boost yourself.
20: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV... ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
21: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
20: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.

0: polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf. Met een V.
1: Binnen 1 minuut
2: meer muziek.
1: Tijdens de 538 werkdag.
3: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties. En kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus. En ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
4: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 600 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag.

0: Ed Sheeran, Overpass Graffiti. Ed Sheeran heeft ook wel eens een betere week gehad, volgens mij, dan vorige week.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: De Stemmenjacht. Koffer 4 is inmiddels open. Daarin zit 8000 euro. Mocht je het gemist hebben, koffer 3. Het goede antwoord was Merel Ek.
2: Ja, Merel Ek.
0: We gaan naar koffer 4. Tommy vanuit Leiden, goedemiddag.
3: Goedemiddag allemaal.
0: Hallo. Veiligheidscoördinator op een praktijkschool. Hoe moet ik me dat voorstellen?
3: Ja, dat gaat om de veiligheid, zeg maar, eigenlijk. Van binnen, buiten. Dus bijvoorbeeld als de kinderen een probleem hebben, komen ze naar mij toe en dan los ik het samen met hen op.
0: Ja, leuk werk wel.
3: Heel leuk werk.
0: Ja, maar het is niet zo dat je moet uitleggen dat je niet een soldeerbout moet vastpakken aan de verkeerde kant of zo, dat niet?
3: Ook dat.
0: Ja, precies. Tommy, we gaan aan jou eventjes de stem laten horen die hoort bij koffer 4. Daar gaan we.
4: Uurtje.
0: Kort, maar je kan er ook 8000 euro mee winnen. Tommy, vertel het. Van wie is deze stem?
3: Ik dacht van Lange Frans.
0: Is dit Lange Frans? Lange Frans, we gaan het nu horen.
1: Het antwoord is... fout.
0: Nee.
2: Ah.
0: Het is niet Lange Frans. Ik dacht het eigenlijk ook, Tommy. Dus
2: Wat
0: hebben we eraan. Je krijgt als dank voor het meespelen de reiskoffer van de Postcode Loterij. Dankjewel dat je er was en een fijne maandag.
3: Doei, doei, werk.
1: De 538 Stemmenjacht. What is

bij 538. Hé, hey, dat ruimt gelukkig. Ja. Het is Lindo hier. Ik hoop dat je goed vast zit voor de nieuwe Marshmello en Cameron Whitcomb. Zometeen Hollow heet hij. En dit is natuurlijk een classic van Three Doors Down, Kryptonite.

0: My Husband Ray. Zometeen meer lekkers. En Esther heeft zo het nieuws. Daarin nieuwe tactiek van de politie.
1: Ja, waardoor je eigenlijk altijd gepakt gaat worden. Stiekem onder zo'n rood kruis doorrijden. Dat is straks verleden tijd.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
5: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
6: Zei jij nou 200 euro?
7: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
4: Daarom vlieg je met ons gewoon goed. En voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
9: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf 259 euro netto bijtelling per maand.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Nee, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
17: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
18: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
17: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
19: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
20: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
21: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
22: Ja.
21: En nu?
22: Domeinnamen kopen.
21: Voor je bedrijf?
22: Ja.
21: Welk bedrijf?
22: Ja, dat weet ik nog niet.
21: Welke domeinen dan?
22: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
21: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
22: Ja, €7,000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
23: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32,990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
19: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
20: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
24: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak.
25: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
0: download de app en start met vinden.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op Ben.nl.
5: Nieuws.
25: 1 uur.
26: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Google krijgt weer een Europese miljoenenboete. Het techbedrijf moet ruim 400 miljoen betalen voor het overtreden van de privacyregels. Jarenlang werden locatiegegevens gebruikt om gerichte advertenties te verkopen. En Google bewaarde locatiegegevens ook langer dan nodig was. Mensen die eigenlijk te veel verdienen om in een sociale huurhuis te mogen wonen, moeten meer huur gaan betalen. Het kabinet wil corporaties gaan verplichten om de huur voor wat ze scheefhuurders noemen te verhogen. Nu kan dat al wel, maar het gebeurt niet altijd. Bij Persveilig zijn twee nieuwe meldingen binnengekomen van journalisten die zaterdag zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. En daarmee zijn er nu 5 meldingen. 1 fotograaf werd van achteren geduwd en viel. Een andere journalist werd door demonstranten gefilmd. En volgens Persveilig gebeurt dat steeds vaker om beelden later online te zetten. En de politie gaat in ons land drones inzetten om het verkeer vanuit de lucht te controleren. Amsterdam heeft de primeur en daar zijn al de eerste boetes uitgedeeld. De drones kijken bijvoorbeeld of iemand door een rood kruis rijdt of achteruit rijdt op de snelweg. En ook het rijden over verdrijvingsvlakken gaat gecontroleerd worden. De nieuwe werkwijze zou veiliger zijn voor agenten en wordt de komende tijd verder uitgerold. Het weer dan nog. Een mix van zon en wolken. In het noordoosten kan er nog een kleine bui vallen. Verder blijft het droog en het wordt een graad of 19. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. En tot zover het 538 nieuws.
27: Dan even kijken naar wat opstopping. Eigenlijk alleen de A20 valt op. Gouda Hoek van Holland. Voor Moordrecht heb je 20 minuten extra. Dat is altijd al een druk stuk. Er was ook een ongeluk gebeurd. Dat is inmiddels opgeruimd. 20 minuten neemt nu af. Dan de controles langs de weg. A2 Den Bosch Eindhoven 125.3. A4 Pernis Schiedam bij 71.8. A6 bij Lelystad richting het noorden, 69.1. A7 Groningen-Drachten, 167.2. A12 Duitsland-Arnhem, 139.4. A15 naar de Maasvlakte, 45.8. A16 Rotterdam-Dordrecht, 31.0. De A27 Hilversum-Almere, bij Almere, 108.4. A28 Assen-Hogeveen, 160.5. En A59 Den Bosch-Breda, 111.9.
28: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
29: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
30: Het is weer prijzenslag bij Odido met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
31: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
32: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
31: Alleen vandaag bij Bol. Garmin Vivo Active 6 voor €229.
5: De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
25: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
27: Ja, zeg hij. BB Rex zou zo meteen. En ja, ook Michael Jackson komt er ook aan. En nu, Teddy.

Rexha, Faithless, New Religion. Heb je wel eens een boek geleend bij de Bieb en al vergeten op tijd terug te brengen? Of heb je überhaupt wel eens een boek geleend bij de Bieb? Dat is voor mij wel lang geleden, moet ik eerlijk zeggen. Dat is wel heel lang geleden. Maar dan krijg je een boete altijd als je te laat je boek terugbrengt. Geen hoge bedragen, behalve als je er echt lang mee wacht. Zo kreeg Michael Jackson ooit een vriendelijke reminder met een boetebedrag daarbij van ruim 1 miljoen euro omgerekend. Nou, dan heb je wel heel lang dat boek gehad. Wat was het? Had hij de 10 geboden of zo? Op steen had hij geleend, weet je nog. Michael Jackson, Smooth Criminal, nu bij 58.

muziek, Adela. Eend in LA, natuurlijk bij jou 538. Nieuwe ronde van de stemmenjacht onderweg. Durf jij het aan om 8000 euro... Ja, dat zal wel. Durf jij het aan om de stem te raden in koffer 4?

0: Gizo en zijn eyes closed. Nou, dat doen ze helemaal niet zo verdienstelijk.
1: De 538 werkdag.
0: Je 538 werkdag wordt een stuk lekkerder met 538. En we sleep je erheen door deze maandag. Met Lucas en Steve zometeen. Temper City komt eraan. En natuurlijk een nieuwe ronde van de stemmenjacht.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Liever kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips, vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips, vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
14: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
15: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
16: Phew, we kunnen weer.
15: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorg je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
18: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe kraan van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
19: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoost.com of in onze app.
18: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
20: Binnen
16: één minuut.
20: Meer muziek.
16: Tijdens de 538 werkdag.
21: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
22: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
21: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
22: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
21: En als je voor jezelf werkt?
22: Ook gewoon één factuur per maand.
21: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
22: Mm-hmm.
21: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
23: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
24: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
25: Lucas en Steve in de startblokken, zometeen naar Tempo City.

0: till dawn.
1: Lucas en Steve.
2: De 538 Stemmenjacht.
1: De Stemmenjacht van 538 in volle gang. Komt voor vier is open. 8000 euro staat er op het spel. Anja uit Drachten, goedemiddag.
3: Goeiedag.
1: Hoe is je dag tot nu toe als je een rapportschrijver zou moeten geven van 1 tot 10?
3: Nou, een 8.
1: Dat is best een goede dag voor maandag, ja.
3: Ja, het is mooi weer, hè? Wat wil je nog meer?
1: Ja, zeker, ja. Lekker genieten van het weer. Ja. Je hebt gelijk. Je bent met je dochter eventjes in een woonwinkel.
3: Ja.
1: En hebben jullie overlegd over deze stem of doe je dit helemaal...
3: Nou, we zaten in de auto hier naartoe.
1: Ja.
3: En toen zaten we naar jullie programma te luisteren. En toen zeiden we alle twee van ja, we weten wie het is.
1: Oh.
3: En toen zei ik, maar ik kon niet op de naam komen. En toen zei ze, en bedoel je deze man? Ik zei ja, die bedoel ik. Maar zij had precies hetzelfde, dus...
1: Ja. Dat
3: dezelfde naam, dus dat is
1: wel
3: grappig.
1: Ja, dat zeker. Nou, dat belooft veel goeds. Ik ben heel benieuwd. Laten we even eerst gaan luisteren naar die stem waar het om gaat. Wat is de stem van koffer 4?
4: Uurtje.
1: Anja, en hoe heet je dochter Anja?
3: Fien.
1: Anja en Fien, allebei.
3: Fien de Boer.
1: Fien,
3: ja.
1: Kijk eens aan. Allebei hadden jullie hetzelfde idee. Nou, laat het maar weten. Van wie is deze stem?
3: Edson da Graça.
1: Ed, is het acteur, stand-up comedian Ed Sondergraza. Is dat goed? We gaan het nu checken.
2: Het antwoord is... fout.
3: Nou, jammer.
1: Ja, dat vind ik ook aan je.
3: Ja.
1: We kunnen je geen geld overmaken. Wel een reiskoffer van de Postcode Loterij als dank voor het meedoen. Dankjewel en groetjes aan je dochter ook daar.
3: Ja, oké, zal ik doen.
2: De 538 Stemmenjacht.
5: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
1: Weer niet goed. Jammer, 538.nl, dan kan je even kijken wat er allemaal al genoemd is voor deze toch relatief nieuwe koffer die pas sinds vandaag in het spel is. En wil je meedoen in de app dus?

0: Mark Lebrand zo naar tweeën aan de knoppen. En Esther heeft zo'n nieuws, een beetje voetbal nieuws over onze nieuwe bondscoach.
1: Ja, en die zei bij de persconferentie, Xabi Hernandez, dat hij, hij zei goedemorgen in het Nederlands. En de vraag is nu eigenlijk of hij het volkslied ook al kent. En nou, dat hoor je nou zo.
0: Ik hoop het wel voor hem. Hallo, en poffertjes. Hij heeft nog wat goed te maken voor 2010.
1: Nou.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
5: Fans van Voordeel,
4: Aldi.
6: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
8: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
10: Nu bij Ben. Dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.

0: producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox-soep en zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: gigaveel.
0: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
4: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 600 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
5: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl.

0: Nederlands elftal komt naar Eindhoven. Op zondag 4 oktober speelt Oranje de UEFA Nations League wedstrijd tegen Servië. Bekijk het team onder leiding van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez live in actie. Score je tickets via onsoranje.nl/tickets.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De Beter Pikkenbullies!
2: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood 2 stuks, 13,49. We doen met je mee. Plus.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: 538 Nieuws.
4: 2 uur.
5: Esther Dijkstra. Het is nu echt afgelopen met religieuze bijeenkomsten bij de politie, zoals etentjes rond de vaste maand Ramadan. De Tweede Kamer roept al langer op om dit soort dingen niet meer door de politie te laten organiseren. Ze vinden dat het indruist tegen de neutraliteit van de politie. De korpschef die heeft de gedragscode daar nu op aangepast. De Raad van State vraagt zich af of het wel een goed idee is om de boetes te verhogen. Justitieminister David van Wil die wil de boetes voor kleine overtredingen met inflatie meelaten stijgen. Maar dat vindt de Raad niet eerlijk. In de afgelopen 30 jaar zijn die boetes al meer dan verdubbeld, veel meer dan de prijzen. En bij een grote internationale actie zijn wereldwijd tientallen criminele organisaties opgerold en bijna 500 mensen opgepakt. Ook zijn tienduizenden kilo's drugs en wapens in beslag genomen. Aan de operatie deden 34 landen mee, Nederland niet. Het doel was om netwerken tussen Europa en Latijns-Amerika op te rollen. En op de persconferentie vertelde bondscoach Xabi Hernandez dat hij bij Oranje het helemaal anders wil gaan aanpakken. Zo zijn trainingen vaker achter gesloten deuren en mogen journalisten alleen het eerste kwartier meekijken. En daarna kwam de vraag of hij het Wilhelmus al kent.
6: I will try. I promise to Mariana.
7: Because we sing about the king of Spain.
6: I know the story. Yeah, especially Mariana explained to me. Personally.
5: Ja, hij kent het dus nog niet, maar Marianne van Leeuwen, de directeur van de KNVB, die gaat het hem wel leren. Het weer dan nog, een mix van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kans op een bui. Verder blijft het droog tot vanavond. En het wordt een graad of 19. En tot zover het 538 Nieuws.
8: Dankjewel Esther. De drie belangrijkste files. A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens, 7 minuten. A8 Amsterdam naar Zaandam voor de bruggen over de Zaan, 8 minuten. En een kwartiertje voor de A12 Arnhem naar Oberhausen. En die file staat tussen Oud-Dijk en Duitsland. En dan de belangrijkste controles. A2 Den Bosch-Eindhoven, 125.5. De A2 naar Echttoe bij 202.1. De A2 nog een keer richting Echt, maar dan vanuit Maastricht bij 226.5. A6 richting Lelystad, 69.1. De A10 Diemen-Zeeburger Tunnel, 11.3. A12 richting Arnhem bij Duiven, 139.4. A16 dan bij Prinsenbeek, dat is Dordrecht-Breda bij 59.3. Dan de A16 richting Breda vanuit de grens met België, 70.9. A27 naar Almere, 108.4. De A28 naar Meppel, 102.0. Dan de A50 Arnhem-Apeldoorn, 195.2. En de laatste is de A67 Eindhoven grens met België, 18.0 bij Veldhoven. En wil je alle controles checken via app van Flitsmeister.
9: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
10: Nu superdeals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
13: Alle Sikkens Verf bestel je bij
14: verfwinkel.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee

Shakira en Zoo. Zo, weer volop in de maandag. Ga je lekker? Heb je een goed weekend gehad? Dam tot damloop. Lam tot lamloop. Ja, dat kan ook. Wat was het leukste? Ben je hersteld? 538 is lekker bij tijdens de werkdag. Met de hits Bruno Mars, Bon Jovi. Dit is Armin.

0: van Stadion Solkrecht veegt hij de vloer bij de studio waar hij later zijn allereerste hit opnam. Jack White van de White Stripes had een meubelstoffeerbedrijf en verstopte gedichten in de meubels. En Shania Twain leidde op haar 16e boomplantploegen rond in de Canadese wildernis. Dus zit je vandaag weer vast in je job waarvoor je totaal niet gemaakt bent, gewoon rustig blijven. Hè? In de film over jouw leven zijn dit gewoon de eerste 8 deprimerende minuten. En nu Karol G en Bruno Mars. Dit is Still.
1: Radio 538. Jouw hits hoor je op 538.
2: Karol G en Bruno Mars. Still.

0: en Bruno Mars en Still bij 538. Ik heet de zieke boeg. Ik zit hier met mijn producer en mijn beste maat Glenn te tellen. We zijn de afgelopen 4 maanden denk ik al 5 keer ziek geweest of zo. Maar we hebben 2 dochters van allebei 6. En die brengen natuurlijk van de BSO iedere week weer een andere mutatie mee. Zo, kijk eens papa. Laat maar eens even blaffen in je gezicht. Of is het gewoon een algemeen virusje? Zit je er ook niet zo lekker in? Nou, hey. Misschien dat we je dag wat op kunnen kalafateren. Zometeen koffer 4. Hij gaat weer open van wie, oh wie is toch die stem? 8000 euro. Je maakt de kans op. Geef jezelf op via de app van 538. En verder de Pussycat Dolls, Bente komt eraan en Faithless.
1: De eerste 3 koffers zijn gekraakt.
2: Jij wint 1000 euro. Wow.
3: 2000 euro. Oh.
1: Yeah. Je wint 4000 euro.
3: Heerlijk.
1: De 538. Stemmenjacht.
4: Word jij deze week de volgende winnaar?
1: Druk nu op de knop in de 538-app.
4: En speel mee in de jacht op 100.000 euro.
1: De 538. Stemmenjacht.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja? Echt serieus?
8: Zo.
7: Wat een geld.
9: 15.000. Potverdikke me.
10: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
13: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
12: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
15: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
16: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
15: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
14: Van diner tot borrel? Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
17: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
18: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
19: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
18: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
19: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
18: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
20: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
17: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor 229 euro.
21: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Me Bouwen.

0: besloten app en start met vinden.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders ga je mis. Pak hem.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Binnen 1 minuut
6: meer muziek
5: tijdens de 538 werkdag.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
9: Zeg het!
8: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
10: Erop uit met een camper, in de natuur.
11: Hoi, Niels van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe camper. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
12: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
13: Hallo daar.
14: 538. Maak La Brand.
13: Nieuwe ronde van de stemmenjacht zometeen. En je hoort de Pussycat Dolls en Martin Garrix.

0: 538, stemmenjacht.
1: Oh, spannend gaat hij voor 8000 euro. Michel uit Den Haag, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Nou, wat is het gekste dat je er ooit uit hebt gehaald?
2: Een onderbroekje, een heel kleintje. Ja, dat gebeurt ook in de wasserette.
1: Maar dat iemand, want je hebt een eigen wasserette, maar dat iemand zijn onderbroek was, is toch niet zo gek?
2: Nee, maar ja, wel als je een horeca, allemaal horecagelegenheden hebt.
1: Ah,
2: en dat dan een vies onderbroekje bij zit.
1: Juist,
2: ja,
1: oh, ja, precies.
2: Dat komen we niet vaak tegen.
1: Ja, dus toen s'avonds de lakens werden opgenomen van de tafels, is er misschien nog iemand op gaan liggen, zeg maar.
2: Ik denk het, ja. Ik zal het niet weten.
1: Spannend.
2: Ik wilde eigenlijk niet daarna denken, maar.
1: Hé, hey, Mies, je hoort helemaal niet dat jij daarna komt trouwens, hè?
2: Nee, hè?
1: Nee.
2: Zeg het wel meerdere.
1: Zeg eens even zo vol haaks 8000 euro.
2: 8000 euro.
1: Lekker, 8000. Jury, kom maar op. Met de stem. We gaan luisteren. We hebben een kleine vastloper op de stemmenjachtcomputer.
3: Uurtje.
1: Nou, duurde de stem maar een uurtje. Het is echt zo voorbij. Voor 8000 euro. Koffer 4 staat wagenwijd open. Michel, wie denk jij daar te horen?
2: Ik gok op Tino Martin.
1: Tino Martin. Stemmenjachtjury, mag ik uw oordeel?
0: Het antwoord is... fout.
1: Oh, jammer man.
2: Ja, helaas, pindakaas.
1: Maar je gaat altijd als een winnaar weg bij ons. Je krijgt als troostprijs de prachtige reiskoffer van de Postcode Loterij. Ik wens je daar veel plezier mee en een mooie dag nog, Nies. Hey, ja, kijk.
2: Top, hartstikke bedankt.
1: Hoi, hoi.
2: Nee, tot ziens. Doei.
0: De 538 Stemmenjacht.
1: Ja, over een uurtje een nieuwe ronde opgeven via de site 538.nl. Bente zometeen. En nu eerst voor je de Pussycat Dolls.

0: De 538 werkdag.
1: Ik luister gezellig de hele dag. Lekker op kantoor. 538.
2: Radio 538.
3: This is my church. This is where I heal my hurts.

Headless. God is a DJ. Lekkere fantasie, stel dat dat echt zo was, weet je. Was onweer de bas, bliksem de stroboscoop. De regenbogen betekenen dat de pillen echt begonnen te werken. Geen Oud en Nieuw Testament, nee, dan was de Bijbel gewoon kant A, kant B. Faithless, God is a DJ, Radio 538 met de meeste hits op je werkdag. Mijn naam is Mark en Teddy Swims, zometeen Bad Dreams.

0: contrabas op voetjes, Teddy Swims, mannenstem, Bad Dreams, Radio 538. Met zometeen lekker nog veel hits tijdens je werk. Zometeen de gala bijvoorbeeld. Douwe Bob heeft een nieuwe uit, die hoor je ook zometeen. En Iris is hier met het nieuws. Wat heb je zometeen voor ons?
1: Nou, Virgil van Dijk is blij dat hij ook onder de nieuwe bondscoach de aanvoerder van het Nederlands elftal mag blijven.
0: Dat en meer zometeen.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
5: Fans van Voordeel,
4: Aldi.
8: Deze week komt je trek aan het trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
9: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.

0: op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer.
5: Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
7: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
8: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
11: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
10: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
11: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
10: En als je voor jezelf werkt?
11: Ook gewoon één factuur per maand.
10: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Hey, koopjesjager.
15: Ja, jij?
14: Ik zou even opletten.
15: Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
16: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
18: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
17: Phew, we kunnen weer.
18: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
19: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: 538 Nieuws.
21: 3 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De Raad van State is kritisch op het plan van justitieminister Van Wil om de verkeersboetes weer te gaan verhogen. Die worden dan heel duur vergeleken met andere geldstraffen voor bijvoorbeeld diefstal en mishandeling. Een telefoon vasthouden achter het stuur zou je bijvoorbeeld meer dan €450 gaan kosten. Een man uit Barneveld moet 7 jaar de cel in voor het misbruiken van zijn minderjarige dochter en stiefdochter. Dat deed hij 12 jaar lang en in ruil voor seks gaf hij ze geld en cadeaus. Verder maakte de man stiekem beelden van mensen in zijn wc. De rechtbank noemt de gevolgen voor slachtoffers zeer ernstig. Amerikaanse nieuwsorganisaties die niet meer welkom zijn in het Witte Huis, zoals CNN, stappen naar de rechter. Ze willen dat de beslissing van president Trump teruggedraaid wordt. Burgers hebben het recht op onafhankelijke journalistiek, zeggen ze. Vorige week werd hun toegang ingetrokken omdat ze volgens Trump nepnieuws verspreiden. En Virgil van Dijk is blij dat hij ook onder de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez de aanvoerder van het Nederlands elftal mag blijven. Hij wil er in ieder geval de komende 2 jaar een geweldige tijd van maken. En ook de bondscoach kijkt er naar uit om Virgil op het veld te gaan zien.
22: I think he's ready. He's ready to compete. He's ready to be the leader, our captain. So yeah, very happy.
21: Vanmiddag traint Oranje ter voorbereiding op de komende Nations League wedstrijden. wedstrijden. Donderdag spelen ze al tegen Duitsland. Krijg je nog het weer, af en toe zon en 19 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking en 11 graden. En tot zover het 538-nieuws.
0: Ja, Iris, dankjewel. Dan eens even kijken wat gebeurt op de weg in Nederland. Dit zijn de drie belangrijkste files. A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. 10 minuten. A4 Den Haag-Rotterdam voor Schipluiden vanuit Rijswijk. Een ruim half uur, dat komt door een ongeluk. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zuiddijk en Duitsland 12. En dan even oppassen, want hier wordt gecontroleerd. Dit zijn de meest doorgegeven punten. A2 bij Bokstel, Den Bosch-Eindhoven 125,5. A2 Weert-Echt 202,1. De A6 Muidenberg-Lelystad 69. A10, Diemen-Zeeburger-Tunnel bij 11,3. Dan de A16, Dordrecht-Breda bij Prinsenbeek 59,1. Dan de A27, Almere-Hilversum bij Blaricum 107,9. A30, Ede richting Barneveld bij 16,0. A50, Zwolle-Apeldoorn 212,9. En de A67, Eindhoven richting de grens bij België, opgepast bij 18,0, dat is bij Veldhoven. En wil je nou alle controles eventjes op een rijtje, dan check je de app van Flitsmeister.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp, de boodschappen-app met de beste smaak. Het is weer prijzenslag bij Odido, met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
20: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoons.com of in onze app.
23: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
24: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
25: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
26: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
27: De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
28: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
0: Hey, hallo daar.
29: Mark Laplante.
0: Ja, welkom. 5 dagen weer professioneel knikken. En dan mag je weer jezelf zijn. En zometeen gala.

0: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
1: Douwe Bob. Note to self.
0: Jouw hits, jouw 538.

Love You Douwe. Wat een goede track weer. Note to Self, de nieuwe Douwe Bob bij 538. Zo, zitten we weer. Maandagmiddag, nieuwe week. We doen allemaal ons best. Of zoals je baas dat noemt, de ondergrens. €8000, zometeen. Het kan van jou zijn in de stemmenjacht. Ook hoor je...

en Kingdom of Fear bij jou 538. Rihanna nu. Die was bij de concerten van Celine Dion in Parijs. Ja, Gordon ook. Heb je trouwens die beelden gezien dat ze dan bij het hotel op een BMW i7, gloednieuw, op de motorkap nog haar fans blootvoets ging toezingen? Al die fans diep ontroerd. Ja. Behalve die gast op kamer 304. Godver, ze zit aan mijn wagen. Ik zou het er echt afslepen. Vreselijk. Rihanna, je hoort er nu.

0: Hey, hoe lekker zou het zijn dat je gewoon en die vakantie nog even kan doen dit jaar, maar ook nog even die uitbouw van die serre. 8000 euro, het ligt hier echt gewoon, het zegt nog net je naam niet. Het ligt hier te wachten in de vierde koffer die open is tijdens de 50-jarige stemmenjacht. Dus wil je meedoen, dan ben je hier aan het goede adres. Je hebt alleen maar de app van 538 nodig. Laat daar je gegevens achter. Dus als je op de homepage klikt in de 538 app, zie je een knop, ik wil meedoen of ik meld me aan. Daar druk je dus op. En wie weet ben je over een paar minuten in de uitzending. Gaat die koffer open, laten we de stem nog een keer horen. Raad je hem goed, win je dus 8000 euro. Zometeen, nieuwe ronde stemmenjacht. Vette Dance Smash deze week. Ugel en Getta hebben een nieuwe, die hoor je zometeen. En ook snelle maand.
1: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: De Beter Pickabillies.
13: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts 5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
16: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
17: Alle verf super voordelig.
18: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe slimme thermostaat van Honeywell Home. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
19: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
18: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit.

0: 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
4: Hey, hallo daar.
5: Maak La Brand.
4: Spannend. Nieuwe ronde van de stemmenjacht. Zometeen Jordan Dance Smash. En snelle met

0: wakker.
1: De 538 Stemmenjacht.
2: Ja, even voor de duidelijkheid. We zijn niet alleen een sfeermaker bij jou op de werkvloer, maar ook een soort helpdesk als je vragen hebt voor Stemmenjacht. We beantwoorden alles graag voor je. Ja, natuurlijk niet welke stem het is, dat weten wij zelf ook niet. Maar Hanneke, die app bijvoorbeeld. Moet ik nou meerdere keren, bijvoorbeeld iedere dag, op die knop drukken in de 538-app, waar staat klik hier en doe mee? Hanneke, dat maakt eigenlijk helemaal niks uit. Nee, maar je mag wel die knop als een soort stressbal gebruiken. Kan me voorstellen. Het maakt niet uit hoe vaak je drukt, maar één keer is genoeg. Het kan zijn dat Leendert, dat is de meneer van 538 Internet, uiteindelijk een nieuwe contactdoos moet kopen omdat er te veel aanmeldingen komen. Maar druk zo vaak je wil, oké? Okay?
1: De 538 Stemmenjacht.
2: Malissa Hollander is helemaal klaar voor de volgende ronde uit Dordrecht. Dag Malissa.
3: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Hallo.
2: Spannend, hè?
3: Ja.
2: Ja.
3: Ik hoop dat ik het goed heb, maar ik ga mijn best doen.
2: Ja, hallo. Heb je verder, hoop ik ook. 8000 euro geven aan jou. Dat is heerlijk. In ieder geval, je hebt de ultieme omstandigheden voor jezelf gecreëerd. Je bent niet aan het werk, maar lekker zonnend in de tuin.
3: Ja, lekker.
2: Wat heerlijk.
3: De zon schijnt heerlijk, dus ja.
2: Dat heb je goed voor elkaar daar in Dordrecht voor een maandag.
3: Ja.
2: Ja, maar dan gaan wij toch nog eens even een beetje olie op het vuur gooien. Want hier komt die ene stem. Wie is het toch?
4: Uurtje.
2: Oh, en dat was hem al voor 8000 euro. Hanneke, waar heb je dat... Malissa, waar heb je dat al aan uitgegeven in je hoofd?
3: Nou, ik denk dat ik lekker op vakantie ga als ik het zou winnen.
2: Heerlijk! Ja.
3: Ja,
2: nou, dat is ongeveer de hele route tanken. En dan dat moeten we nog maar even zien.
3: Dus ik ben benieuwd, ja, of ik het goed heb.
2: Superkort fragment. Ik zou het zo knap vinden als je het raadt. Wie heb jij nou gehoord, denk je, Malissa?
3: Ik denk Oos Kersenbeke.
2: De augurkenkoning.
3: Juist.
2: Ja. Oké, okay, de jury is aangeschoven.
1: Het antwoord is... fout.
2: Nou, in ieder geval alvast een onderdeel voor de vakantie. Die krijg je wel, want je gaat nooit met lege handen. Je krijgt als troostprijs en als dank voor je deelname, Malissa, de koffer van de Postcode Loterij. En ik wens je daar heel veel plezier mee.
3: Ja, is goed. Bedankt.
2: Yes,
3: en
2: yes.
3: Succes voor de volgende.
2: Ja, dankjewel.
1: De 538 Stemmenjacht.
2: En ben jij de volgende? Meld je aan in de 538-app. En dit is de nieuwe dance match voor de komende week. Shine, Ugel, David Guetta en French Montana.

De enige boyband waarbij de fans geen BH's meer gooien, maar tubus vol taren. En magnesiumtabletten. Bestie Boys. Dit is 538. Sommieuwe Field. Money.

0: En zometeen komt een nieuw rondje eraan. Verder muziek van de Samber. Shakira komt er ook aan met Burna Boy. En natuurlijk Iris met het laatste nieuws. Wat heb je zo?
1: Darter Luke Littler komt inderdaad niet meer naar Nederland.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer eruit, trui erin. Draag je iets niet meer of is het kapot? Ook dat mag in de textielbak. Niet dumpen, wel droppen. In een dichte zak, in de textielbak.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
2: Festivalshirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen. In de textielbak.
4: Bijhouden, regelen. Vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
6: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
10: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
11: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
12: Download de app en start met vinden.
13: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het. Lidl
14: deals. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Jojo.
17: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
18: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
19: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
20: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op Klik PVC Manera... of 50% korting op Laminaat Signature Extra Breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
21: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De coalitiepartijen zien niks in het plan van de SP om het eigen risico af te schaffen voor medische hulp na seksueel geweld. Slachtoffers zijn dan beter te helpen, is het idee. Volgens het CDA is zo'n uitzondering niet eerlijk tegenover slachtoffers van andere soorten geweld. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft de steun van zijn partij CDU gekregen om aan te blijven. Hij hield net een toespraak na zijn grote nederlaag bij de deelstaatverkiezingen dit weekend. In één deelstaat haalde zijn partij niet eens de kiesdrempel. En dat is voor het eerst in de geschiedenis van de partij. Een dramatisch ongekend resultaat en een zware klap, noemde Merz het. In Peru is een cocaïnebende opgerold die drugs in koffers van KLM-reizigers verstopte. Volgens de Telegraaf werkten ze bij de bagageafhandeling en stopten ze daar blokken kook in de koffers, waarna handlangers op Schiphol ze er weer uithaalden. Ook in Amsterdam zou iemand in de boeien zijn geslagen. En darter Luke Littler heeft besloten om zich niet aan te melden voor de Eurotour in Maastricht. De wereldkampioen had dit weekend in Amsterdam al rumoerige dagen, omdat de Nederlandse dartsfans hem steeds uitfloten tijdens zijn partij tegen Danny Noppert. Daarna zei hij al dat hij overwoog om toernooien in Nederland voortaan over te slaan, en daar houdt hij zich nu dus aan. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht? Meer bewolking en 11 graden. Morgen wordt het een grijze dag met af en toe wat motregen. Het wordt ongeveer 19 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
2: Dan het verkeer. Er zijn 19 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. Eentje op de A16 in de richting van Breda bij Ridderkerk Noord, 29 minuten. En op de A58 in de richting van Tilburg bij Tilburg-Reeshof, 17 minuten. En op de A73 tussen Nijmegen en Maasbracht bij Maasbree, 25 minuten. En de flitsers, die check je in de Flitsmeister-app.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
6: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
9: Deze week komt je trek aan getrekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
8: Alleen vandaag bij Bol. Garmin Vivo Active 6 voor €229.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
0: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
10: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
11: Bas en Dylan.
2: Ja, het is 2 minuten over 4. Gloednieuwe middagshow is hier. Welkom.
12: Met Shakira en Burna Boy.

0: 538, je hoort de Somber Homewrecker. Welkom, het is een gloednieuwe middagshow. Zometeen nog jouw kans op 8000 euro in stemmenjacht.
1: 538, Bas en Dylan.
0: Zijn we aangenaam. En stel je even voor dat je een collega hebt die auditie doet voor Netflix. Dan is toch, dan staat het hele pand op zijn kop, toch?
2: Nou ja, goed, kijk, en als het nou nog voor een acteerklus was, maar dat was het bij mij in ieder geval niet het geval. Nee, ja, nee. Ik ben die collega namelijk. Even voor de duidelijkheid. Nee, Netflix die ging die gaat een special maken. Beat Luke Littler. Nou, hij zat net in het nieuws. Hij komt niet naar Maastricht om toernooien te gooien, omdat hij dit weekend de hele tijd is uitgefloten. Is de beste darter ter wereld. De nummer 1 van het moment. En Netflix gaat 20 amateur darters tegenover hem zetten. En als je een leg van hem weet te winnen, dus één keer 501 uitgooien, dan win je 501.000 pond. Ja. Dus ik dacht, nou ja, kat in het bakkie. Ik was uitgenodigd om auditie te doen, dus ik ben vrijdag.
0: Nou, nee, maar laten we zeggen, je hebt jezelf aangemeld voor de auditie, omdat je jezelf goed genoeg achtte op een of andere manier.
2: Jij zeker. Dacht, drie vingers in mijn neus. Nou,
0: ja, in eerste instantie dachten wij, dit gaat nooit goed komen. Natuurlijk denk je dat. Het is de nummer 1 van de wereld. Maar goed, de beste man heeft laatst ook een hele grote mond over de Nijmeegse Vierdaagse gehad. Heeft hij ook uitgelopen.
2: Ja, niet Luke Littler, hè? Ik.
0: Nee, precies,
2: ik ben wel de beste man in de
0: kwestie
2: natuurlijk.
0: Nou ja, wat bleek? Je bent dit weekend dus naar Manchester afgerezen in je eentje. Ja. Gewoon heel even voordat we spoilen of je het gehaald hebt of niet. Ja. Hoe was de experience?
2: Het was een verschrikkelijke experience.
0: Hoezo?
2: Het was verschrikkelijk.
0: Maar als Netflix iets regelt, dan.
2: Als Netflix iets regelt, dan sta je buiten gewoon 3 uur in de stromende regen te wachten tot je eindelijk een keertje naar binnen mag. En dan na een kwartiertje weet je of je het gehaald hebt, ja of nee.
0: Ik probeer een soort van spannend te houden of je het gehaald hebt, maar deze zure bek die we
2: verder. Nee. Ik bedoel, zeg maar, kijk, het wachten buiten betekent niet dat bepaalt of ik het wel of niet heb gehaald.
0: Zullen we even luisteren?
2: Ja, heel graag.
3: Ik heb het niet gehaald. Oh. Ik heb 3 uur buiten in de regen gestaan. Binnen een kwartier in een stoel gezeten. Toen naar de volgende ruimte. Weer 10 minuten in een stoel. 5 minuten ingooien. En toen kwam ik bij dat bord. Ja, en ik begon 45, 26. En dan ben je eigenlijk al klaar. Ik kan niet tegen mijn verlies. En toen stond ik na 24 pijlen nog niet op een finish. Echt de slechtste darts die ik ooit gegooid heb. Holy shit.
2: Ja, maar ja, moet je voorstellen, sta je daar bij dat bord, dan staat er iemand van de Darts Corporation mee te kijken. Ja. En die staat gewoon nog net niet mee te turven. Ja, 24 pijlen. Ah, thank you, mate. Hup, spullen pakken en weg.
0: Oh,
2: kom ik.
0: Helemaal naar Manchester. Nou, mocht je de road naar Manchester willen checken, op Insta en TikTok, 538 Avondshow. Daar kun je ons vinden. Daar vind je onder andere ook onze bedevaartstocht naar Vlijmen. Waar de grote Michael van Gerwen vandaan komt. Maar mocht

0: aanleiding dat, is het nieuws dat er volgens onderzoek 2 op de 5 Nederlanders wel eens ruzie hebben met zijn buren. Dus we zijn even op zoek naar iemand die zeg maar echt ruzie had. Dat je bijna wel eens naar de, hoe heet dat ding, de rijdende rechter kijkt.
1: Ja, meester Frank Visser doet uitspraak.
0: Precies.
1: Dat is eigenlijk de echte.
0: Nou ja, ik vind die andere ook heel leuk hoor. Maar goed, het maakt allemaal niet uit. Maar dat je daarnaar kijkt en dat je denkt, nou, hè, ze moesten mij eens zien. Weet je wel, echt een verhaal.
1: Ja. Ik denk, zeg maar, kijk, ik kijk gewoon helemaal niet zo heel veel tv meer. Maar ik denk, meester Frank Visser doet uitspraak. Ik kan van weinig dingen zo ontzettend smullen. Dus ik ben ook zo benieuwd naar deze verhalen. Dus heb je ooit ruzie gehad met je buren? Laat even van je horen via de app van 538. Daar kan je een berichtje sturen. Of even bellen met 0909-3000-538.
0: Jij lijkt me wel iemand die dat ooit gehad heeft.
1: Nee ik heb altijd een hele goede relatie met je buren. Want ik hou bijvoorbeeld best wel van een feestje geven.
0: Ja.
1: En dan nodig ik ook altijd alle buren uit. Want dan kunnen ze niet zeiken voor de overlast.
0: Oh, ja.
1: Dus dan komen ze even een biertje drinken. En dan mieteren ze weer op. En dan,
0: Mijn buurman die gaf een keer zo'n steek onder water. Oh, ik heb helemaal niet zo vaak meer feestjes. Maar wel ooit gehad. Maar dit is de afgelopen jaren helemaal niet. En ik kwam hem tegen. Toen zei hij van... Jij hebt natuurlijk ook best wel regelmatig... Maar dan vind ik dat ook geen probleem hoor. Ging hij op zo'n manier. En zei hij... Als we dan van elkaar oké vinden. En toen ging hij vervolgens zeg maar, die weken daarna zelf 5 feestjes geven. Toen dacht ik... Ja, maar dat is niet hoe het werkt.
1: Nee.
0: Maar goed, een hele lieve vriendelijke man. Heb je een wat minder vriendelijke buurman? Heb je wel eens ruzie met de buren? 0909 3000 538 of mailtje in de app.

0: 538 hoorde U2 en Beautiful Day. Het is de middagshow en we zijn op zoek naar iemand die enorme ruzie heeft met zijn buren.
1: Ja, of heeft gehad, hè? Ja, dat ook in het verleden liggen. Misschien ben je wel verhuisd.
0: Nou,
1: omdat je buren niet kon uitstaan.
0: Oh, inderdaad. Ja, nou, we zijn op zoek naar juicy verhalen. 0909-3000-538 of meld je eventjes in de app. Zometeen hoor je het nieuws van Iris. Wat heb je?
2: Wat onze bondscoach allemaal te vertellen had op de persconferentie vanmiddag.
3: De eerste drie koffers zijn gekraakt.
4: Ja! Jij wint 1000 euro.
5: Wow. 2000 euro. Oh.
4: Ja!
5: Je wint 4000 euro.
4: Heerlijk.
3: De 538. Stemmenjacht.
6: Word jij deze week de volgende winnaar?
3: Druk nu op de knop in de 538-app.
6: En speel mee in de jacht op 100.000 euro.
3: De 538. Stemmenjacht.

0: je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag. 18 plus, speel bewust.
1: Ja?
2: Echt serieus?
1: Zo.
2: Wat een geld.
3: 15.000. Wat verdikken we.
0: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
4: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Ja, eindelijk. Hij is er weer. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Bestel de nieuwe Easy Toys Adventskalender. EasyToys.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
12: Echt lekker.
11: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
13: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
14: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5.000 in ruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
15: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoost.com of in onze app.
16: Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
17: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
18: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
19: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
22: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
21: Oh, en nu niet?
22: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
21: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: 538 met het weerbericht. Vandaag blijft het droog. Morgen begint het bewolkt, maar wordt het in de loop van de dag zonnig. Het wordt dan een graad of 21. En het verkeer. 33 vertragingen zijn er. Dit zijn de drie grootste. Eentje op de A12 tussen Lunetten en Den Haag op de parallelbaan 20 minuten. Op de A15 in de richting van Ridderkerk bij Hardingsveld, Giessendam 20. En op de A20 tussen Hoek van Holland en Gouda bij Gouwen 42 minuten verlies je daar. En de flitsers check je in de Flitsmeister-app. Dan het nieuws van deze middag krijg je van Iris Schut.
2: Goedemiddag. De Raad van State is kritisch op het plan van justitieminister Van Wil om de verkeersboetes weer te gaan verhogen. De boetes staan niet meer in verhouding met andere geldstraffen voor bijvoorbeeld diefstal en mishandeling. Een telefoon vasthouden achter het stuur zou je bijvoorbeeld meer dan €450 gaan kosten. De vereniging Eigen Huis is blij met de kabinetsplannen voor meer en snellere woningbouw, maar mist maatregelen om betaalbare huizen voor starters en senioren te bouwen. Juist die zijn nodig om de doorstroming beter op gang te krijgen. Een dagje Venetië kan voor toeristen wel eens duur gaan uitpakken. De Italiaanse stad denkt erover om de toeristenbelasting fors te verhogen tot misschien wel €50 per dag. Het zou minder druk moeten maken met toeristen daar. De nieuwe bondscoach Xavi Hernandez gaf vandaag zijn eerste persconferentie. In aanloop naar de komende Nations League-wedstrijden. Donderdag speelt het Nederlands elftal al tegen Duitsland. Xavi gaat dingen anders doen. Zo wil hij meer achter gesloten deuren gaan trainen. Bij Xavi zijn alleen bij de eerste kwartier journalisten welkom. Verder wil hij er geen pottenkijkers bij hebben. En verder zei hij onder meer dat Memphis Depay en Wout Weghorst niet bij de selectie zitten, maar dat de deur nog steeds voor ze open staat. De Fatbike krijgt er een concurrent bij, Segway, dat je misschien kent van zo'n zelfbalancerend elektrisch eenpersoonsvervoersmiddel, brengt de elektrische step op de weg. Je hebt geen rijbewijs nodig en een helm is ook niet verplicht. Wel moet je minimaal 16 zijn en gelden er verschillende eisen, zoals een blauw kenteken.
12: Hè? Maar dat mag toch helemaal niet? Die dingen worden toch helemaal niet verzekerd door verzekeringsmaatschappijen?
2: Ja, tenzij je een kenteken hebt.
1: Ja, precies.
2: Dat is een nieuwe regel.
1: Want dit is heel lang is dit gezeik geweest. Ik wilde zo graag zo'n ding hebben. Dat kwam echt zo. Een paar jaar geleden kwam dat echt op. Nou, en ik zag dat overal gebeuren. In het buitenland hadden ze dit overal. Niet lachen, let op wat ik ga zeggen. En haal die lach van je smol.
12: Ik vond het fantastisch.
1: Alleen, ze hebben gewoon veel te lang gewacht met manieren verzinnen om dat te kunnen verzekeren. Er moest een zadel op en er moest dit en dat. Ja. Om er een kentekenplaat voor te krijgen. Ja, dat gaat het natuurlijk niet. En nu, heel eerlijk, ga ik even hard zijn. Ik heb er de afgelopen jaren alleen maar sukkels op zien rijden. En nu wil ik hem niet meer. Dus ik vind het moment is voorbij.
2: Het is niet cool meer.
1: Het is niet meer vet. Nee, omdat, ja,
12: nou, het is nog nooit vet geweest.
1: Nou, nee, maar dit werd wel een beetje een dingetje.
12: Volwassen mannen op een step.
1: Fantastisch. Ah, je hebt toch wel eens ergens, weet ik veel, in Portugal of zo van die stepjes zo meegenomen. Die staan dan overal op straat.
12: In Dortmund hebben ze zo ook.
1: Maar dat is top, toch? Dat is heerlijk.
12: Ja, kijk, het is ideaal, maar het is geen porum natuurlijk.
1: Nee, dat vind ik nu. Maar dat vond ik toen niet. Oh, dus dit is wat ik zeg. Het is gewoon, het is voorbij. Ja. Te laat.
2: Genoteerd. Femke Louise die viert volgend jaar haar 10-jarig jubileum in de muziek met de grootste solo show van haar carrière. Ze staat op 22 januari in Avals Live. Ze stond de afgelopen jaren minder op het podium omdat ze zich op haar gezin richtte. En ook maakte ze content voor erotische websites. Maar ze had al een comeback aangekondigd. En dit gaat het dus worden.
12: Ja, ik denk gewoon dat zij een Avals uitverkoopt.
2: Ja?
12: Ja, dat denk ik wel. Kijk, Femke Louise is natuurlijk, nou, kwalitatief niet de beste zangeres van het land.
1: Maar
12: ik denk dat zij wel een soort achterban heeft in combinatie met mensen die het een mooie gimmick vinden. En dat zij gewoon een Avals uitverkoopt. Ik denk dat dit er gaat lukken. Dat weet ik bijna zeker.
1: Nou ja, ze heeft wel echt een paar van die liedjes. Dat zijn gewoon sure shots. Je weet gewoon, als je als DJ in een kroeg staat.
2: Op mijn money.
1: En je gooit die, die op mijn money. En
12: ja. Vroom.
1: Die, oh, ik ben boss bitch, boss bitch, ja. Boss bitch. Dat is fantastisch.
12: Ik vind Vroom.
1: Vroom.
12: Vroom.
1: Vroom.
12: Vroom. Dat is denk ik mijn favoriet. En zo gaat die plaat ook.
1: Oh ja, ik dacht,

0: 538, je hoorde Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Je hoorde ons net al even ouwe horen over die burenruzies. We zijn op zoek naar iemand die een gigantische burenruzie heeft gehad. Nou, en we hebben er eentje gevonden. Komen we zo op terug.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Maar eerst een gloedje nieuwe ronde Stemmenjacht. Als je goed hebt opgelet, dan weet je dat we inmiddels bij koffers zijn aanbeland met €8000 erin. Dat betekent dat er dus nieuwe kansen zijn om die stem te raden. Weet jij wie het is? Overhandig jij een goede naam aan de jury, dan is het geld voor jou. €8000 en zo gaan we steeds een beetje omhoog. Er zit gewoon een ton prijzengeld in Stemmenjacht. Dat is toch bizar? Tim?
2: Yes?
0: Hallo?
2: Goedendag.
0: Gokje of zeker weten?
2: Nou ja, het blijft altijd een gok, hè?
3: Ja. Maar ben je overtuigd van je antwoord?
2: Redelijk.
3: Oké, hoe cool. Hoe ben je tot dit antwoord gekomen? Vind ik ook altijd mooi. Heeft iemand je het ingefluisterd? Of dacht je van, bij het horen van de stem?
2: Nou ja, ik hoorde de stem en ik had van het weekend een filmpje gezien op Instagram. En toen dacht ik, hey, daar wordt allebei hetzelfde woordje gezegd.
3: Oh.
2: En ik dacht, nou, lijkt op elkaar.
3: Hetzelfde woord zelfs.
0: Oh, maar dat is een goed aanknopingspunt. Als het gewoon een gevoel is. Waarom zeg je redelijk dan? Dan weet je het toch gewoon.
2: Ja, omdat het altijd zijn er meerdere mensen die kunnen het woord gebruiken.
3: Dat is waar, ja. Zo mooi is de taal.
0: Zo is het.
3: Tim, wij willen graag. We hebben zo meteen van je horen welke naam je gaat noemen.
0: Nee, laten we gaan
3: van
0: mij horen.
3: Ja, eerst luisteren naar de opname.
0: Precies.
4: Uurtje.
0: Ja, dat is wel een woord wat af en toe wel eens door andere mensen gebruikt wordt, inderdaad. Vertel, wie denk jij dat je zojuist hebt gehoord?
2: Nou ja, ik ga toch voor Dylan Booth.
3: Hé?
0: Wat? Dylan Booth.
3: Dat ben ik.
0: Oh, maar dan wil ik nog een keer luisteren met dit in gedachten. Maar dat kan hem weer niet, hè? Nee, de jury schudt nee. Dat is even jammer.
3: Dat terwijl ik ook zeg naar de opgave. Zo, dat zou ik niet weten.
0: Als
3: dit het is, Tim, dan word ik helemaal gek.
0: Maar is dit er eerder gebeurd? Dat zou ik echt heel leuk vinden. We gaan even checken of Dylan Booth het goede antwoord is.
1: Het antwoord is fout.
0: Dat is jammer. Dat had ik echt leuk gevonden.
3: Ja?
0: Dat had ik dat leuk gevonden. Maar
3: ik denk, meedoen aan de slimste mens en een stem in Stemmenjacht. Dat zijn denk ik de twee mooiste dingen die je kan overkomen.
0: Ja, beide niet gelukt.
2: Helaas.
0: Als dank voor het meespelen krijg je van ons wel een reiskoffer van de Postcode Loterij. En blijf het vooral proberen.
2: Ja, ga zeker doen.
1: De 538 Stemmenjacht.
5: Meld je nu aan. Druk op de

0: 538, je hoorde Coldplay en Speed of Sound. Zojuist is 8000 euro in stemmenjacht er niet uitgegaan. En mocht je weten om welke stem het gaat, meld je even in de 538-app. Verder hebben we je gevraagd. Zit je te luisteren? En heb je wel eens een gigantische burenruzie gehad? Aan de telefoon is Toon.
1: Hallo.
0: Hallo Toon. Vertel. Hi.
1: Nou, jaren terug is dit al begonnen. Ik doe in de straat toe parkeren, ook met mijn werkauto. En de ene keer is daar een kleine auto, de andere keer is daar een grote auto. Die beste man, die heeft daar problemen mee. Ik mocht daar niet parkeren. Toen hebben wij, op een gegeven moment hebben wij, heeft mijn baas proberen te bemiddelen. Heb niks uitgehaald. Buurtbemiddeling, heb niks uitgehaald. Dus op een gegeven moment begon hij uit te dagen van kom maar eens hier, dan zal ik je eens leren. En dat ben ik elke keer van weggelopen. Tot 2 jaar geleden, toen is mijn zoon daar naartoe gegaan om te bemiddelen, zeg maar. Hij was niet van plan om klappen uit te gaan delen.
0: Ah, nee.
1: Volgens zijn getuigenverklaring was mijn zoon als een woeste stier op hem afgekomen en gelijk een klap gegeven. Nou ja, er zijn camerabeelden dat tegenspreekt.
0: Okay.
1: Dus dat is. Ik ben daar toen ook naartoe gelopen en ondertussen politie gebeld. Geprobeerd mijn zoon en hem uit elkaar te halen. Op een gegeven moment is dat gelukt. En toen had ik hem gewezen dat hij naar binnen moest gaan. Toen begon hij op mij in te slaan. Die hebben hem toen weer klappen gegeven.
2: Toon, eens eventjes resume overvlak. Ik zit eens eventjes. Ja. Je hebt een openbare parkeerplaats gewoon in de straat. Er zijn gewoon openbare plekken. Ja. Jij parkeert daar wel eens ook je werkauto. En dat mocht niet van de buurman. En uiteindelijk is je zoon gaan proberen te bemiddelen. En toen is het gewoon een grote knokpartij geworden.
1: Ja. Uiteindelijk wel, ja.
0: Nou heb ik 2 vragen. Hoe is het met jou, je zoon en de buurman in zeg maar medische toestand?
1: Ik heb er niks aan overgehouden. Ik heb wel klappen gehad, maar ik had geen blauwe plekken of niks.
2: Een beetje een mietje was de buurman eigenlijk. Hij sloeg niet hard.
1: Dat weet ik niet. Als je op de beelden kijkt, dan...
0: En je zoon en de buurman, hoe zijn die eraan toe?
1: De buurman is helaas naar het ziekenhuis afgevoerd. Zeggen, zoiets mag eigenlijk nooit gebeuren.
2: Nee.
1: Mijn zoon die had krassen.
0: Oh, krassen.
1: Uiteindelijk had hij ook lichte verwondingen.
0: Okay. Ik dacht heel even dat je ging zeggen, die is helaas overleden. Dat is gelukkig. Komen we bij mijn 2e vraag. Mag je daar nu parkeren?
1: Nu mag ik er parkeren, want de beste man is verhuisd.
0: Maar wat is dit voor... Even heel eerlijk, even reflecterend ook naar jezelf. Hebben jullie reëel gehandeld?
1: Ik vind van wel. Het had nooit zo ver mogen komen.
0: Nee.
1: Mijn zoon die is goed met praten. En die is er naar hem toe gegaan. En hij begon gelijk te dreigen met de pop die hij vast had. Die heeft mijn zoon vastgepakt. En toen is het gewoon uit de hand gelopen.
0: Zo klinkt het wel. Het is niet helemaal de manier om het op te lossen. Maar goed, ik kan me ook voorstellen dat op een gegeven moment dat het hoog oploopt.
2: Is de ketchup fles vol?
0: Nooit overwogen om de rijdende rechter te bellen?
1: Wel overwogen.

0: Ja, goed. Na dit incident is het tot de rechtszaak gekomen.
1: Oh, was nog goed zo.
2: Ja, dat is wel mooi, zeg jij.
0: Ik werd verdacht van dubbele mishandeling. Ja. En mijn zoon van enkele mishandeling.
2: Wat echt?
0: Dat voor mij is geseponeerd. Uh-huh. Was op de beelden duidelijk te zien.
2: Ja. Wat heeft je zoon aan straf gekregen?
0: Helaas niet. Mijn zoon helaas, die heeft wel een straf gekregen. Ja. Puur om het feit dat hij was een oudere man. En mijn zoon had weg moeten lopen.
2: Wat heeft je zoon voor straf gekregen?
0: 20 uur werkstraf.
1: Mooi. Oh, ja. Zo voorbij.
2: Nou ja, laat dit geen voorbeeld zijn voor Nederland.
1: Nee,
2: geniet van het parkeren. Je hebt er hard voor gewerkt.

0: 538, je hoorde populair. Zometeen spelen wij ons favoriete spelletje. Dat heet Kip of Ei. Is doodsimpel. Je krijgt twee opties en de vraag is welk van de twee bestond eerder. Meespelen kan de hele dag via 538.nl/kip of ei. Klik je daar op de dagvraag, maak je extra kans op een 538 prijspakket. En je kan ook je antwoord insturen in de app. Twee opties. Welk was er eerder? Met vandaag.
1: Calvé pindakaas of Nutella. Je kan je antwoord insturen via de app van 538, oud en vertrouwd. Maar je kan ook naar 538.nl/kip of ei gaan om daar extra kans te maken. En dan klik je inderdaad op het kopje dagvraag. Dus wat was er eerder, Calvé pindakaas of Nutella? Kom maar door met je antwoord.
0: Zometeen ook nog het nieuws van Iris. Wat heb je?
2: Waarom je goedkope pakketjes uit China weer duurder worden.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
10: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
11: Citytrippen?
12: Draken temmen in het Verre Oosten?
13: Of nee, juichen voor Oranje?
10: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
14: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
15: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
16: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van 599 euro cadeau. Pak hem snel.

0: overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf met een V.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
2: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Atlantic warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
4: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
6: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: 538 Nieuws.
9: 5 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Er is een grote brand bij Tata Steel in IJmuiden. Er staat een transportband in brand. Het is onder controle, maar er komt heel veel rook vrij en daarom moeten omwonenden hun ramen en deuren dicht houden. Volgens Tata Steel zijn er geen gewonden of vermisten. De rechtszaak over de dodelijke explosie aan de Schammekamp in Rotterdam is begonnen. Er zat een drugslab en bij de ontploffing kwamen 3 mensen om het leven. Bewoners en nabestaanden spraken in de rechtbank over nachtmerries en angstaanvallen waar ze dagelijks nog mee leven. De verdachte kwam ook aan het woord en hij weet ook niet wat er nou mis is gegaan, vertelde hij via zijn tolk.
11: Ja, de meneer zegt, het is een verschrikkelijke zaak. Er is veel gebeurd. Ik wil zelf eigenlijk ook wel weten wat er nou precies is gebeurd.
10: Justitie denkt dat hij met cocaïne bezig was. De verdachte zegt dat hij het pand aan anderen had onderverhuurd. Het kabinet wil scheef wonen in de sociale huurwoningen aanpakken. Woningcorporaties mogen huurders al meer laten betalen als ze meer verdienen dan bij de huurprijs past. Maar dat gebeurt lang niet altijd. Met een nieuwe wet moet dat verplicht worden. Ook moet er een vermogenstoets komen voor het krijgen van een sociale huurwoning. En als je een pakketje van buiten de Europese Unie bestelt, moet je vanaf november weer meer betalen. Er komt een afhandelingsvergoeding van €2 bij voor pakketjes van bijvoorbeeld de Chinese platforms Temu en Shein. Dat staat in het conceptbesluit van de Europese Commissie dat deze week naar buiten komt. Het bedrag komt bovenop de €3 die deze zomer al werd ingevoerd voor die pakketjes. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht, meer bewolking en 11 graden. Morgen wordt een grijze dag met af en toe wat motregen en een graad of 19. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
12: Dan een verkeer, 39 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. Eentje op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag bij Leidschendam, 23 minuten. En op de A9 in de richting van Alkmaar bij Bad Hoeverdorp, 20 door een ongeluk. A16 in de richting van Breda bij de Drechttunnel, 44 minuten. Daar staat een te hoog voertuig. Sukkelalarm is dat dan toch altijd. En de flitsers, die vind je in de 538-app.
13: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
8: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Me Bouwen. Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
9: Ja, vind 1 van de 4 flesjes met het moe-geluid en win 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
15: Moelenmelk, the moo you can't resist.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk. Of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: De 538 Stemmenjacht. Speel mee.

0: We hebben het even meegenomen naar de middagshow. Het is eigenlijk heel simpel. Twee opties. En de vraag is, welk van de twee was eerder met vandaag Calvé pindakaas of Nutella?
1: Jeffrey.
2: Hoi, goedemiddag.
1: Wat smeer jij het liefst op de boterham van alle dingen die bestaan?
2: Pindakaas.
1: Oh, echt?
0: Pindakaas.
1: Oh, maar wat treffend dat hij dan precies bij de opties zit.
0: Ik moet wel zeggen, ik vind altijd met pindakaas, dan vroeger op school, weet je wel, dan had je altijd zo één jongen in de klas, of meid, maar vaak jongen. Bij ons was dat Jaco, die had altijd pindakaas op brood. Dus mensen met pindakaas en salami, dat was goor.
1: Ja, maar dat vind je wel vies ruiken.
0: Ja, dat rook de hele aula naar pindakaas en salami.
1: En jij zit halve liter zijn monster weg te tikken alsof het niks is.
3: Ik
1: dat
3: drink
1: er
3: echt
1: ook
3: nooit van mijn leven monster.
1: Nou, het gewoon twee keer gezien in een week. Ja, maakt niet uit. wat de hel. Ik zag overigens gisteren, sorry, nou daar ga ik ook aan denken. Ik zag gisteren dat in de supermarkt, zeg maar bij het broodbeleg, daar is het enige product wat je in grote hoeveelheden kan kopen, is pindakaas. Maar gewoon in emmers. Maar dan denk ik, hoezo heeft er niemand behoefte aan emmers jam? Of Nutella bijvoorbeeld, dat is toch ook?
0: Ja.
1: Dat wil je toch? Waarom wel pindakaas?
0: Tof tot nadenken, Bas.
1: Ja, nou, dat is zo. maar goed, Jeffrey, de vraag is dus, wat was er eerder? Calvé pindakaas of Nutella? En laten we dan eens beginnen met Calvé pindakaas. Voor de pindakaas maakte Calvé al olie uit pinda's. Voordat ze pindakaas gingen verkopen. Daarna ontstond dus pindakaas als voedzaam en betaalbaar broodbeleg. In een pot van 350 gram zitten ongeveer 585 pinda's. Een hele hoop pinda's. Dan Nutella. In Italië was cacao zeldzaam en werd daarom gemengd met hazelnoten. Ferrero maakte er later een smeerbare versie van en dat werd dan Nutella. De naam Nutella is een combinatie van nut en Ella. Ja, dat snap je. Nutella. Maar dat is het Italiaanse achtervoegsel, Ella. Precies. Jeffrey, zeg het maar. Wat was er eerder?
0: Hè?
2: Ik denk dat pindakaas eerder was.
0: Het Italiaanse achtervoegsel Ella. Wat hebben we?
1: Ja, gewoon.
0: Maar wat betekent Ella dan?
1: Ella, Ella. Nee, daar voegen ze gewoon achter dingen. Vinden ze dan gewoon sprenkelen ze mee? Nee, weet ik niet. Het is niet van
0: Villanella, zou het ook dan kunnen
1: zijn? Nou, bijvoorbeeld. Vertel, pindakaas zeg jij.
2: Ja, pindakaas.
0: Vullen we dat in en dan zit de balans. Calvé pindakaas komt uit 1948. En Nutella uit 1964. Ja, pindakaas was eerder, ja.
1: Hey, wat goed. Nou, gefeliciteerd, Jeffrey.
2: Dankjewel.
1: Het 538 prijspakket heb je gewonnen. Gaan we je kant op sturen, dat is zeer exclusief.
2: Dankjewel.
1: Zo exclusief dat Romy03 hem ook heeft gewonnen. Die heeft gespeeld via 538.nl/.

0: favorite deze week is van Bente, heet Parachute, hoorde je in de middagshow.
1: Met binnen nu en 30 seconden Avicii en Levels na een kort intermezzo.
2: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af, is AI al grappig?
3: Buddy Vedder keert terug in 1 tegen 100. Wat zeg je als je je partner verlaat voor Buddy Vedder? Sorry schat, ik ga met Buddy Vedder.
2: Het antwoord is

0: Goedemiddagshow 538, Jorda, Avicii en Levels. Zometeen een nieuwe ronde stemmenjacht. Jouw kans op 8000 euro als je weet te zeggen welke naam er hoort bij de stem in de koffer. Je kan je aanmelden via de app van 538 of via 538.nl. Zometeen ook het nieuws van Iris. Wat heb je?
1: Welke DJ het wereldrecord heeft verbroken van het grootste publiek bij een DJ-set?
2: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
3: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger.

0: Merelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
0: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat.
2: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
3: Langer mee doen is goedkoper.
2: Zeker, kwaliteit rendeert.
4: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
5: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling.

1000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas. Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
3: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Vandaag blijft het droog, morgen begint het bewolkt, maar wordt het in de loop van de dag zonnig. Het wordt dan zo'n 21 graden. 538 verkeer heb ik voor je. 43 vertragingen, dit zijn de drie grootste. Eentje op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag bij Rijzenhout, 34 minuten. A16 in de richting van Breda bij Hendrik Ido Ambacht, 35 minuten. A35 in de richting van Almelo, voor Hengelo-Zuid, 24 minuten. En de flitsers check je in de Flitsmeister-app. Het is de middagshow met het nieuws, dat krijg je van Iris Schut.
6: Goedemiddag, bij Tata Steel in IJmuiden heeft een korte felle brand geboet. Een transportband vatte vlam en er was een tijdje veel rook. De brand was snel onder controle en er raakte niemand gewond. Als compensatie voor de hoge prijs aan de pomp komt er een subsidie voor mensen met een laag inkomen die een tweedehands elektrische auto willen kopen. Het kabinet wil kopers 4.000 tot 6.000 euro subsidie geven, afhankelijk van hun inkomen. Voorwaarde is wel dat ze hun oude brandstofauto laten slopen. Nederlands elftal staat nu voor het eerst met een nieuwe selectie op het trainingsveld in Zeist. Oranje begint aan de voorbereiding op de eerste vier wedstrijden in de Nations League. Om te beginnen donderdag tegen Duitsland. Bondscoach Xavi Hernandez die gaf vanmorgen een persconferentie. En daar vertelt hij dat de deur voor Wout Weghorst en Memphis Depay nog steeds open staat. En dat Virgil van Dijk voorlopig gewoon nog steeds onze aanvoerder is.
5: Even een hele domme voetballeekvraag hoor. Maar voelt het voor deze gasten echt dan alsof ze een nieuwe baas hebben? Ik bedoel, die voetballen allemaal op topniveau. Nee. Het gaat dan echt zoveel shit ineens veranderen.
7: Ja, zeker. Het is gewoon een manager, als het ware. Dus die gaat daar gewoon een hele andere wind laten waaien. En het is natuurlijk een gozer van Spaanse komaf. Dus die hele voetbalschool is gewoon anders. Dus ik ben wel echt heel benieuwd naar hoe dat gaat. Hij is wel erg geïnspireerd door Cruijff. Dus op zich, de Nederlandse voetbalschool heeft er wel goed meegekregen.
6: Dit weekend een hoop ophef over oud-KLM-baas Camille Eurlings en zijn powerbank. Vorige week moest namelijk een KLM-vlucht richting Bonaire omkeren, omdat het ding was ontploft en in brand was gevlogen. Eurlings was hem aan het opladen, terwijl dat helemaal niet mag tijdens een vlucht. Binnen de KLM is er nu veel boosheid over, meldt de Telegraaf. KLM'ers vinden dat hij zijn privilege om met korting te mogen vliegen moet opgeven. Het onderzoek naar het incident loopt nog.
7: Ik moet wel zeggen, door dit verhaal over Camille Eurlings heb ik geleerd dat je powerbank niet mag gebruiken in het vliegtuig.
5: Mag ik wel gebruiken?
7: Nee, je mag hem dus niet opladen.
5: Dat mag niet.
7: Nee, want dan kan hij dus extra groot brandgevaar. Ja. En dat heeft Camille Eurlings, oud-topman van de KLM, gedaan. En die had dus brand.
5: Oh, ik heb dat ook wel vaak gedaan.
7: Ik ook.
5: Ik denk, je mag hem meenemen, dan mag je hem ook wel gebruiken.
7: Ja, nee dus.
5: Dat is, maar dan moeten ze moeten toch zo snel mogelijk gewoon van die USB-C dingen in die vliegtuigen bouwen. Ja. Echt, als je een beetje een nieuw vliegtuig hebt, dan heb je dat wel. En ik snap, die kunnen niet aan de gang blijven. Maar kom op, je moet. Toch?
6: Luke Littler houdt woord. Hij komt niet naar de Eurotour in Maastricht. De wereldkampioen had het dit weekend in Amsterdam aan de stok met Nederlandse dartsfans die hem steeds uitfloten. En daarna zei hij al dat hij overwoog om toernooien in Nederland over te slaan. Daar houdt hij zich nu dus aan. En pas heeft hij dat ook al met toernooien in Duitsland.
7: Ja, ik wou zeggen, er blijft geen toernooi meer over. Want hij cancelt alles behalve Engeland, waar hij ook wordt uitgefloten overigens, behalve in Manchester.
5: Maar moet hij dan niet even een tandje sympathieker? Je kan toch ook bij jezelf nagaan.
7: Maar ja, goed, een gozer van 19. Die zo op zijn 17e wereldkampioen werd. En ja, die gozer die staat onder zo'n onnoemelijke druk. Die kan daar helemaal niet mee omgaan. Maar goed, ja.
6: En DJ Calvin Harris die heeft een wereldrecord gebroken. Namelijk die voor het grootste publiek bij een DJ-set van één artiest ooit. Op 8 februari trad hij op in Sao Paulo in Brazilië voor 1,6 miljoen mensen.
7: Dat vind ik. Maar ik wist ook al dat dit in Brazilië ging zijn. Dat is altijd.
8: Ja,
7: Lady Gaga heeft daar toch ook zo'n enorm concert gegeven.
9: Ja, dat is bizar.
8: In Rio.
7: Ja, maar dat je ook zeg maar, kijkt hoe ver de mensen staan. Die staan gewoon 18 straten verderop.
9: Maar zou zo'n Calvin Harris dan ook, zeg maar, gezellig met de andere artiesten in de kleedkamer zitten en dan dingen zeggen als ze. Dus val ze maar op de koffie krijgen.

0: it.
1: 8000 euro, toch lekker.
2: De 538 Stemmenjacht.
3: Toch? Nou, er zijn dagen dat ik het niet heb. Nee. Zoals vandaag, bijvoorbeeld. Ja. En vandaag is salade gestort, kan je nagaan.
1: Dat is dan toch balen,
3: hè? Hoe treurig het gesteld is.
1: Ja. Moest ook ergens vandaan komen, die 8000 euro. Mariette.
4: Ja, hallo.
1: Hallo. En jij doet mee met Stemmenjacht. We hebben allemaal koffers. En we zijn momenteel bezig om de koffer met 8000 euro te kraken. Daar hoort een stem bij. En als jij weet te raden welke stem dat is, dan is dat geld voor jou.
4: Mm-hmm.
1: Dat is toch lekker? Jij hebt lekker zitten puzzelen?
4: Ja, ik heb even zitten puzzelen, ja.
1: Heb je thuis echt allemaal van die foto's en dan van die punaises met touwtjes ertussen en zo aan de muur?
4: Ja, nou ja, je hebt me door. Ja.
3: Dat is het.
1: Dat is eigenlijk ook de enige mogelijkheid.
3: Maar zeg maar, had je meteen, van het allereerste moment dat je dacht, ja, dit is hem?
4: Nee, ik ben nog wel gespitst, als ik heel eerlijk ben.
1: Maar dat is heel gevaarlijk, want stel je voor. Ja, dit is nog het punt dat je terug kan switchen.
4: Ja, dat klopt. Dat gaan we niet doen.
3: Nou, laten we dan even luisteren naar de opgave. Let goed op.
5: Uurtje.
3: Ik weet het echt niet. Ik heb altijd zo'n ingeving. Ik zou het zelf echt niet weten. Maar de grote vraag is, ja, Mariette, voor 8000 euro, welke stem zit in de koffer?
4: Ja, ik denk Sjoerd van Ramshorst.
3: Oh. Oké. Okay.
4: Jij niet?
3: Ja, ja. Nee, ik zit heel even proberen de stem van Sjoerd eventjes boven te halen.
5: Uurtje.
1: Iets in die richting.
5: Uurtje.
1: Nou, laten we eens even checken.
2: Het antwoord is... fout.
4: Oh. Oh. Jammer.
1: Dat is jammer.
4: Ja,
1: ja,
4: proberen, hè?
1: Ja, zeker weten. En ja, los van dat het voor jezelf jammer is, help je de rest van Nederland wel. Want deze naam die kan van het lijstje. Als dank voor het meespelen krijg je een reiskoffer van de Postcode Loterij.
4: Ja, dat is altijd heel leuk. Dank je wel.
1: Toch nog blij mee?
4: Zeker weten.
1: Super.
2: De 538 Stemmenjacht.
6: Meld je nu aan. Druk op

0: but you're just a boy.
1: 50 jaar Jordi Beyoncé en If I Were a Boy. Het is de middagshow. 538 met zometeen het nieuws van Iris. Wat heb je?
2: Welke speler net apart trainde bij het Nederlands elftal?
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Pak de nieuwe.

0: Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op ibons.com of in onze app.
3: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
6: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
5: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en

0: overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf, met een V.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
0: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
1: Phew, we kunnen weer.
0: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis.
2: Glashelder. Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
3: De Peter Piccadilly.
4: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000. En nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
3: 538 Nieuws.
4: 6 uur. Goedenavond, ik ben Iris Schut. Vereniging Eigen Huis wil meer aandacht voor het bouwen van starters en seniorenwoningen en de plannen van het kabinet. Sneller en meer bouwen is mooi, maar het gaat ook om wat je bouwt, zegt Eigen Huis. En de doorstroming kan alleen goed op gang komen als er ook genoeg huizen voor starters en senioren zijn. Het is schokkend dat homoseksualiteit onder jongeren veel minder geaccepteerd wordt. Premier Jette denkt dat dat ook vooral komt door social media, zegt hij bij RTL Nieuws.
5: We gaan ook als kabinet kijken hoe we die social media bedrijven daar veel strakker op kunnen aanspreken, zodat ze ingrijpen als er heel veel content online komt die jongeren op deze manier slecht beïnvloedt.
4: Jette merkt zelf ook dat de homohaat de laatste jaren is toegenomen, vooral online. De grote Amerikaanse tv-zenders gaan de taken van CNN niet overnemen, nu die zender niet meer welkom is in het Witte Huis. 5 zenders roleren telkens voor het filmen van de president, en juist nu was CNN aan de beurt. Dat betekent dat er geen beelden worden gemaakt van Trumps reis naar de VN-vergadering in New York. En de Nederlandse elftal is de voorbereiding op de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland begonnen zonder Jurriën Timber. Hij maakte eerder deze maand wel zijn rentree bij Arsenal na zijn liesblessure. Maar net in Zeist trainde hij apart met assistent Ruud van Nistelrooy naast zich. Onze nieuwe bondscoach Xavi Hernandez had verder wel alle 25 spelers fit bij zich op het veld. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht? Meer bewolking en 11 graden. Morgen wordt een grijze dag met af en toe wat motregen en een graad of 19. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
6: Van de verkeer 24 vertragingen, dit zijn de 3 grootste. Eentje op de A27 tussen Utrecht en Breda bij Werkendam, 31 minuten. A35 in de richting van Almelo bij Hengelo-Zuid, 37. En op de A59 tussen Os en Zonzeel, dat is bij Engelen, 14 minuten over 4 kilometer. En de flitsers check je in de Flitsmeister-app.
7: Deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1+1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de jaar van Jumbo.
8: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
9: Alle Sigma Verf bestel je bij
10: verfwinkel.nl. Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
13: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
14: Bas en Dylan.
6: Ja hoor, zijn we. Het is 5 minuten over 6. De middagshow.
15: En zometeen bellen we met

0: 538, je hoorde Sommieu en Dark Before the Dawn.
1: 538, Bas en Dylan.
0: Yes, het is de middagshow. Vandaag presenteerde bondscoach Xavi zijn eerste selectie van het Nederlands elftal. Er zitten opvallende namen bij, maar miste vooral best een aantal namen. Waaronder die van topscorer aller tijden, Memphis Depay. Aan de telefoon is sportverslaggever Noah Verhalen. Hallo Noah.
2: Hallo.
0: Hi, hi.
2: Hoi, hoi.
0: Jij was er, de eerste 20 minuten was het, bij natuurlijk.
2: Ja, de training net inderdaad. Ja, dat is ook nieuw. Xavi heeft hier en daar wel een paar wijzigingen doorgevoerd. Ook dat ze bijvoorbeeld morgen 2 trainingen op een dag hebben. En ze trainen ook nog eens op de dag dat ze de wedstrijd gaan spelen. Dus misschien zegt dat ook wel iets over de fysieke staat van de jongens of waar die naartoe wil. Maar het is ook zo dat er ook geen open trainingen meer zijn. Dus normaal gesproken mag je op een dag als vandaag dan eigenlijk alles bekijken. En nu na 20 minuten moest helaas weg.
3: Maar wat heeft hij er nog een reden voor gegeven? Waarom is het gewoon het geheim houden voor anderen? Of zegt hij van ja, ik wil wel kapot te kijken.
2: Nou, over het algemeen zijn er ook heel veel trainingen besloten hoor. Dat was ook al onder Koeman en onder al die andere bondscoaches. Maar hij zegt, ja, ik heb zo weinig tijd tot die wedstrijd tegen Duitsland, dat ik zoveel mogelijk achter gesloten deuren wil trainen. Dus vandaar dit. Dus ik hoop wel in de volgende interlandperiode dat er dan 1 of misschien 2 trainingen een keer weer open zijn.
3: Nou ja, want kijk, hij had dus vandaag presenteerde die de selectie. Is een eerste selectie eigenlijk als bondscoach. Was toch iedereen heel erg benieuwd naar. Heeft Memphis Depay niet geselecteerd. Wat zei die daarover?
2: Nou, hij zei er vooral over dat hij dat de moeilijkste beslissing vond van eigenlijk alle keuzes die hij heeft moeten maken. Omdat hij een goede band heeft met Memphis. Omdat Memphis heel belangrijk geweest is voor Oranje. En hij gaf daarbij ook wel aan dat de deur nog altijd niet gesloten is voor hem. Dat is ook niet het geval voor Wout Weghorst bijvoorbeeld. Eigenlijk voor niemand die nu er niet bij zit. Maar goed, kijk, als Malen toch afvalt, want die stond eerst op de lijst en hij kiest voor Max Meerdink, zegt dat natuurlijk wel iets met waar hij naartoe wil met deze ploeg.
3: Maar is dat omdat hij de Braziliaanse competitie een beetje een Mickey Mouse League vindt? Of is het gewoon puur door de fysieke gesteldheid van Memphis?
2: Ja, nou goed, hij vindt de Saudi League, waar bijvoorbeeld Reinders en Somerville spelen, vindt hij ook een hele goede competitie. Dus ik denk niet dat het aan Brazilië ligt. Want ik denk dat je dat ook wel een klein beetje kan vergelijken qua niveau. Ik denk dat het vooral de fysieke gesteldheid is van Memphis. En dat hij het afgelopen WK natuurlijk eigenlijk niet heeft weten te presteren voor Nederland.
3: Dan hebben we natuurlijk ook nog Virgil van Dijk, dat is de aanvoerder. Ja. Die is inmiddels 35. Natuurlijk sowieso de vraag of hij meegaat naar het volgende eindtoernooi. Dat denk ik wel. Ja. Maar zeg maar, wat heeft Xavi te zeggen over zijn aanvoerderschap?
2: Nou, hij was er heel duidelijk over. Hij is mijn captain. En toen werd er ook nog gevraagd, maar is dat dan voor nu? Of is dat echt, heeft hij ook gezegd, ik ga mee naar dat EK? Hij zegt, nou, ik leef meer in het nu dan dat ik heel erg naar de toekomst kijk. Dus kijk, tuurlijk is dat afwachten. Hoe fit blijft hij? Hoe goed kan hij presteren? Maar ik vind het ook meer dan logisch dat je niet zomaar, als jij nieuw begint, dat je meteen stopt met Virgil van Dijk.
3: Want nee.
2: Hij krijgt hier en daar wat kritiek, maar we kunnen ook niet ontkennen dat hij ongelooflijk belangrijk is geweest. En gewoon een fantastische carrière nu al heeft.
3: Ja, en zelf als Feyenoord. Daar ben ik natuurlijk ongelooflijk blij dat Zegiel erbij zit. Is dat een keuze op basis van kwaliteit? Of denkt hij van, we moeten hem vastleggen voordat hij kiest voor een ander land? Want die optie is er natuurlijk ook nog.
2: Nee, ik denk dat het gewoon puur op kwaliteit is. Ik bedoel, Zegiel vindt het ook echt een eer om voor Oranje uit te mogen komen. Eigenlijk denk ik, geef hem dan maar, gooi hem dan maar voor de Leeuwen tegen Duitsland, toch? Ik bedoel, die is zo lekker in vorm en misschien ook een beetje nieuw elan in die ploeg. En ik bedoel, als iemand het verdiend heeft voor een oproep, dan zeker ook Ruben van Bommel, maar Zegiel al helemaal. En ik denk dat jij als Feyenoorder dan ook wel baat op talenten er niet bij zit, of niet?
3: Had ik het liefst wel gezien, ja. Maar ja, goed, je kan niet altijd 6 gooien. Maar die zitten de volgende keer bij. Laten we daarvan uitgaan. Waren er verder nog dingen die je opviel?
2: Nou, eigenlijk dat hij heel goed omging met de journalist in de zaal. Hij pareerde alle vragen. Hij was ongelooflijk positief. Hij gaf eigenlijk overal wel een goede onderbouwing voor. Valentijn Driessen probeerde hem hier en daar nog een beetje uit de tent te lokken. Is niet gelukt.
3: Oh.
2: En wat mij vooral op die training opviel, is dat ze er bovenop zaten en alles heel positief benaderen. Dus elke bal die gespeeld.
3: Oh, Noah valt even weg. Is ze er nog? Hallo Noah.
2: Hey, daar ben ik weer.
3: Ja, elke bal die gespeeld wordt.
2: Allemaal. Ja, heel positief coachen, dus dat was
0: goed.
2: Mooi.
0: Het is natuurlijk ergens voor jullie als journalisten ook wel lekker. Nou, heb jij daar denk ik niet zoveel mee te maken, maar iedereen begint weer even op nul, weet je wel. Gewoon bij Nederlandse coaches ben je toch altijd, ja, zeg maar, ze kennen je al. Ze weten al wat voor type je bent. Ja, je kan hier gewoon opnieuw beginnen.
3: Ja,
2: dat is waar. Nou, hopelijk uit dat zich in iets positiefs aan de donderdag tegen die Duitsers.
3: We gaan het allemaal zien. Noah, dankjewel.
2: Yo, graag gedaan.
0: Het is 5:38 de middagshow. Je gaat zo meteen Kygo horen. En zullen we Bruno Mars even doen?
3: Ah, leuk.
0: Even Grenade.

0: 538, you're the Kygo and Take Me Back. En zometeen maak je kans op 8000 euro. We gaan een nieuwe ronde stemmenjacht spelen. Aanmelden doe je via de 538-app of de website. Dat is 538.nl. Zometeen het nieuws van Iris. Wat heb je?
1: Hoeveel mensen er zitten te scrollen terwijl ze tv of een serie kijken?
2: De eerste drie koffers zijn gekraakt.
3: Ja. Jij wint 1000 euro.
4: Wow. 2000 euro. Oh.
2: Yeah. Je wint 4000 euro.
4: Heerlijk.
2: De 538. Stemmenjacht.
5: Word jij deze week de volgende winnaar?
2: Druk nu op de knop in de 538-app.
5: En speel mee in de jacht op 100.000 euro.
2: De 538. Stemmenjacht.
6: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja? Is dat echt serieus?
9: Zo.
8: Wat een geld.
10: 15.000, potverdikke me.
11: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
12: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
13: Giga veel.
12: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
14: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
15: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
16: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
17: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
15: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
18: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
18: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv. Voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
21: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
22: Wow.
21: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
20: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
23: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. Easytoys.nl.
24: Smint.
25: Valt je iets op aan mij?
24: Nieuwe jas?
25: Nee.
24: Nieuwe schoenen?
25: Nee.
24: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
26: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
23: Bestel de nieuwe Easy Toys adventskalender. Easytoys.nl.
27: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe toilet van Geberit. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
28: Dames en heren, de daluren beginnen.
29: Ah, vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flexdal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
27: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
0: Mindshift. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de

0: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
1: Vandaag blijft het droog, morgen begint het bewolkt, maar wordt het in de loop van de dag zonnig. Het wordt dan een graad of 21. Transverkeer, 3 vertragingen, eentje op de A27 tussen Utrecht en Breda bij de Merwedebrug, 16 minuten. Op de A29 tussen Rotterdam en Bergen-op-Zoom bij Numansdorp, 17 minuten. En op de A35 in de richting van Almelo bij Hengelo-Zuid, 32 minuten. Flitsers, check je in de Flitsmeister-app. Het is de middagshow, 6:30. Het nieuws krijg je van Iris Schut.
2: Goedenavond. Van de 24 verdachten die dit weekend opgepakt werden bij de rellen op het Malieveld, weet justitie maar van 2 nu al wat er met ze gaat gebeuren. Het zijn minderjarigen. De ene krijgt een straf bij halt. De ander moet bij de officier van justitie voorkomen, die dan beslist over zijn straf. De rest hoort over een paar weken of ze vervolgd worden. Het is nog onduidelijk of bij de brand bij Tata Steel in IJmuiden gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. De korte en felle brand ontstond bij een transportband bij een van de hoogovens. Niemand raakte gewond, wel kwam er veel rook vrij. In Peru is een cocaïnebende opgerold die drugs in koffers van KLM-reizigers verstopte. Volgens de Telegraaf werkten ze bij de bagageafhandeling en stopten ze daar blokken coke in de koffers, waarna handlangers op Schiphol ze er dan weer uithaalden. Ook in Amsterdam zou er iemand in de boeien zijn geslagen. De wereldberoemde musical Fame komt weer naar de Nederlandse theaters. Speciaal voor jou, Bas.
3: Ja!
2: Albert Verlinde brengt de voorstelling vanaf maart 2028 terug op de planken. In de nieuwe versie van Fame mogen voor het eerst ook de bekende nummers uit de iconische Fame-film en televisieserie worden gebruikt.
1: Ja, dat is natuurlijk achter de schermen bij theater. Ik ben een groot theaterliefhebber. Ja. Ik vind het heel leuk. Maar dat is natuurlijk echt een gesteggel met rechten en dingen. Zeg maar, dan heb je er weer de rechten om dat te doen. En zo hebben we dus nog nooit zo'n Fame gezien waar, nou ja, alle liedjes, of in ieder geval dat je een compleet beeld hebt van die film.
2: Want de musical heeft eerder al wel in Nederland gedraaid, toch?
1: Ja, hij heeft eerder in Nederland gedraaid. En die komt dus in maart van 2028 terug. Ja, en je kan daar verder ook nog niks over zeggen. Want, ik bedoel, het is net aangekondigd. Ja, die casting, die moet natuurlijk nog gedaan worden. En er zitten veel, wat zijn het, middelbare scholieren? Of de school daarna? Nou, in ieder geval jonge mensen in. Ja, wie zou dat allemaal kunnen worden, joh?
3: Ik zit even, maar ik ben een beetje theaterleek. Zeg maar, is dit groot?
1: Nou, het is wel groot.
2: Als in, is wel groot.
3: Zeg maar, is het echt Les Miserables groot?
1: Nou, maar het is anders. Zeg maar, als in Fame heeft veel bekende hits. Ja, dan ga je daarvoor. Les Miserables is echt een stuk met. Ja, dan moet je echt passie voor theater hebben. Dit is gewoon een hele vette avond.
3: Het is gewoon echt leuk met de familie, zeg maar.
1: Ja, het is leuk met de familie. Ja, maar dat is sowieso. Dat gebeurt natuurlijk veel. Dat je veel. Je hebt nu ook Anne Juliet in Utrecht komt eraan. Ja, daar heb je alle muziek van Max Martin in zitten. Met, weet ik veel, de Backstreet Boys en de whatever.
3: Britney Spears.
1: Precies. Ja, dat is, dan hoef je niet eens echt theaterliefhebber te zijn. Dan kun je gewoon naartoe. En dan ken je die muziek. En dan is het gewoon spektakel. En dan is zelfs jij het leuk deel.
3: Oh, nou, dat is mooi meegenomen.
2: En lekker scrollen op je telefoon. Terwijl je ook naar een film of een serie kijkt. Of gewoon de tv aan hebt staan. We kunnen ons steeds minder goed focussen op één ding tegelijk. Blijkt ook uit Amerikaans onderzoek. 3/4 van de tv-kijkers zit ook op hun telefoon. Terwijl de tv aanstaat.
3: Ja,
2: herkenbaar.
3: Nee. Ik moet, als ik gewoon iets zit te kijken, maakt niet uit of ik nou vandaag in site zit te kijken, of een serie, of een film, of wat dan ook. Ik moet de hele tijd terugspoelen. Dus ik denk, zit ze ergens in een verhaal, denk ik, ik heb even een stukje gemist. Dan komt omdat ik de hele tijd met die klote telefoon zit.
1: Dat is irritant,
3: echt,
1: hè?
3: Echt, maar het is. Ik zie het ook binnenkomen in de app. Gewoon, Ramon die stuurt het. Als je een afkikkeling niet zou openen voor telefoongebruik, dan loop je binnen.
2: Goh, ja.
3: Maar dat is echt. Ja. Het is echt de meest hardnekkige. Verslaving die.
2: Nou ja, en ook voor de makers, hè? Want de concurrentiestrijd zit dus niet per se alleen tussen de zenders en de series. Maar de makers moeten er ook rekening mee houden dat mensen ondertussen gewoon op hun telefoon zitten ook.
1: Ja, en de spanningsbogen zijn überhaupt heel anders. Ja. Je moet gewoon meteen begrijpen, waar zit je in? Ja. Wat is er aan de hand? Want ja, mensen zijn gewoon meteen weg. Ja.
3: Ik had mijn zin niet afgemaakt over het zoek, zei dat het de meest hardnekkige verslaving is. Die zeg maar normaal is voor de meeste groep mensen.
1: Ik denk serieus. Ik denk niet dat je dat hoeft te nuanceren. Want het is gewoon, als in het is misschien minder schadelijk dan welke drugs dan ook. Maar qua verslavingslevel heeft het gewoon datzelfde.
2: Nou, absoluut. Het is gewoon een gameverslaving, toch? Ja, het valt een beetje in dezelfde categorie.
1: Ik denk niet dat je moet onderschatten. Het is gewoon, het is echt erg. Ja. En het is ook echt iets, jij hebt daarmee te kampen. Zoveel mensen hebben daar last van. Je kan er niet vanaf blijven en je wil het wel. En dan is het gewoon een keiharde verslaving. Ja. Is gewoon zo. Iris, dankjewel.
4: Jouw hits. What up, it's the weekend. Yo. 538.
5: 538.

0: 538, hoorde Ella Langley, Choosing Texas. We zijn aan het spelen. Stemmenjacht. En ja, er staat gewoon €8.000 op het spel.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: En daar kun je best al wat leuke dingen van kopen eigenlijk. Zo, €8.000. Niet gek. Gert-Jan. Hallo Gert-Jan. Wat zou je er goed aan doen om even te reageren? Rij je net door een tunnel, krijg je dat? Ja. Oh, ik hoor hem. Hallo Gert-Jan.
2: Gert-Jan,
0: hoop zo voor je dat het lukt. Dat je eventjes hoi kan zeggen. Anders gaat de beurt aan je voorbij.
2: Ja. Er wordt opnieuw verbinding gelegd met Gert-Jan.
0: Oh, Gert-Jan!
3: Hallo.
0: Hey. Ja, hallo.
3: Hey.
0: God, wat was je allemaal aan het doen, jongen?
2: Gert-Jan.
3: Ja, ik
2: dacht
3: hem op Bluetooth samen. Ik denk niet dat hij dat weet.
0: Oké, gewoon goede les voor iedereen die ooit nog Stemmenjacht gaat spelen. Niet op Bluetooth.
2: Nee.
0: Niet op Bluetooth.
2: Nee. Gewoon ouderwets aan de oren. Gert-Jan, fantastisch dat je meespeelt. Zometeen mag je een gokje gaan wagen voor die koffer waar €8.000 in zit. Deze naam die je zometeen gaat noemen, had je die meteen in je hoofd toen je de opgave hoorde?
3: Ik heb wel een paar keer horen, maar ik hoop dat het goed is.
2: En ben je overtuigd of is het een gokje?
3: Ja, het blijft een gok, maar ik ben er zelf van overtuigd.
0: Kijk, dat is goed. We gaan even luisteren.
4: Uurtje.
0: Ik heb zelf de hele tijd dat hij zo op het puntje van mijn tong ligt.
2: Ja, ik ben altijd best wel ook wel zelf van het meespelen. Kijk, wij weten het zelf, dus ook niet alleen de jury weet het. En, maar bij deze durf ik niet eens te gokken. Ik vind hem zo moeilijk. Maar goed, Gert-Jan, jij bent overtuigd van je kunnen. Wie denk jij dat er in die koffer zit voor €8.000?
3: Nou, ik hoop eigenlijk Jeroen van Koningsbrugge.
2: Van Koningsbrugge uit Oud-Lama.
0: Bijvoorbeeld. Ja, dat heeft hij nog meer gedaan. Kamp van Koningsbrugge. Heel veel andere dingen. Jurk vond ik altijd leuk.
2: Het Witte Licht.
0: Ja, vond ik leuk hoor, Jurk.
2: Jurk.
0: Ja, leuk.
2: Jurk.
0: We gaan kijken of het goed is.
1: Het antwoord is... fout.
0: Ja, geen Jurk helaas. Jeroen van Koningsbrugge is niet het goede antwoord. Gert-Jan?
3: Ja, jammer.
0: Ja, dat is toch balen. Je hebt Nederland weer een klein beetje verder geholpen. Dat denk ik wel. En als dank voor het meespelen krijg je een reiskoffer van de Postcode Loterij.
1: 538 Stemmenjacht.
0: En aan de rest van Nederland, ja, mocht je een idee hebben, meld je even in de 538-app of laat even van je horen via 538.nl en maak je dus kans op €8.000.

0: appje binnen van Romee. Die zegt, ik zit al de hele dag zenuwachtig te wachten tot ik gebeld word.
1: Ja.
0: Ja, Romee, daar hebben wij helaas geen... daar hebben we geen invloed op. Maar je kan je aanmelden dus via de app van 538 en via de website. Mocht je een idee hebben naar welke stem we op zoek zijn voor Stemmenjacht. €8000 staat op het spel. Meld je aan.
2: 538. Bas en Dylan.
0: En even afwachten. En ja, word je gebeld door de jury, dan kun je een gokje wagen op de radio.
1: Dat is zeker. En zo meteen, vanaf 7 uur, applausje doen. Floris Molenaar.
0: Ja.
1: Ja,
0: Floris.
1: Hi.
0: Wat leuk, andersom. Ja, wij zitten... Mocht je dat niet doorhebben. Wij zitten elke avond vanaf 9 uur. Bas en Dylan, aangenaam.
3: Vanavond ook weer.
0: Vanavond ook weer. Ja. Zo meteen vanaf 9 uur. Floris, jij zit dan voor ons. Dus nu is het een keer omgedraaid.
3: Omgedraaid. Wij jou aankondigen. Zo eventjes, hè.
0: Zometeen de trending tracks.
3: Zeker. De 3 soundtracks van vandaag. En 1 van die trending tracks heeft altijd met het nieuws te maken. En vandaag heeft dat hiermee te maken.
4: Luister. Ik werk hier 9 jaar. En in die 9 jaar kan ik me niet herinneren dat we in nog open geweest zijn, om het maar zo te zeggen.
3: Hè? Hebben jullie enig idee waar dit over gaat?
0: Het leek alsof er Groningen onder dat woord...
3: Ik moest even wat wegpiepen. Want dat had misschien wat...
1: Mag ik nog 1 keer horen?
4: Ja, ik werk hier 9 jaar en in die 9 jaar kan ik me niet herinneren... dat we in nog open geweest zijn, om het maar zo te zeggen.
3: Ja, enig idee.
1: Op zondag?
0: September. Oh, het gaat over het weer. Het heeft iets met het weer. Het is september. Dat we in september nog open waren.
1: Was het, maar is het ook... hoe heet dat? 21st of september. Het is vandaag 21 september. Earth, Wind & Fire.
0: Je weet het niet. Maar je hoort het zo meteen.
3: Het is met het weer en dat het nog lang warm is.
0: Ja, dat is al. Zometeen de trending tracks bij Floris. Tot die tijd. Lucas en Steve, dit is All I Know.

0: IKEA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe...

0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
1: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
3: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
5: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
6: Het Nederlands elftal komt naar Eindhoven. Op zondag 4 oktober speelt Oranje de UEFA Nations League wedstrijd tegen Servië. Bekijk het team onder leiding van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez live in actie. Score je tickets via onsoranje.nl/tickets.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Score nu je tickets voor Nederland-Servië. Ga naar onsoranje.nl/tickets.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: 538 Nieuws.
14: 7 uur.
15: Ik ben Iris Schut. De rechter in Den Bosch heeft twee mannen bestraft voor de mishandeling van een vrouw. Zij had in Engelen protestborden tegen de komst van een AZC vernield, zeiden ze. En toen de mannen haar zagen fietsen, vielen ze haar aan. Eentje moet een maand zitten en beide kregen een taakstraf. De Bosnische politie heeft een grote drugsvangst gedaan op het terrein van een Nederlands bedrijf, dat meldt het AD. Het gaat om een partij van 1100 kilo synthetische drugs met een straatwaarde van zeker €25 miljoen. Er zijn drie verdachten opgepakt, maar onduidelijk is nog of daar de ondernemer uit Nederland ook bij zit. De KNVB heeft vanwege de uitvaart van Bartina Koeman woensdag de persconferentie van de bondscoach verplaatst. Hij zou in de middag samen met de speler vooruitblikken op de Nations League wedstrijd tegen Duitsland donderdag. Dat zal nu in de ochtend zijn. Spelers en stafleden van de KNVB gaan daarna naar de uitvaart van de vrouw van Ronald Koeman. En de Formule 1 races worden volgend jaar definitief ingekort. Nu is de raceafstand minimaal 305 kilometer. Volgend jaar wordt dat 290 kilometer. En dat heeft te maken met de aanpassing van de motoren. In de praktijk komt het erop neer dat de races 2 of 3 rondjes korter zullen zijn. En ook de regel dat een race maximaal 3 uur mag duren wordt geschrapt. Krijg je nog het weer, steeds meer bewolking en 11 graden vannacht. Morgen af en toe wat motregen en een graad of 19. En tot zover het 538 nieuws.
13: Iris, dankjewel. Situatie op de weg dan 538 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging nog op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Venray Noord. Door een brandend voertuig 21 minuten. En controle op snelheid gemeld op de A2 Den Bosch-Eindhoven. Hectometerpaal 125,5. A4 Amsterdam-Leiden 14,9. En de A6 Muidenberg-Lelystad 69,3. A9 Haarlem-Alkmaar 53,9. A10, dat is de ring Amsterdam, Diemen richting de Zeeburgertunnel, 11,3. En de A16, Rotterdam-Dordrecht, 31,0. A20, Rotterdam-Gouda, 35,6. A27, Hilversum-Almere, 108,4. A28, Zwolle-Amersfoort, 59,9. A44, Wassenaar-Nieuw-Vennep, 20,3. En een volledig overzicht van alle controles. Check je in de app van Flitsmeister. Wat zijn de 3 soundtracks van deze maandag? Je hoort het binnen nu en een minuut. De trending tracks komen eraan.
14: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
16: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je, al 40 jaar.
17: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1+1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
16: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3+1 gratis. Bij Bouwmaat.
18: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
19: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
18: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
20: 538. De 538 stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
21: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app.
13: Dit zijn de 3 soundtracks van deze maandag. Vandaag in het nieuws dat deze Zeeuwse popsterren volgend jaar hun 30-jarig bestaan vieren. Met een concert in de Ziggo Dome. Trending track nummer 1 van vandaag. Raccoon, dit is Nickel for Goodbye.

0: 538. Trending Tracks.
1: Elke dag om 7 uur hoor je hier de 3 tracks die te maken hebben met de dag van vandaag. En net dus Kulas, Antoon en Boef, 100 tranen. Momenteel ja, de nummer 1 meest gestreamde track van dit moment. Ver bovenaan de charts als het gaat om alles wat online geluisterd wordt. Ja, dat is vaak het begin van een notering in de 538 op 50. 100 tranen van geluk voor deze supersterren dus. En dan de volgende trending track heeft hiermee te maken.
2: Ik werk hier 9 jaar en in die 9 jaar kan ik me niet herinneren dat we in oktober nog open geweest zijn, om het maar zo te zeggen.
1: Ja, nou ja, oktober is misschien een beetje overdreven, maar het zou eventueel kunnen gaan gebeuren. Je hoorde een boswachter die zijn zwemvijver nog open heeft, zeg maar, in het bos. Astronomische herfst breekt aan, maar deze week is het gewoon nog ontzettend zacht. Deze week temperaturen tot 22 graden. In het weekend kan het zelfs nog een beetje warmer worden. Toch nog een beetje zomer in de herfst. Daarom een lekkere zomerhit vandaag. Trending track nummer 3 van deze maandag, de 21ste. Bob Marley en Funkstar Deluxe bij 538 en...

Rosa en Magnetic. 8000 euro kun je deze week nog verdienen hier bij 538. Tenminste, als je weet van welke bekende Nederlander de stem is die verstopt zit in koffer 4 van de 538 Stemjacht. Aanmelden doe je via 538.nl of via de app. Kom je in de uitzending, waag je een gokje en heb je het goed, is die 8000 euro dus voor jou. Ja, waar wacht je nog op?

0: prachtige Boston bij 538. Goedenavond, Floris hier. Ik zag een verhaal vandaag over een auto in Frankrijk met enorme schade. Enorme schade. Maar waar die schade door komt, je zou het niet verwachten. Hele verhaal, hoor zo.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
1: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
4: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
5: Zei jij nou 200 euro?
6: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
3: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: De Beter Pick-a-Bellies.
8: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegtickets voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
10: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Plannen. Meten. Rekenen. Leveren. Regelen. Maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1+1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
10: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoost.com of in onze app.
11: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
14: 538, Floris Molenaar.
15: Over 6 minuten. Wat heeft een Renault Clio te maken met de

0: en Overdrive. Heb je wel eens autoschade gehad?
1: 538.
0: Ja, dat je auto kapot is. Een deuk, een lekke band, onder gezeikje. Ik heb een jaar geleden ongeveer, ik was aan het inparkeren. Eventjes de trekhaak gemist van de auto achter me. Maar wel gas gegeven. Dus ik heb mijn auto zo'n beetje om die trekhaak heen gevouwd. Van die auto die achter me stond. Sindsdien een behoorlijke deuk achterin de hoek van mijn auto. Maar ik heb even laten checken. Het kan verder geen kwaad. En €1500 kost het om het te laten repareren. Vind ik net een beetje veel van het goede. En je moet best goed kijken om het te zien. Dus ik denk, ik laat het maar even zo. Maar schade aan je auto, het kan best wel even vervelend zijn. Hoe kom ik erop? Ik zag een verhaal over een Renault Clio in Straatsburg. Dat is in Frankrijk. Brandweer werd gebeld. Rookontwikkeling bij die auto. Die kwamen aan en die zagen een enorm gat in het dak van die auto. 50 centimeter doorsnee ongeveer. Dat is best een groot gat boven die auto. En wat blijkt nu, in ieder geval dat is het vermoeden, dat er een meteorietstuk is ingeslagen in die auto. Er lag een klein stukje, een brokstukje van een beetje raar steen lag ernaast die auto. Dat wordt nu even onderzocht, maar alles wijst er eigenlijk op dat er een meteoriet is ingeslagen in die auto. En heeft behoorlijke schade aangericht. Onderkant van de auto is kapot. Brandstoftank is kapot. Gelukkig geen gewonden. Maar die auto heeft nu wel een meteorietendak, zeg maar.
2: Jouw hits hoor je op 538.
3: Direct, my friend.
2: Jouw hits, jouw 538.

Spencer en Somebody New bij Radio 538. Waar je elke zaterdagavond vanaf 7 uur bij mijn collega Wessel van Diepen de 40 grootste dancehits ter wereld hoort. In de Global Dance Chart afgelopen zaterdag nieuw binnengekomen op nummer 16. De nieuwe Maupi. It is Just a Little Bit More bij 538.

0: Al. Jij ook.
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu

0: Hey, Van Max en Salt bij 538. Goedenavond, Floris hier. Ik zag een bericht op Instagram vandaag over een vrouw uit China. Die heeft een wereldrecord te pakken. En het is een wereldrecord. Het heeft iets te maken met haar ogen. En dit heb je waarschijnlijk nog nooit gezien, wat deze mevrouw heeft. En het erg is, ze heeft het zelf waarschijnlijk ook niet gezien. Oké, hoe en wat, hoor je zo.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof Quark, Choco Hoekje en Mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox Soep en Zak, Knor Kuppensoep en Koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het

0: €2,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: Gigaveel.
1: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
4: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
3: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
7: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
8: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
10: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
11: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
12: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
13: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Jojo.
17: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
18: 538 Nieuws.
19: 8 uur.
20: De Amerikaanse aanvallen op zogeheten drugsboten in de Caribische Zee zijn mogelijk een misdaad tegen de menselijkheid. Dat zegt de speciale VN-rapporteur voor de mensenrechten. Sinds vorig jaar heeft Amerika bijna 70 boten beschoten omdat ze zouden worden gebruikt voor drugsmokkel. Daarbij vielen meer dan 220 doden. Bij een verkeersongeluk in Huissen in Gelderland is een fietser omgekomen. De man of vrouw kwam in botsing met een vrachtwagen en raakte zwaar gewond. Het slachtoffer overleed niet veel later. De vrachtwagenchauffeur reed in eerste instantie door, maar meldde zich later bij de politie. In een flat in Amsterdam-Noord is vanavond iemand neergestoken. Hij of zij is gewond naar het ziekenhuis gebracht en was toen bij kennis, meldt stadszender AT5. Er is een verdachte aangehouden. De steekpartij was op een galerij van de flat. Wat de aanleiding was en of de verdachte en slachtoffer elkaar kennen, is onduidelijk. En journalistenvereniging NVJ gelooft niet dat de fotograaf die zaterdag bij rellen op het Haagse Malieveld door de politie in het water werd geduwd, agenten in de weg liep. Beelden laten iets anders zien. De fotograaf krijgt een duw en heeft niet de kans om weg te lopen, zegt de NVJ. Die wil dat de politie de schade van de fotograaf vergoedt. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht vanuit het noorden bewolking en 9 tot 13 graden. Morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op motregen. Dan 17 tot 21 graden. Dit was het nieuws op 538.
21: Nog even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Het is
22: rustig.
21: Geen vertragingen, wel wat controles op snelheid gemeld. Eerst op de A2 Den Bosch-Eindhoven, hectometerpaal 125.5. A4 Amsterdam-Leiden 14.9. A6 Muidenberg-Lelystad 69.2. A10, dat is de Ring Amsterdam, Diemen richting de Zeeburgertunnel 11.3. A15 Delgorkum 103.6. A20 Rotterdam, Maasdijk 28.7. A27 Gorkum-Breda 35.2. A28 in beide richtingen. richting Hogeveen-Assen 153.6. De A30 Ede-Barneveld 16.2. A44 Wassenaar-Nieuw-Vennep 20.3. En er staan er nog een paar volledige overzicht van alle controles. Vind je in de app van Flitsmeister.
2: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
16: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor €229.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
19: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
23: 538. De 538. Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op €100.000.
24: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
21: Over 6 minuten hoor je het verhaal over een vrouw uit China met hele lange haren op een hele

0: Calvin Harris en Satisfy bij 538. Heb jij lange wimpers? Dat weet je misschien helemaal niet van jezelf. Schijnbaar is dat dus iets heel erg moois. Als je hele lange wimpers hebt. Ik heb bijvoorbeeld eens een keer voor de grap in een dronken bui gehad dat iemand bij mij mascara op ging doen. En die viel bijna om van verbazing. Want die zei, jij hebt zulke mooie lange wimpers. Wat heb je eraan, vraag je misschien af. Nou, je kunt er best wat mee bereiken. Een wereldrecord bijvoorbeeld. Ik zag een bericht op Instagram vandaag, zo kom ik erop. Een vrouw uit China, zie je daar, met enorme wimpers. Enorme wimpers. En dan denk je, enorme wimpers? Ja, enorme wimpers. 20,5 centimeter lang. Zie je dat even voor je? Dat hangt dan dus aan je ogen. Dat zijn gewoon van die lange lokken eigenlijk. Het is trouwens ook echt een mysterie hoe dat dan kan bij die vrouw. Hoe dat is ontstaan. Artsen hebben er geen verklaring voor. Genetisch is er ook niet echt een aanleiding voor. Want niemand in haar familie heeft van die lange wimpers. Maar ze zijn enorm dus. 20,5 centimeter. Ik zet dat wel even op mijn Instagram, dat bericht. @FlorisMolenaar. Dus @FlorisMolenaar op Instagram, op mijn story, daar zie je er. Ja, het is echt bizar. Ze heeft ook het wereldrecord trouwens, hè, voor de langste wimpers ter wereld. En ik ga direct nadenken dan, hè. Als die ze gaat opmaken. En die wil even mascara opdoen. Die is een week bezig, joh.
1: 538.

0: Radio 538, waar je morgen in de ochtendshow weer kans maakt op 8000 euro. De stemmenjacht gaat verder. Aanmelden doe je via 538.nl. En dit is ook wel leuk, het ging laatst in de ochtendshow over nieuwe schoenen kopen. Rick loopt altijd op zijn nieuwe schoenen direct de winkel uit.
1: Ik loop gelijk met de nieuwe schoenen loop ik de winkel uit.
2: Ja, hou de doos maar.
1: Ja, hou de doos maar.
2: Dus je bent zonder je vriendin die winkel uit.
1: Hou je oude doos maar.
0: Morgenochtend om 6 uur, dan zijn ze er weer.

0: en Jamaican Bam Bam bij Radio 538. Goedenavond, Floris hier. Ik las een tip vandaag. Best wel een interessante tip. Ga hem sowieso zelf eens proberen als het me gebeurt. Je kunt daarmee ervoor zorgen dat je 's nachts niet meer wakker ligt. Hoe en wat? Hoor je zo. Blijf wakker.
1: De eerste 3 koffers zijn gekraakt.
2: Ja! Jij wint 1000 euro.
3: Wow! 2000 euro. Oh!
1: Ja! Je wint 4000 euro.
2: Heerlijk.
1: De 538. Stemmenjacht.
4: Word jij deze week de volgende winnaar?
1: Druk nu op de knop in de 538-app.
4: En speel mee in de jacht op 100.000 euro.
1: De 538 Stemmenjacht.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja? Echt serieus?
9: Zo.
8: Wat een geld!
10: 15.000, potverdikke me.
11: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
12: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer eruit.

0: in de textielbak.
1: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
0: Theedoek kapot naar.

0: Alle Costa Mollica pizza's en pizza bites 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: gigaveel.
0: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
4: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
5: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
4: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
6: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
8: Alle Sikkens Verf bestel je bij
9: verfwinkel.nl. Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Joujou.
9: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring... ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
13: 538 Floris Molenaar.
14: Over 6 minuten hoor je wat snolle bolletjes te maken heeft met

0: Jay-Z en Alicia Keys, Empire State of Mind. Ben je wel eens wakker s'nachts?
1: 538.
0: Dat je wakker wordt s'nachts en dat je dan ineens dat je niet meer in slaap komt. En dat je zo begint te malen. Ben je op een gegeven moment, weet je precies hoe het plafond eruit ziet van je slaapkamer. Ja, je kunt echt over de meest gekke dingen wakker liggen. Ik heb een keer gehad, we gingen verhuizen, er stond een verhuizing aan te komen. En de hele nacht liggen woelen over hoe we toch in vredesnaam die grote kledingkast de kamer uit zouden krijgen. Zonder dat die in elkaar zou sodemieteren. De meest kleine dingen kun je natuurlijk van wakker liggen. Mijn vriendin ligt ook wel eens wakker trouwens. Komt al vaak ook hierdoor. Dit is een echte opname trouwens, hè? Oh, vreselijk. Zo met het te doen. Nu las ik daar een tip over van een Amerikaanse neurowetenschapper. Die weet alles van zenuwen en wat er in je hersenen gebeurt. Die heeft een bijzondere truc om 's nachts weer snel in slaap te komen als je wakker ligt. Wat moet je nou doen? Je moet je ogen dicht doen. En dan moet je je ogen van links naar rechts bewegen, heen en weer. En ondertussen moet je zo rustig in- en uitademen. Maar vooral dus met je ogen van links naar rechts bewegen. Dat zou er dus voor moeten zorgen dat je binnen 5 minuten weer in slaap bent. Heeft ermee te maken schijnbaar dat de oogbewegingen ervoor zorgen dat je hersenen de gevoelens van angst en emotie loskoppelen. Dus dan lig je weer een stuk rustiger. En als je dan rustig ademt, ben je zo weer lekker in slaap. Maar je ogen dus van links naar rechts bewegen. Mocht je een beetje hulp nodig hebben, kun je ook gewoon dit doen. Je ogen dicht doen en dan dus denken aan snollebollekes. Dan ben je zo weg.
1: Dit is nieuw bij 538. Adela, Ain't in L.A.

0: Rivers en Someone to You bij Radio 538. Ik hoop dat je een lekker weekend hebt gehad. In ieder geval een stuk beter dan dat van Dylan van de avondshow. Die is er alvast. Ja. Maar dat is niet zo moeilijk, hè?
1: Nee.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.

0: genieten.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmer.

0: favorieten. Altijd laag.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
2: Het Nederlands elftal komt naar Eindhoven. Op zondag 4 oktober speelt Oranje de UEFA Nations League wedstrijd tegen Servië. Bekijk het team onder leiding van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez live in actie. Score je tickets via onsoranje.nl/tickets.
3: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
2: Score nu je tickets voor Nederland-Servië. Ga naar onsoranje.nl/tickets.
4: Hey, dat is Tom die net parkeert.
5: Hey, oh, sorry.
4: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk, Ziggo.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
11: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
12: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
15: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
14: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
15: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
16: 538 Nieuws.
17: 9 uur.
18: Goedenavond, mijn naam is Chris Lukassen. Het kabinet trekt geld uit om elektrisch rijden ook interessant te maken voor mensen die weinig verdienen. Afhankelijk van hun inkomen kunnen ze bij de aankoop van een tweedehands elektrische auto 4.000 of €6.000 subsidie krijgen. Om in aanmerking te komen moet je je oude vervuilende brandstofauto wel inruilen. Verschillende ziekenhuizen gaan komend jaar late abortussen uitvoeren. Dat bevestigt minister Hermans vandaag. Het gaat per ziekenhuis om rond 4 abortussen bij vrouwen die tussen de 22 en 24 weken zwanger zijn. Ziekenhuizen en medewerkers zijn niet verplicht om hieraan mee te werken. Bij een verkeersongeluk in Huissen in Gelderland is een fietser omgekomen. Het slachtoffer kwam in botsing met een vrachtwagen, raakte zwaar gewond en overleed niet veel later. De vrachtwagenchauffeur reed in eerste instantie door, maar meldde zich later bij de politie. De persconferentie van het Nederlands elftal is woensdag verplaatst vanwege de uitvaart van Bartina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman. Enkele stafleden van Oranje wonen de uitvaart bij en daardoor verschuift de persconferentie, voorafgaand aan Nederland-Duitsland, van 3 uur naar 11 uur. Dan heb ik het weer nog voor je. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het wordt wel fris met gemiddeld zo'n 11 graden. Morgen een grijze dag met af en toe wat motregen. Het wordt een graad of 19. En tot zover het 538 Nieuws.
19: Ja, ja. Nou, ik
16: Even gewoon dat je het even weet als je zit te luisteren. Dit was de allereerste keer dat Chris het nieuws heeft gelezen op de radio ooit.
17: En wel veel geoefend aan de voorkant natuurlijk.
16: Even geoefend, ja.
17: Maar voor de eerste keer live.
19: Ja, voor de eerste keer live.
16: Ik denk dat niemand het door had. Echt goed.
19: Ik hoop het maar.
16: Kijken wij even naar het verkeer. Geen vertragingen in de flitsers vind je bij Flitsmeister.
20: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
21: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
20: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
22: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
23: Wow.
22: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
24: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
25: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
26: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
16: Zijn we met een gloednieuwe avondshow. Het is 3 minuten over 9. Welkom.
17: Met zometeen...

0: 538, je hoort de Cygnus X en Super String. Zo meteen hoor je hoe je 8000 euro gaat winnen.
1: 538, Bas en Dylan.
0: Eerst even hallo. Dylan die had de meest verschrikkelijke vlucht uit zijn leven. Was namelijk in Manchester voor Beat Luke Littler. Heb je afgelopen week veel over kunnen horen. Netflix-programma kon je het opnemen tegen Luke Littler. We hoeven er niet superveel woorden aan vuil te maken, want dan wordt het alleen maar pijnlijk van wat kleine spoiler. Je hebt het niet gehaald.
2: Nee, ik mag niet meedoen aan een Netflix-special, helaas. Ik ben ook geen 500.000 pond rijker. Ja. Dus ik ben er gewoon vanavond. Het was gewoon sowieso een beetje een klote weekend. Want dat, zeg maar, ja, ik stond daar 3 uur lang in de regen. En toen mocht ik naar binnen en stond ik na 5 minuten weer buiten omdat ik niet goed genoeg was. Dus daar was ik al een beetje, ik had niet tegen mijn verlies. Dus daar had ik al een beetje hoe zeg je dat? De pick-up?
0: De smoor.
2: Daar had ik de smoor van. Toen ging ik terug op zondag naar Nederland vliegen. En s'avonds ging ik naar de AFAS Live. Dus dat was eigenlijk het enige wat ik moest doen. S'avonds naar de AFAS Live. 11 uur zou mijn vlucht gaan. Vertraagd. Een uurtje. Nou, een uurtje kan gebeuren. Nog een keer vertraagd. Uiteindelijk in totaal 3,5 uur vertraging voor een vlucht van 50 minuten. Ja. Dus dat is natuurlijk echt gigantisch balen. Dus echt, het hele weekend was in duigen gevallen. Ik had 3,5 uur vertraging. Ik wist niet of ik op tijd kon gaan zijn in de AFAS Live. Ik stap het toestel in. Ik ga zitten. Er komt een gezin aanlopen. Die gaan naast mij zitten. En op dat moment gebeurt er dit. Ja. En dit is een fragmentje van 20 seconden. En dit stopte niet. En kijk, toen we op een gegeven moment gingen landen in Amsterdam. Toen moest hij weer, of zij, weet ik het. Toen was dat kind moest weer. Ja. En dat snap ik, want dan ploppen die oortjes. Dat doet pijn. Ja. Maar nu stonden we gewoon stationair te draaien. Met een toestel wat niet kon vertrekken van de luchtverkeersleiding. Ach. Dus we zaten te wachten. En toen ging dat kind nog janken. Toen heb ik even aan ChatGPT gevraagd. Als je een verbod voor kinderen in het vliegtuig zou moeten invoeren, tot welke leeftijd zou dat dan een reële keus kunnen zijn? En toen zei hij, vanaf 4 jaar vliegen. En toen dacht ik, dat vind ik een hele mooie. We moeten gewoon kinderen tot 4 jaar niet meer in vliegtuigen.
0: Maar het is misschien ook wel zielig ergens. Maar goed,
2: het is zielig, want die oortjes ploppen. Die kinderen weten allemaal niet.
3: Ze begrijpen het ook niet.
2: Die oortjes ploppen. Die kinderen weten niet wat er gebeurt. Maar het doet allemaal zeer. En weet ik wat allemaal. En dat kind weet niks meer van die vakantie.
0: En maar jij komt natuurlijk uit Manchester. En ik weet wat hier aan de hand was. Dit had niks met die ploppende oortjes te maken. Maar dat kind, dat was gewoon ook niet door bij die Netflix.
2: Oh, dat is een

down on me. 538, je hoorde Tom Grennan, Don't Break the Heart. Vanmiddag hebben we weer drie namen kunnen afstrepen van de stemmenjachtlijst. Jeroen van Koningsbrugge was niet het goede antwoord. Sjoerd van Ramshorst was het niet. En zelfs onze eigen Dylan Boet blijkt geen 8000 euro waard te zijn. Dat verbaast me niks, moet ik zeggen. Je kan je aanmelden voor stemmenjacht en daarmee dus kans maken op 8000 euro. Ga naar de 538-app of ga naar 538.nl. Meld je aan en doe morgen een gok. Want morgenochtend dan starten we weer met de nieuwe ronde.

0: 538, je hoorde Damiano, David en Talk to Me. Het is de avondshow, Bas en Dylan. En ik ben afgelopen weekend achter een... ja, hoe zeg je dat? Nou, een mankement gekomen. Nou. Maar echt iets waar ik me diep voor schaam. En in alle eerlijkheid heb ik dat vandaag aan mijn vriendelijke collega's verteld. En,
1: ik sloeg stel achterover. Ja, want ik van mening ben dat iedereen die nu luistert dit kan. En dat jij de enige bent die het niet kan.
0: Ik denk dat ik letterlijk van iedereen die luistert de enige ben die dit niet kan.
1: Nou, we gaan het zo meteen even testen.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBond.com of in onze app.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Ja, vind 1 van de 4 flesjes met het moe geluid en win 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.

0: Dus snel even bollen.
1: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
0: Alleen vandaag bij Bol. Garmin Vivo Active 6 voor €229.
2: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op Klik PVC Manera. Of 50% korting op Laminaat Signature Extra Breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
7: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
8: 538 Bas en Dylan.
9: Er werd vanmiddag geschokt gereageerd op iets wat ik niet kan. Zometeen.

0: 3FM. Je hoorde Mark Amber en Good To Be.
1: De avond van 538.
2: Bas en Dylan.
3: Ik ben achter iets gekomen. Ik ken jou al, nou, ik denk 8 jaar, Bas.
4: Ja.
3: En er is één ding waarvan ik echt zeker weet dat iedere luisteraar op dit moment kan, maar jij kan dit niet.
4: Maar ik vind iedereen, vind ik wel.
3: Ja, ik durf daar wel de gok voor te nemen, want iedereen heeft het namelijk op school geleerd,
4: ja.
3: Maar jij niet. Jij hebt het gewoon niet geleerd op school.
4: Ja, ik denk dat iedereen die fatsoenlijk kan praten, dat die dit kan.
3: Het gaat over de tafels.
4: Ja.
3: Dus als ik tegen jou zeg 5 keer 6.
4: 30. Oké, maar die is makkelijk.
3: 8 keer 7.
4: Ja, daar kan ik echt niet. Daar kom ik niet op. Daar weet ik niet. Daar kan ik niet. Daar kan je nu gaan doen. Maar dit is het hele punt. Dat kan ik dus niet.
3: Maar je kan het ook snel terugrekenen, hè?
4: Ja,
3: doe je 10 keer 7 en dat dan meer 14.
4: Ik zat dus afgelopen weekend.
5: Vind
4: je het lastig?
5: 8 keer 7, dan moet ik wel even nadenken. Dat is misschien heel dom.
4: Ik rest even op de plek van Eva. Dit is. Kun jij er geen? Of kun jij zeg maar.
5: Ik heb wel tafels geleerd, maar soms heb je het al 7 keer 8 is dan net even eentje waar je dan over na moet denken.
4: Ja, nou, maar dat is het ding. Kijk, ik zat dus op de bank dit weekend. En het ding is, er kwam iets op tv. En ik zag iemand iets uitrekenen. Die zat zo, 8 keer 7. En toen raakten we daarover aan de praat. Wat er dus aan de hand was. Het lukte mij niet op school. En er is nooit dyscalculie vastgesteld. Maar ik kon het gewoon niet. Het ging niet. En toen hebben ze best wel snel op de basisschool zo'n blaadje met een soort schemaatje op mijn tafel geplakt. Dat je gewoon zo'n kon volgen, zo 8 keer 7 is. En dan kwam je het midden uit. En dat was dan het antwoord. Dus ik heb dat ook nooit meer hoeven leren. Nooit.
3: Oh.
4: Want op de middelbare school, ja, daar kreeg je een rekenmachine.
5: Ja, dat is het. Het is ook eigenlijk nooit meer nodig.
3: Ik vind
5: het is algemene kennis.
4: Het is nooit nodig. Alleen je staat wel voor lul als het ooit wel nodig is.
3: Ja, maar als jij ergens met z'n 5 komt en je moet 8 euro per persoon betalen, is het wel lekker dat je weet wat 5 keer 8 is.
4: Ja, ik heb toch een telefoon in mijn zak. Ik ben er nog nooit tegen aangelopen totdat mijn vriendin dit dus hoorde dit weekend. En precies ging doen wat jij net deed. Wat is 7 keer 7 dan? Ja, weet ik veel wat 7 keer 7 is. Dat weet ik niet.
3: 49.
4: Ja, omdat jij dat dan zegt.
3: Maar 3 keer 6.
4: Ja, ik kan je gaan doen. Maar
3: nee, maar 3 keer 6 weet je wel, toch?
5: Ja.
4: 21.
3: Nee,
4: 18.
3: 9 keer 4.
4: 34.
3: Dat is goed.
4: Oké.
3: Dat kan je inderdaad zeggen.
4: Maar zie je, het kan wel. Omdat ik ook geen totale debiel ben, kan ik wel soort van.
5: Maar je moet er gewoon even over nadenken.
4: Maar ik moet allemaal domme stappen doorlopen en dat duurt heel lang. Dan moet ik echt zo, wat is dan?
3: 5 keer 7?
4: 5 keer 7. Ja, dat weet ik echt niet. 35.
3: Ja. 35, ja.
4: 35,
3: ja. Wat ik altijd doe is gewoon dan bijvoorbeeld 5 keer 10 en dan 15 eraf.
5: Maar ben jij goed erin?
3: Ja, wel.
5: Dus als ik nu zeg 12 keer 13?
3: 12 keer 13? Ja, want die heb je niet geleerd. Die
4: nee, maar die kan je dan toch ook?
5: Ja, die dat moet gewoon, je dan ook kunnen.
4: Dat is dan gewoon 2 keer 3 en.
3: Ja, 106.
4: Is dat zo? Ja, dan kunnen we ook allemaal niet fact-checken. Maar ik ben wel even benieuwd. Dit. Want het zou me zo'n goed gevoel geven als er luisteraars
3: 156,
4: zijn.
3: 156, ik zat er nog naast ook.
4: Echt?
3: Ja, ik zat ernaast.
4: Ach, Emma lacht om mij. Nee, maar goed, die basic tafels, zeg maar tot en met de 10, ja, die hoor je natuurlijk gewoon te kennen. Maar het zou me zo'n goed gevoel geven als er meer mensen zijn. Als er gewoon luisteraars in Nederland zijn die zeggen, ja Bas, ik voel je. Ik ben ook gewoon iemand met een opleiding.
3: Nou, ze stromen binnen. Ze stromen echt binnen de appjes van mensen die zeggen, ja, ik kan het ook niet. Suzanne stuurt het. Ron. Twan. Romee. Ik zie allemaal mensen die stuurden. Ja, ik kan het ook niet.
4: Ja.
3: Dus je bent niet alleen, Bas. Nou, dat is nog een mooie opsteken.
4: Dankjewel.

538 The Fray and How to Save a Life. En ik heb dus net, ja, voor het eerst eigenlijk publiekelijk erkend dat ik de tafels niet ken. Gewoon dat, hè, 3 keer 6. Dat weet ik allemaal niet. Dat weet ik gewoon niet. Nooit goed geleerd. Gelukkig wel wat bijval in de app. Suzanne die zegt, nou Bas, geen paniek. Hier ook iemand die het niet kan. Er komen meer appjes binnen van mensen die zeggen, nou, dat is, ik kan dat ook niet en dat heb je nooit nodig. Maar Ton die zegt, het bewijs is weer geleverd dat DJ's vroeger slecht waren op school. En dat is wel echt. Ja, als DJ je maar een vak geweest. Hè.

0: Bente, je hoorde 3-2-1 bij 538. Zometeen spelen we ons favoriete spelletje. Dat heet Kip of Ei. Twee opties krijg je. De vraag is welk van de twee bestond eerder. Antwoord kan je dan insturen via de 538-app of via 538.nl/kipofei. Dan maak je meer kans op het prijspakket. Dan kun je ook nog de hele dag spelen. Twee opties dus. Welk van ze eerder met vandaag?
1: Queen of ABBA. De twee muziekgroepen. Je kan je antwoord dus insturen inderdaad via de app van 538. Of via 538.nl/kipofei. Om extra kans te maken, klik je op het kopje dagvraag. Het antwoord op de vraag. Wat was er eerder? Queen of ABBA?
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Lidl Deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo Coffee Pads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.

0: Ja, eindelijk. Hij is er weer.
1: It's playtime.
0: Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
2: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
3: What a walk! And give you a walk!
2: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
0: Bestel de nieuwe EasyToys adventskalender. EasyToys.nl.
4: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer eruit.

0: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
1: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
2: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
3: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
2: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
11: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
12: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
14: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
15: 538 Nieuws.
16: 10 uur.
17: Goedenavond, mijn naam is Chris Leukassen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino stuurt een brief naar alle 211 aangesloten bonden en wil met hen praten over hervormingen. Ook stelt hij een extern onderzoek voor naar de besluitvorming binnen de FIFA. Infantino ligt onder vuur sinds zijn ingetrokken plannen om commerciële rechten te verkopen aan investeerders. Minister Hermans bevestigt vandaag dat verschillende ziekenhuizen komend jaar late abortussen gaan uitvoeren bij vrouwen die 22 tot 24 weken zwanger zijn. Per ziekenhuis gaat het om zo'n 4 ingrepen. Deelname is voor zowel ziekenhuizen als medewerkers niet verplicht. Een Franse rechter in Lille wijst het verzoek van Salah Abdeslam af om zijn isolatie te versoepelen. Abdeslam is de enige overlevende dader van de aanslagen in Parijs in 2015. Hij zit daardoor al bijna 10 jaar in eenzame opsluiting en dat blijft voorlopig nog zo. Bij een controle in Den Haag bleek een automobilist nog een flinke belastingschuld open te hebben staan. Het ging om €100.000 aan achterstallige wegenbelasting, dat meldt RTL Nieuws. De man had het bedrag wel gewoon op zijn rekening staan en maakte het direct over. Dat is dan wel weer fijn. Dan heb ik het weer nog voor je. Vannacht koelt het af naar 9 tot 14 graden en is het helder. Morgen overwegend grijze dag met temperaturen tot zo'n 21 graden. En tot zover het 538 nieuws.
16: Dan de verkeer, er zijn geen vertragingen. En voor de flitsers check je de Flitsmeister app.
18: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door credits, krediet, coaching en training voor ondernemers. Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
19: Hallo, Odido hier.
20: Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
18: Odido. Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
21: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
22: Bij

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu Perfect Koffer afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
2: 538.
3: De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
2: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
4: Bas en Dylan.
5: Zometeen de uitslag van kip of ei. Wat was er eerder? Queen.
6: Of

0: Queen. Of Abba.
1: Zeker. Aan de telefoon is...
2: Goedenavond.
1: Ja. Het zoetgevoiste stemgeluid van Voice over Frans.
0: Ook wel bekend.
1: Trouwe fans, dankjewel dat je hebt meegedaan. Leuk. Vandaag de vraag, wat was er eerder, Queen of Abba? Wat zijn voor jou nou zeg maar echt van die classic hits die je aanzet? Dat hoeft niet van deze twee. Zeg maar echt even gewoon jaren 80 shit.
2: Boy, daar vraag je me wat.
1: Dat doe je eigenlijk nooit. Jij luistert naar de hits van 538.
0: Nee. Ja, dat is het.
2: Ik luister inderdaad naar de hits van 538, zo is het.
1: Nee, maar dat is perfect. Wij duiken even de geschiedenis in en laten we dan eens starten met Queen. Ontstond in Londen rond Freddie Mercury, Brian May en Roger Taylor. John Deacon die maakte later de klassieke bezetting compleet. Grote hits van de band zijn natuurlijk We Will Rock You. Dat is ook een musical nu, hè? Leuk. Don't Stop Me Now en natuurlijk Bohemian Rhapsody. Freddie Mercury ontwierp zelf het Queen-logo met de sterrenbeelden van alle bandleden. Dan ABBA. De band ontstond uit twee muzikale koppels uit Zweden. Hun eerste gezamenlijke optredens vonden plaats onder verschillende namen voordat ABBA ontstond. Eerst heette het bijvoorbeeld Björn en Benny. Björn en Benny. Agneta is dat, hè?
0: Ja,
1: En Annie Vriet had je ook nog.
0: Annie Vriet?
1: Ja, ook nog.
0: Ik zelf Annie Patan.
1: Ja. Is het Annie Friet of is het Annie Patat?
0: Annie Friet of Annie Patat, ja, ik weet niet, maat. Die dikke is Annie Patat. En die dun is Annie Friet.
1: Het is echt zo, kinderen.
0: Nou, zit ook in de avond.
1: Ja, klopt. Was wel even lastig toen ze ABBA wilde gaan heten. Op het stond namelijk al een Zweeds visconserverbedrijf met die naam.
0: Oh.
1: Ja. Wat was er eerder, Queen of ABBA? Zeg het maar, Frans.
2: Ja, volgens mij was het Queen.
0: Queen. Vullen we dat in en dan zit de balans. Queen komt uit 1970. En ABBA uit 72, dus Queen was eerder.
1: Ja.
2: Ja, lekker.
1: Hey, gefeliciteerd, jongen.
2: Dankjewel.
1: Jij krijgt van ons het exclusieve 538 prijzenpakket.
2: Fantastisch. Dankjewel, Helden.
1: En die is zo exclusief dat Astrid hem ook wint. Dat is onze online winnaar. Die heeft gespeeld via 538.nl/kip of

0: 538 hoorde David Guetta, When We Were Young. We hebben een klein probleem, denk ik. Het is de eerste keer dat Chris op de plek van Eva zit.
1: Ja.
0: En ze snapt, is AI al grappig niet?
2: Ja, ieder zo zijn ding. Jij snapt tafels niet. Ik snap dit niet.
0: Nee, maar zeg maar... Je zegt, het is niet grappig.
2: Nee, dat is het idee van de rubriek dus.
0: Nou, nee. Het is een onderzoek. We zijn denk ik al anderhalf jaar aan het onderzoeken of AI al grappig is. En AI kan een hoop. Ik denk in die tijd, wie is dat? Eddie Murphy of zo? Die dan zo spaghetti
1: eet. Ja.
0: Vreten. Ja. Je ziet toch altijd op beeld dat het ooit 4 pixels waren. Dat het inmiddels in 4K Dolby Atmos fantastisch scherp is. Maar humor, dat gaat nog niet echt.
1: Hij snapt humor niet. En met dat is de kracht. Het is anti-humor.
2: Ja.
1: Dus het item is dat hij een mop of een grapje doet, of een woordgrapje, maar dat is nooit grappig.
2: Ja.
1: Maar dat is de grap van het item.
2: Ja.
1: Maar het is heel vervelend dat jij dit zegt, want onze baas, zeg maar de baas van 538, vindt het ook een stom item.
2: Oh.
1: Ja. En dit blijft zeg maar de hele tijd aanhalen, dat ze zeggen, ik snap het niet, want... Het is niet grappig, maar dat is de grap.
2: Ja, maar ik snap wel dat de rubriek is dat het niet grappig is, want AI is nog niet grappig. Maar ik snap het doel er niet helemaal van.
0: Om erachter te komen, of het al is.
1: Misschien is het op een dag wel grappig.
2: Na anderhalf jaar denk je toch van, we laten hem even liggen.
0: Maar AI gaat snel, het kan in een week veranderen. Het ding is, kijk, als we het niet uitzenden... Nou, dan moet je ze zien. Er komen er zo 150 berichten binnen van mensen die zeggen, waar blijft het?
1: Ja, waar is het? Maar zullen we dan vandaag eens even kijken weer?
0: Zullen we even kijken, anders?
2: Ja, doen.
1: Oh. Wil jij wel even muziek draaien eerst?
0: Nee, zullen we het maar even doen. Ja, ik dacht, misschien moeten we Chris even matsen, maar laten we het maar wel gewoon doen.
3: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af, is AI al grappig?
4: Taylor Swift schrijft geschiedenis bij de Video Music Awards van MTV. Wat rijmt er op MTV? Piemelbrie, dat wil ik niet.
3: Toch laat. Het antwoord is... Nee.
2: Nee, slaat nergens op.
0: Nee, maar je ging wel lachen.
2: Ja. Maar ik word er gewoon ongemakkelijk van.
1: Oh, maar dat is het.
2: Ja.
1: Nou, dan gaan we nu muziek draaien.
2: Ja, laat maar doen.

0: 538, je hoorde Samber en My Body Isn't Ready. Het is de avondshow Bas en Dylan en zometeen krijg je het nieuws van Chris. Wat heb je?
1: Ja, misschien heb je wel eens de creditcard van je ouders gebruikt als kind. Nou, die 9-jarige Mike deed het en zijn vader schrok nogal toen hij de afschriften zag. Dus zometeen meer.
2: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
10: Zeg het!
9: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, choco, hoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
12: gigaveel.
11: Gratis producten tijdens de giga gratis weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
14: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
15: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
14: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
16: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
17: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
16: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
18: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
19: Ja,
10: Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
9: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
10: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
9: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
18: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
19: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
0: 538 Bas en Dylan. Een man is meer dan een ton kwijt door een foutje van zijn zoon. Zometeen meer.

0: 538.
1: Je laat af en toe zijn boer, je laat af en toe zijn scheet. En dat werd gewoon uitgezonden. Ja, het is niet chic. Maar ja, op zijn tijd is het gewoon heel erg leuk.

0: 538 Jorde Chapuzzi en een bar song.
1: Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over geld.
2: Ja, de 9-jarige Mike uit Amerika wilde meer kijkers op zijn YouTube-kanaal. Hij had een YouTube-kanaal over gamen. Dus zijn vader dacht, ik help hem met een advertentietje van $20. Maar wat papa vergat, dat zijn zakelijke creditcard dus echt gekoppeld was aan het account van zoon. En Mike, ja, die had goed opgelet en die dacht, meer advertenties is meer kijkers. Dus 3 weken lang is hij met die creditcard aan de slag gegaan. De ene na de andere campagne. En omgerekend werd er zo'n €106.000 van de creditcard van vaders afgeschreven.
0: Dat is zo bizar. En hoezo kan dat? Dat moet toch echt niet kunnen?
3: Nee, maar dat is inderdaad echt heel gek. Maar ik heb dit ook gehad met bijvoorbeeld mijn PlayStation-account. Waar mijn, ja, ik denk PayPal of zo aangekoppeld was. En je hoefde dus helemaal geen bevestiging in te voeren. Het was echt, wil je dit kopen? Ja, gekocht. Er was gewoon geen, was het niet nog een code invoeren of wat dan ook. Dus ik heb dat meteen gedisconnect van mijn account. Want als je een keer een foutje maakt en je schaft voor een godsvermogen aan,
2: er zit
3: ook geen grens. Ik vind het ook bizar, zeg maar, mijn creditcard gaat tot €5.000. Dat doet mijn creditcard.
0: Ja.
3: Meer dan €5.000 wil ik helemaal niet van mijn creditcard afschrijven in één keer. Maar een creditcard, hoezo gaat er $100.000 van je creditcard?
0: Ja, de zakelijke.
2: Ja.
0: Is, ja. Als daar meer geld op staat.
3: Oh, wat erg.
2: Ja, en het is gekoppeld. Dus ja, dan, dat is op zich de beveiliging.
3: Maar het is toch ook, ja, ik weet niet wat voor zakelijke passen die vader in kwestie heeft. Maar als er bij mij €100.000 van de creditcard op gaat, krijg ik toch echt een belletje van de bank.
0: Ja, dat klopt. Maar ik bedoel, voor zaken is dat anders. Je weet niet wat voor bedrijf die gozer heeft.
2: Nee,
0: ja, kijk, als daar miljoenen op staan, ja, dan is een tonnetje ook verwaarloosbaar in die zin natuurlijk. Daar gaat zo'n bank in ieder geval niet op aanslaan, denk ik. Maar ik vind het achterlijk dat het überhaupt kan. Ik weet dat wij hebben een gedeelde connectie. Ik zal even geen namen noemen. Maar die had dit ooit met in zijn vrijgezelle jaren. Had hij zo'n Bumble-accountje of iets dergelijks. Een of andere dating-app. En daar had hij gewoon zo'n proefperiode afgesloten. En daarna die app weer verwijderd en nooit meer naar gekeken.
2: Ja,
0: want die gozer is ook zo chaot als de pest. Ja, die had gewoon na 1,5 jaar een rekening van €300-400. Van een dating-app die hij niet gebruikte.
3: Ja,
0: dat is toch zonde.
3: Dat was een wekelijks abonnement om te kijken wie jou geliked had.
2: Oh.
3: Dat was het ding. Maar dat was
0: was wekelijks €25 of zo.
3: Nee, hele kleine bedragen. Daarom viel het er niet op.
2: Oh.
3: Dus het was gewoon elke week €5 of €6. En dat heeft gewoon meer dan een jaar doorgelopen.
2: Oh,
0: ja, wij kennen deze man. Als het €250 per week was, was het hem waarschijnlijk ook niet opgevallen.
2: Maar hij heeft er dus niks aan gehad? Geen date aan overgehouden?
0: Nee.
2: Oké. Nou, dat is dus wel weer anders. Want deze jongen heeft dus wel hier uiteindelijk iets aan gehad. Want door de advertenties is zijn account gegroeid. Maar door deze ophef hieromheen is zijn account helemaal booming. Dus het is niet voor niks geweest.
3: Oh.
0: Kunnen we hem opzoeken? Weten we hoe die heet? Of is dat?
2: Het zit in de games.
0: In de games.
2: Dan moet ik even. Dat heb
3: dan
2: ik.
3: Gaan we het. Dan gaan we.

0: Als een jongen, die had een eigen YouTube-kanaal. We hoorden net dit nieuws bij Chris dat zijn vader hem een handje wilde helpen. Hè. De creditcard heeft gekoppeld om wat advertenties te plaatsen. Een roodje of 20. Alleen toen is die teller doorgelopen. En ja, is er uiteindelijk voor 106.000 euro omgerekend aan advertenties geplaatst. Van de creditcard van die vader. Man in de problemen, kind in de problemen. Maar... ja, hij heeft nu wel veel bereik, hè?
1: Precies, het heeft in die zin goed uitgewerkt. Mighty Mike Plays, met allemaal gamevideo's. Hij heeft 241.000 abonnees. En zijn laatste video had 1,1 miljoen views. En die daarvoor 3,3 miljoen views.
0: Ja, daar hoeven we geen medelijden mee te hebben.
1: Precies.

0: Zo meteen kans op 100 euro. Sorry. Je kan niet 10 seconden voor een liedje afgelopen zeggen dat je vanmorgen om 9 uur in je onderbroek je kamer stond schoon te maken.
1: Ja, maar echt zo'n gigantische kater. En ik werd wakker en met mijn lenzen nog in. En ik was naar het darten gisteravond in de Avans Live. Wat zit je allemaal te roepen? Het was door mijn verhaal.
2: Wat is er? Opnemen
1: wel. We zijn live hoor.
0: Op de radio.
1: Oh, ja, het is Chris aan de eerste dag.
2: Ja, maar dat maakt niet
1: uit. Het is nog even wennen dat als het rode lampje brandt, dat we dan live zijn.
2: Yes, sorry.
1: Aan het opnemen. Nee, dit is hartstikke live
2: ja,
1: hoor.
2: Okay,
0: maar goed, denk jij dat wij iedere dag, zeg maar, alvast de show voor de dag erna?
1: dat jij het nieuws zit te lezen, dat het nieuws altijd 24 uur achterloopt.
2: Ja, nee, ja, sorry. Ik ben er.
0: Ik wilde gewoon even zeggen, dat beeld dat kreeg ik even niet uit mijn hoofd. Van Dylan in zonnebroek, die zijn kamer. Dat vind ik dan toch, dat vind ik een soort raar. Of zo.
1: Ja, er kwamen bezichtigingen. Ja.
0: Dat maakt toch allemaal niet uit?
1: Dat moest ik opruimen. Dat was een zooitje. En ik had de dag ervoor zo onnoemelijk veel gezopen. Dat was helemaal een troep. Er lag helemaal een broodje kip op tafel.
0: Toen zei de huisbaas, even opruimen in je onderbroek, alsjeblieft.
1: Nou ja, dat zei de huisbaas niet. Maar dat moest ik dus even doen.
0: Ja.
2: En dat doe je dan niet in je onderbroek?
1: Nou, ik denk, ik ga het eerst doen voordat ik mezelf ga douchen. Want dit moet echt gebeurd zijn. Ja, ik dacht geen tijd meer had gehad om te douchen, was ik ongedoucht deze kant op gekomen.
2: Oh.
1: Maar het is, ik ben schoon hoor.
0: Nou, beelden hiervan kun je checken in de stories. 538.

0: Zometeen geven we 100 euro weg in de quiz over vandaag. Je kan jezelf even veiligstellen door antwoord te geven op de kwalificatievragen. Die is als volgt.
1: Een knuffel van Pikachu is 67 dagen in de ruimte geweest. 6-7. Welke kleur is Pikachu? Kom maar door via de FL538, daar kan je je antwoord in sturen. Dus welke kleur is Pikachu? FL538, daar stuur je je antwoord en ben je zometeen misschien 100 euro rijker.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
7: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
8: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
9: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
11: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
12: Aquaparken voor tickets €200, please.
13: Zei hij nou €200?
14: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
11: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
15: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegtickets voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: 538 Nieuws.
4: 11 uur.
5: Goedenavond, mijn naam is Chris Lukassen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino stuurt een brief naar alle 211 aangesloten bonden en wil met hen praten over hervormingen. Ook stelt hij een extern onderzoek voor naar de besluitvorming binnen de FIFA. Infantino ligt onder vuur sinds zijn ingetrokken plannen om commerciële rechten te verkopen aan investeerders. Er is een grote brand uitgebroken bij een afvalverwerker in het Achterhoekse Dinxperlo. Vlammen slaan uit bergen afval en er staan mogelijk gasflessen op het terrein. Het bedrijf moest vorig jaar de deuren sluiten vanwege illegale praktijken en sindsdien lag er achtergebleven afval op het terrein. Het aantal inbraken bij brandweerkazernes is dit jaar geëxplodeerd. Al 85 tegenover 18 in 2025. Ook afgelopen nacht werd er nog ingebroken in Maarn-Maarsbergen, waarbij specialistisch reddingsgereedschap werd gestolen. Volgens de politie gaat het om een criminele bende die het specifiek op dat soort gereedschap gemunt heeft. Formule 1 races worden vanaf volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter. Dat heeft de FIA besloten. De raceafstand gaat van 305 naar 290 kilometer, omdat auto's vanaf 2027 meer brandstof nodig hebben. Ook de regel dat een race maximaal 3 uur mag duren, wordt geschrapt. En dan heb ik nog even het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 11 graden en het is helder. Morgen een overwegend grijze dag met temperaturen rond de 20 graden. En tot zover het 538 nieuws.
6: Verkeer zonder vertragingen en de flitsers check je in de Flitsmeister-app.
7: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak.
8: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
9: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja. Het is gewoon een deel van mij.
10: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
11: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung. Met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
12: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor €229.
3: De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
13: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
14: Bas en Dylan.
6: Zometeen de quiz over vandaag. Maak je kans op 100 euro. En ook One Republic onderweg.

0: 538 Order One Republic en All the Right Moves. We spelen de quiz over vandaag in het laatste uurtje van de dag. En dat is een doodsimpele quiz. Om mee te doen moet je even antwoord geven op de kwalificatievraag. Noor.
1: Hoi.
0: Hoi. Een knuffel van Pikachu is 67 dagen in de ruimte geweest. Welke kleur is Pikachu?
1: Pikachu is officieel geel met bruine strepen en een klein beetje onderaan zijn staart bruin. Zwarte puntoortjes bovenaan de oren en rode wangetjes.
0: Maar je hoeft hem niet auditief te tekenen. Dat is wel gelukt. Ja, hij is inderdaad geel.
2: Bas en Dylan presenteren
3: de quiz over vandaag.
4: Ja, je zit er midden in, hoor. Hartstikke leuk dat je meedoet. Je maakt kans op 100 euro. Dat is als je aan het einde van de week de meeste vragen goed beantwoord hebt. We beginnen met een schone lei. Je bent onze eerste kandidaat van de week. En je bent sowieso de 538 sokken rijker. Dus dat is lekker. Je krijgt zo meteen 90 seconden om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden. En een belangrijke regel is, je mag niet passen. Als je het niet weet, dan moet je een soort paswoord roepen. Heb jij een soort paswoord in je hoofd?
1: Ja, zeker.
4: En dat is...
1: Mand.
0: Leuk. Ah, ja, heel leuk. Vind ik heel leuk. Als jij zegt go, dan gaan we.
1: Go.
0: Er zijn meer dan 70 katten gevonden in een appartement in Parijs. Hoeveel poten heeft een kat doorgaans?
1: 4.
4: Er komt een museum over de Sound of Music in Salzburg. In welk land is Salzburg?
1: Mand.
0: Luke Littler wil niet meer in Nederland darten. Met hoeveel pijlen mag je per beurt gooien bij darten?
1: 3.
4: Een deelnemer uit de Vlaamse Verraders is weggestuurd. Wie presenteert de Nederlandse Verraders?
1: Mand.
0: Formule 1 races worden volgend jaar zo'n 15 kilometer korter. Hoeveel coureurs rijden er in de Formule 1?
1: 18.
4: In Tilburg is een bus tegen een brug aangereden. In welke provincie ligt Tilburg?
1: Brabant.
0: Femke Louise heeft een show in AFAS Live aangekondigd. Waar of niet waar? Vroom is het nummer van haar.
1: Niet waar?
4: Er zijn al 9 miljoen stemmen over het ontwerp van het nieuwe eurobiljet. Hoeveel nullen heeft 9 miljoen?
1: Test.
0: Kandidaat Noor heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
1: Mand.
4: De band Raccoon viert hun 30-jarig bestaan met een concert in de Ziggo Dome. Uit welke provincie komt Raccoon?
1: Overijssel.
0: Van Dijk blijft aanvoerder van het Nederlandse elftal. Wat is de voornaam van Van Dijk?
1: Mand.
4: Taylor Swift heeft een nieuwe muziekprijs gewonnen. Noem een nummer van Taylor Swift.
1: Jezus. Moon?
0: Dat gaan we opzoeken. Vandaag is het nieuwe seizoen van De Slimste Mens begonnen. Wie presenteert De Slimste Mens?
1: Mand.
4: Pakketjes bestellen bij Chinese webshop voor duurder. Noem een Chinese webshop.
1: AliExpress.
4: Dat is goed. Gaan wij eventjes... even kijken, de jury in mijn oortje kan die vertellen of... Taylor Swift een nummer heeft wat Moon heet?
5: Nee.
0: Dat kunnen we even niet vinden.
5: Nee.
0: Dat is, het lijkt niet te bestaan. Dus misschien heeft ze hem speciaal voor jou geschreven. Alleen maar naar jou geappt. Nee. Maar het bestaat niet in onze computers.
4: Het is niet bekend bij ons.
0: Gaan wij de balans eens even opmaken. Het is maandag. Dat betekent dat we beginnen met een leeg scorebord. En Noor, dan sta je er sowieso bovenaan. De vraag is alleen met hoeveel. Als het goed is, heeft Chris meegeteld.
5: Zeker.
0: Chris, vertel het eens even.
5: Met 6 punten.
4: Oh, 6. Prima scoren.
0: Heb je netjes gedaan, sowieso 538 sokken gewonnen. En donderdag hoor je of je de weekwinnaar bent. Deze

0: Deze week komt de favorite van Bente, heet Parachute. Het is de avondshow, Bas en Dylan. En zometeen krijg je het nieuws van Chris. Wat heb je?
1: Ja, witte tanden binnen een paar minuten. Dat kan je gewoon thuis bestellen tegenwoordig. Maar is dat wel zo veilig? Je hoort het zo.
2: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
3: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
9: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
8: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
10: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
11: Aquaparken voor tickets 200 euro's, please.
12: Zei jij nou 200 euro?
13: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
10: Daarom vlieg je met ons gewoon goed. En voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
14: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
17: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
18: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
17: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
20: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
21: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze Bank.
21: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: 538 Bas en Dylan.
1: Is het slim om zelf je tanden te bleken? Je hoort het zo meteen in het nieuws bij Chris. Radio 538.

0: Despacito.
1: Doe eens Fonsi, Daddy Yankee en Despacito.
2: Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over je gezondheid.
3: Ja, beauty trends worden natuurlijk steeds gekker en makkelijker. En iedereen doet red light masks thuis. Het kan allemaal thuis, je bestelt het zo.
4: Sorry, doen wat?
1: Ja, ik ging hier ook te makkelijk over.
3: Red light masks.
4: Wat zijn de red light masks?
3: Van dat rode licht, dat is goed voor je huid.
1: Oh, die ledlampen.
3: Ja, die rode ledlampen.
4: Oh, maar dat is niet iets wat je opsmeert of zo?
3: Nee, dat is zo'n masker en dat doe je dan op en dat doe je dan lekker thuis. Dat kan allemaal tegenwoordig thuis.
4: Kan allemaal tegenwoordig.
3: Zo'n masker is wel 400 piek, maar goed, als je het wil, dan kan het. Wat ook kan, is witte tanden. Dat kan je ook vanuit huis natuurlijk doen met van die bleekstrips. En we wisten natuurlijk, we weten dat dat ontzettend slecht is. Maar heel veel mensen weten niet dat je ook je tandvlees kan verbranden. Dat je een soort balayage op je tanden krijgt, omdat sommige...
1: Balayage?
3: Ja, dus sommige delen die bleken niet mee.
1: Oh ja.
3: Je tanden worden er knettergevoelig van. Je glazuur gaat ervan kapot. En toch blijft iedereen het maar doen. Doen jullie dit soort dingen?
1: Nou, ik heb een, wat is het, een kleine maand geleden of zo heb ik zo'n strip bij de tandarts gehaald.
3: Bij de tandarts?
1: Ja, met zo'n bitje en, van het, en dat is duur.
4: Ja, €400 voor een bitje laten maken, strippie. En hoe gaat het, hoe staat het ermee?
3: Ja, doe even lachen.
1: Nou ja, het is iets witter. Het is wel aan het eind van de dag, dus niet eerlijk. Maar het is iets witter. Ja, punt.
4: Maar je doet het nog steeds?
1: Nou, nee, ik heb het gewoon 2 weekjes gedaan of zo. En toen was het op.
3: Dus je doet dat dan 2 weken achter elkaar? En dan
1: zijn je tanden zo net even een tandje witter. Maar het was allemaal niet nodig. Maar totdat de tandarts zo'n stripje bij zich had. Met zo de geelgraad van je tand.
3: Ja.
1: En dat ik zeg maar dacht van... Oh ja, ik ben aan die kant van het blaadje in ieder geval het geelst. En dan gaat het blaadje omdraaien of wat dan ook. En daar zit het dan nog bij. Maar ik had gewoon het geelst van de strip.
3: Oh ja.
1: Dus, en terwijl ik vond helemaal niet dat ik hele gele had.
4: Nee.
1: Dus ik had het geelst van de strip. Nou, nu heb ik niet het geelst.
3: Geen geelst.
4: Mooi, want jij bent dus bij de tandarts geweest en die deed bij jou de geelgraad. Maar ik kwam laatst bij de diëtist en die bij mij de veelvraag.
1: De veelvraag.
4: Ik kwam helemaal aan het einde van de strip.
1: Maar we moeten kappen dus met de strips.
3: Ja, absoluut niet thuis. Wat jij doet onder begeleiding is oké. Maar ben gewoon blij met hoe je bent, toch?
1: Super, zo is het.

538 Carol G, Bruno Mars en Still. Mocht je thuis last hebben van muizen, we hebben het advies voor je. De beste tips en vooral wat je niet moet doen. Check je nu op de socials 538 Avondshow op Instagram en TikTok. Check het daar. Zo.

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Ja, eindelijk. Hij is er weer.
5: It's playtime.
4: Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op.

0: easytoys.nl.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Bestel de nieuwe Easy Toys adventskalender. EasyToys.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
7: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
6: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
8: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kalm aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
10: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
13: Ja.
12: En nu?
13: Domein namen kopen.
12: Voor je bedrijf?
13: Ja.
12: Welk bedrijf?
13: Ja, dat weet ik nog niet.
12: Welke domeinen dan?
13: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
12: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
13: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
14: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
16: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
17: 538 Nieuws.
18: 12 uur.
19: De brandweer is druk bezig met een grote brand in het Achterhoekse Dinxperlo. Bij een afvalverwerker daar gaat een grote berg afval en hout in vlammen op. Mogelijk liggen er ook gasflessen. Een naastgelegen tankstation wordt door de brandweer beschermd met een watergordijn. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden. De Oekraïense president Zelensky heeft op een Iers vliegveld overleg gehad met de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst. De mannen spraken elkaar kort op de landingsbaan terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Waar het over ging is niet bekend. Zelensky reist nu door naar Amerika voor een ontmoeting met president Trump. Een Canadese provincie klaagt OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, aan vanwege een dodelijke schietpartij begin dit jaar. Het bedrijf zou waarschuwingssignalen niet serieus hebben genomen toen een 18-jarige vrouw de schietpartij met de chatbot plande. Ze schoot 8 mensen dood. Nabestaanden klaagde het bedrijf eerder ook al aan. En een gigantische internationale politieactie heeft bijna 500 arrestaties, 150.000 kilo drugs en honderden wapens opgeleverd. 34 landen werkten aan de actie mee, die al jaren werd voorbereid. Wereldwijd werden bijna 600 vliegtuigen, schepen en containers doorzocht. Het is droog met opklaringen. Geleidelijk neemt vanuit het noorden de bewolking toe. Het wordt tussen de 9 en 13 graden. Morgen is er veel bewolking met in het noorden en oosten kans op motregen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het nieuws op 538.
0: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
17: Meld je nu aan.

0: 538 Nieuws. 1 uur.
1: De brandweer in het Achterhoekse Dinxperlo krijgt hulp van Duitse collega's met het blussen van een grote brand bij een afvalbedrijf vlakbij de grens. De brand woedt in een grote berg afval en hout. Ook wordt er extra gelet op mogelijke gasflessen op het terrein en wordt een naastliggend tankstation door de brandweer beschermd. De Amerikaanse regering wil miljarden dollars investeren in de wederopbouw van energievoorzieningen in het Midden-Oosten. Volgens een Amerikaanse krant is het geld bedoeld om schade door de oorlog met Iran te herstellen en minder afhankelijk te worden van de Straat van Hormuz, een belangrijke vaarroute voor onder andere olie en gas. De enige nog levende dader van de aanslagen in Parijs in 2015 blijft in de isoleercel. Hij wou terug naar een normale cel, maar een rechter wees dat verzoek af. Bij de aanslagen op het voetbalstadion en de concertzaal, die hij meer dan 10 jaar geleden met een aantal anderen pleegde, vielen 130 doden. En FIFA-baas Gianni Infantino wil onderzoek laten doen naar de manier waarop de Mondiale Voetbalbond belangrijke beslissingen neemt. Dat schrijft hij in een brief naar alle ruim 200 aangesloten voetbalbonden. Ook wil hij praten over grote hervormingen. Eerder kwam Infantino onder zware druk te staan nadat hij het WK commerciëler wilde maken. Het is afgekoeld naar 9 tot 13 graden en de bewolking neemt vanuit het noorden toe. Morgen overdag veel bewolking en in het noorden en oosten kans op motregen. Al stelt dat niet veel voor. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het nieuws op 538.
0: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
2: Meld je nu aan.

0: 538.
1: Look. If you had one shot or one opportunity,

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur. De grote brand bij een afvalbedrijf in Dinxperlo in de Achterhoek is onder controle en de meeste hulpdiensten zijn weer vertrokken. De brandweer verwacht wel nog uren bezig te zijn met nablussen. Omdat er weinig wind stond, is de overlast voor omwonenden meegevallen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Een opvallende ontmoeting op een vliegveld in Ierland. Terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt, sprak de Oekraïense president Zelensky daar met de hoogste baas van de CIA, de Amerikaanse inlichtingendienst. Wat er is gezegd is niet bekend. Zelensky is onderweg naar Amerika voor een VN-vergadering en ontmoeting met president Trump. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld voor de moord op zijn 14-jarige zoon. Hij moet 23 jaar de cel in. De man weigerde zijn doodzieke kind medicijnen te geven, omdat hij ervan overtuigd was dat God hem zou genezen. Pas maanden na het overlijden werd het lichaam van de jongen gevonden door de politie. En de politie is een woning in het Noord-Brabantse Etten-Leur binnengevallen, maar zonder resultaat. Er bleek niemand thuis. Ze vielen het huis binnen omdat er ruzie zou zijn geweest, zegt Omroep Brabant. De wijk was een tijd lang afgesloten, straten waren afgezet met linten en voorbijgangers kregen te horen dat ze er niet in mochten. De bewolking neemt vanuit het noorden toe en het is tussen de 9 en 13 graden. Morgen blijft het bewolkt met kans op wat motregen in het noorden en oosten. Er staat weinig wind en wordt een graad of 17 tot 21. Dit was het nieuws op 538.
0: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
2: Meld je nu aan